0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. Loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Let's get it started in here.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
1: Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon ZMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Franse wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Holen. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonçalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers zoals Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ah,

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Is this really necessary? I wanna go home!
3: Forget it, girl, cause the brand new Def Dame's

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 5 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime-show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrek er een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. Loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. Club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. Politie onderzoekt de zaak. Er is ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren, omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn er zeker een paar duizend mensen omgekomen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen rijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen, of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. Het kabinet moet onderzoeken of een permanent rijverbod mogelijk is. Op het WK zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in een spectaculaire slotfase af met Kroatië. Het werd 2-1. Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker, namelijk Portugal tegen Spanje. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Tot 19 tot 24 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
1: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van vrijdag de 3e. We staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. Daarover zo meer, maar er is ook voetbal en wielrennen. Dit weekend de start van de Tour de France. Daarover hoor je zo meer.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 3 juli. En die starten we met zon, wat wolken. En vooral in het noordoosten is het deze ochtend wat bewolker. Bewolkter, moet ik zeggen. Ja, het blijft droog. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. Ja, de vrijdagochtendspits die stelt over het algemeen weinig voor. Werkzaamheden aan de A27 en de A44 veroorzaken wel vertraging. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de situatie op de weg. Ja, we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. Vandaag de vrije training en de sprintkwalificatie voor de grote prijs van Silverstone. Daar praat ik je zo dadelijk even over bij. En we gaan onder andere vooruitblikken op dit GP-weekend met onze eigen Max Verstappen en kampioenschapsleider van het seizoen 2026, Andrea Kimi Antonelli. Dat en nog veel meer hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

sportieve start van vrijdag 3 juli. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, nieuws gisteren naar buiten gekomen dat de doelman Remco Pasveer terugkeert bij FC Twente, de club waar hij zijn professionele carrière ooit begon. De inmiddels 42-jarige keeper zal bij de club uit Enschede een dubbelrol gaan vervullen. Naast zijn taken als onderdeel van de selectie zal Pasveer ook fungeren als mentor voor de jongere talenten binnen de club. Dat is altijd goed. Ja, met zijn schat aan ervaring hoopt de club een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van de volgende generatie keepers en spelers in de selectie. Ja, ik vind dat een goede ontwikkeling. Gewoon dat je mensen binnenhaalt die ervaring hebben en die ervaring en al die wetenschap kan overdragen aan een nieuwe generatie. Goeie zaak. Wielrenner Mathieu van der Poel, die is ambitieus voor de start van de Tour de France. De Nederlander wil met zijn ploeg vol voor de gele trui gaan in de ploegentijdrit waarmee hij morgen van start gaat. Hij heeft hiervoor extra op het onderdeel getraind. Daarnaast kijkt de alleskunner al verder vooruit. Van der Poel heeft de intentie uitgesproken om op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zowel de wegwedstrijd als het mountainbiken te combineren. Ja, je moet doelen en ambities hebben en daar ontbreekt het bij Mathieu van der Poel zeker niet aan. Zo dadelijk gaan we alvast een beetje vooruitblikken op het raceweekend op Silverstone. De Formule 1 strijkt daar neer dit weekend. Echter, ze zijn er al. Gisteren was de mediadag. Zo dadelijk gaan we met Max Verstappen en Kimi Antonelli vooruitblikken op het raceweekend daar in Silverstone. Ja, wat ze er zelf van verwachten. En ja, hoe ziet Kimi Antonelli het allemaal met zijn Mercedes die er goed voor staat? Kan die de andere voorblijven? Daar hoor je zo meer over op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen João Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.

0: vol gas met je sportradio richting een nieuw Formule 1 weekend. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, Grand Prix Radio staat aan. Ja, en dit weekend de grote prijs van Groot-Brittannië. Het is een sprintweekend. Vanmiddag om 13:30 de vrije training, de enige. In verband met dat sprintweekend. En die training die hoor je hier live met het commentaar van Koen Bakker en GT-coureur Max Kubot. En dan einde van de middag, 17:30, de sprintkwalificatie. En ook die is live bij ons te volgen met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Koen Bakker. Ja, Silverstone, Kimi Antonelli. Momenteel is hij de kampioenschapsleider van het seizoen 2026. Maar zijn teamgenoot George Russell komt langzaam maar zeker dichterbij. Hoe kijkt Kimi Antonelli richting dit weekend? Hij sprak erover bij F1.com.
1: Yeah, I'm very excited. I think this is one of the best weekends of the season. And one of the best tracks, best crowds. So really looking forward to it. And yeah, hopefully it's going to be a good weekend. The car is very strong. So, but of course we expect Red Bull, McLaren, Ferrari to be up there as well. So, yeah, really looking forward to it, and also spring weekend. So it's gonna be a good challenge.
0: Aldus Kimi Antonelli, die kijkt uit naar dit weekend. Vindt het ook een heel gaaf circuit, dat circuit in Silverstone, waar dit weekend alle actie te beleven is. Onze eigen Max Verstappen is er natuurlijk ook. Afgelopen weekend in Oostenrijk ging die behoorlijk lekker na de updates. Hij schijnigt op nummer 2. Wat verwacht hij van dit weekend in Engeland? Ook hij sprak erover bij F1.com.
2: We have made good progress. But it's like that the whole season so far. You know, it's like one team bringing quite a big upgrade. They jump ahead and then another team comes, they go forward again. So we just need to be aware, of course, that can happen again with other teams. So we just keep focusing on our own package, try to optimize that further and see if we can have more results like that. Some layouts naturally will probably work a bit better for us or worse. Let's see this weekend. I mean, everything is still such a learning process for us that I don't really know where we will be. In the race in Austria, we had a chance, but I don't know. It just changes every weekend.
0: Hij kan er dus nog niet veel over zeggen. In Oostenrijk ging het dus goed. Maar ja, het is toch weer een ander circuit. Andere teams nemen ook updates mee. Hij weet nog niet goed wat hij er dus van kan verwachten dit weekend in Silverstone. Waar gaan we het nou letten in de gaten? Alle sessies dit weekend live bij ons te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw

0: Ampli Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. En die beginnen we met zon en wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter deze ochtend. Het blijft wel droog en vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. Zo dadelijk ook de verkeersinformatie. Hoe ziet het eruit, de vrijdagochtendspits? Over het algemeen een rustige spits. Maar ja, goed, er zijn wel werkzaamheden op de A27 en A44... die voor de nodige vertraging zorgen. Zo dadelijk blikken we verder vooruit op het Formule 1 weekend in Amerika, wilde ik zeggen. Nee, Groot-Brittannië, Silverstone. En dat ga ik doen met oud-Formule 2-coureur Meinders van Buren. Dat zo dadelijk.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
22: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik. Gamma!
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een minder lange straf gekregen, meldt RTL. Ze kregen een strafkorting omdat hun proces te lang had geduurd. De Tweede Kamer voelt er wel wat voor om iemand voor langere tijd een rijverbod te geven als die een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt. Nu mag een rechter iemand een rijverbod opleggen van maximaal 10 jaar. Ruim een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 meer dan een miljoen euro opgehaald voor noodhulp. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, want er is in Venezuela een tekort aan van alles.
26: Grand Prix Radio.
28: WK Update. De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer één file en dat komt natuurlijk weer door werkzaamheden op de A44. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer. En de vertraging is bijna 20 minuten.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Nout van Sommeren.
0: Zo dadelijk voorbeschouwen op Silverstone met oud-Formule 2-coureur...

0: Sportradio aan het begin van deze vrijdag. En we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Groot-Brittannië aan de lijn. Oud Formule 2 coureur Meindert van Buren. Meindert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Oud.
0: How's life?
1: Ja, perfect. Ik moet zeggen, ik zit in Spanje in de zon, dus dat kan niet beter.
0: Kijk, al vroeg opgestaan om het zonnetje te pakken.
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk weer zenuwachtig voor een mooi Formule 1 weekend. Dus ja, dan begint mijn hart altijd iets sneller te kloppen. Iets hoger ritme hebben we dan. Ja, en dan wil je natuurlijk weer vroeg je bed uit om voor de vrije training wakker te zijn. Hè?
0: Zelfs op vakantie. Heel goed bezig, Meindert. Hey, de GP van Silverstone, wat verwacht je daarvan dit weekend? Wat gaan we zien? Wat is jouw voorgevoel?
1: Nou, we verwachten natuurlijk weer een heel sterk Mercedes. Maar ja, wat ging Max Verstappen toch goed in die laatste wedstrijd? En ik verwacht wel dat Max weer de aansluiting heeft. Weer een voortborduursel van de Red Bull Ring. Maar toch ook McLaren hier. Want dit is toch wel een circuit waar McLaren altijd goed gaat. De Engelsen hebben hier toch altijd wat meer. Vooral ook Lewis Hamilton, die natuurlijk al een paar keer heeft gewonnen. Laat staan dat hij dat in de Ferrari eventueel nog een keer kan doen. Hij heeft het dit jaar al in Barcelona gedaan. Dus ja, ik verwacht wel dat het allemaal weer heel dicht bij elkaar zit.
0: Aston Martin, dat gaat nog niet zo heel lekker dit seizoen. Eigenlijk heel erg belabberd, kunnen we wel zeggen. Er is veel te doen om Fernando Alonso. Wat verwacht jij? Gaat hij door naar dit seizoen of geeft hij jou de braai aan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje altijd blijft dat gissen. Maar uiteindelijk verwacht ik wel dat hij doorgaat. Of er moet echt een veel betere rijder voor Aston Martin zijn. Maar uiteindelijk zoek je iemand naast Stroll met ervaring. Want ja, laten we eerlijk zijn, Stroll is namelijk niet de beste man. Dus je zoekt daar gewoon ervaring. Nee. Ik wil niet zeggen dat ik het dan wel moet zijn, maar...
0: Je bent wel beschikbaar eventueel.
1: Eventueel wel. Ik zou mijn vakantie ervoor opofferen, moet ik zeggen, voor een seizoen Formule 1. Ja, zeker wel. Maar alle gekheid op een stokje. Nee, ik denk dat Alonso gewoon blijft. Er zit natuurlijk wel qua potentie heel veel in. Sainz wordt ermee natuurlijk in verband gebracht. Ja. Het zou wel een betere optie zijn in mijn ogen. Maar ik denk dat Sainz gewoon zeker zegt, ik zie meer potentie in Williams. Laten we dat gewoon daar blijven zitten.
0: Ja, want zijn contract loopt wel af dit jaar bij Williams. Maar jij verwacht wel dat hij daarbij tekent dus.
1: Ja, ik verwacht dat zeker, dat hij daar gewoon blijft zitten uiteindelijk. Want hij zit daar gewoon goed op zijn plek. Ik denk eerder dat Albon daar meer op de wip zit dan Carlos Sainz.
0: Ja. Dit weekend een sprintweekend. Nog even voor de mensen bij wie het niet helemaal duidelijk is. Wat zijn de grote verschillen met een sprintweekend en een normaal weekend?
1: Nou, we hebben in ieder geval maar één vrije training. En dan gaan we natuurlijk gelijk vanavond kwalificeren. Ja, en dat kwalificeren met één vrije training is natuurlijk een stuk lastiger. Laten we kijken of we daar weer een stukje extra, wat meer heibel uit kan komen. De teams hebben niet zoveel voorbereidingstijd. Dus het is voor teams heel hard werken om deze vrije training alles voor elkaar te krijgen qua setup. En natuurlijk gewoon een sprintweekend. Dus een sprintrace waar we mee weer heel veel plezier mee kunnen beleven.
0: Ja, die sprintrace is dan morgen. En dan morgen ook de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Ja, en zondag even snel een kleine voorspelling van het podium. Kijken of je hem goed gaat hebben.
1: Ja, ik zeg toch helaas Russell. Want ik gun toch wat meer zijn concurrent het. Maar ik zeg Russell, Engelsman. En dan zeg ik Max Verstappen. En dan zeg ik Lewis Hamilton.
0: Oké, Russell 1, Verstappen 2 en Hamilton nummer 3. Zo gaat het podium eruit zien volgens jou. We gaan het zien, Meindert, na dit weekend. Ik wens jij nog een hele fijne vakantie daar in het mooie Spanje. En we spreken elkaar snel weer.
1: Helemaal goed, dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
0: Dit is jouw sportradio.

Met een gezonde dosis sport aan de laatste werkdag van deze week beginnen. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. Vandaag ook een nieuwe dag in Londen, Wimbledon, de vijfde speeldag. De derde ronde gaat vandaag van start in het enkelspel. De overgebleven tennissers en tennisters strijden in hun wedstrijden voor een ticket naar volgende week. De eerste ballen die worden vanmiddag vanaf 12 uur Nederlandse tijd al geslagen. Natuurlijk houden je ervan op de hoogte. Zo dadelijk ook de ANP Headlines. Hoe is het op de weg? En natuurlijk veel meer sport onderweg.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Onder de zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een lagere straf gekregen, omdat hun proces lang duurde. RTL heeft het uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms ging er 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar, maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. In Apeldoorn gaat de asielopvang en een schoolgebouw voorlopig dicht. Er is asbest gevonden en dat moet eerst worden opgeruimd. Tientallen asielzoekers worden naar een andere plek gebracht. De noodopvang in Apeldoorn was ruim een maand open na felle protesten die soms uitliepen op geweld. Het Rode Kruis heeft al meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor de noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: De Verenigde Staten hebben Bosnië en Herzegovina met 2-0 verslagen. Volarin Balogun zorgde vlak voor rust voor de openingstreffer en kreeg later rood. Malik Tilman besliste het duel met een vrije trap. België heeft na verlenging met 3-2 gewonnen van Senegal. Yuri Tielemans benutte in de slotminuut van de verlenging een strafschop. Eerder was de achterstand van 0-2 in de reguliere tijd weggepoetst. Het programma van vanavond en vannacht. Om 9 uur speelt Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur speelt Portugal tegen Kroatië. Om 5 uur speelt Zwitserland tegen Algerije.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. 3 kilometer file op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Hey.
10: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Hikes. Een bericht.
14: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
19: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
22: Mooi van Ethos.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Fijne verjaardag.
25: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

Grand Prix Radio in het begin van deze vrijdag. En die starten we met zon, maar ook met wat wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter deze ochtend. Het blijft wel droog en vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot zo'n 25 in het zuidoosten. Verder vandaag 3 juli, de verjaardag van Tjurandi Martina, de vrolijke sprinter. 42 is hij geworden vandaag en oud-Formule 1 kampioen, viervoudige wereldkampioen moet ik zeggen, Sebastian Vettel, de Duitser, die viert vandaag zijn 39ste verjaardag. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk Max Verstappen over Silverstone. En er zijn problemen met het asfalt op het parcours van de Tour de France. En ja, die gaat morgen al beginnen. Dus dat wordt spannend.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ook op de laatste werkdag van deze week word je natuurlijk op de hoogte gehouden van alle sporten. Ja, dit weekend de grote prijs van Silverstone. Grote prijs van Groot-Brittannië. Max Verstappen die moest lachen toen hij recentelijk het circuit van Silverstone in de simulator reed. Volgens de Red Bull-coureur voelt het circuit door de nieuwe reglementen en de mate van energiemanagement totaal anders aan. De viervoudig wereldkampioen stelt dat het racen op de Britse baan daardoor verre van natuurlijk zal zijn. De aanpassingen aan de auto's voor 2026 hebben volgens hem een grote impact op de rijervaring, met name op snelle en vloeiende circuits zoals Silverstone. Vanmiddag de enige vrije training. Die begint om 13:30 en is te volgen hier, met het commentaar van Koen Bakker en GT-coureur Max Kubot. En richting het einde van de middag, vanmiddag om 17:30... de sprintkwalificatie, want we hebben te maken met een sprintweekend. En die sprintkwalificatie die hoor je hier live met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Koen Bakker. Verdere problemen voor de Tour de France. Want ja, ze zijn opgeschrikt door problemen met het parcours van de Tour de France, die morgen begint. Door het slechte weer van de afgelopen dagen is het asfalt op de Col de Sarenne afgebrokkeld. En deze klim is cruciaal. Is een cruciaal onderdeel van de koninginnenrit, met aankomst op de Alpe d'Huez. De organisatie van de Tour staat voor een flinke uitdaging om de weg tijdig te herstellen voor de passage van het peloton in de belangrijke bergetappe die later in de ronde op het programma staat. Dus ze moeten even flink aan de bak daar om het asfalt te herstellen. Dat moet geen gatenkaas natuurlijk zijn als die wielrenners daar met hun smalle bandjes aankomen. Dat is vragen om gezeik dus. Maar ik heb zo'n idee dat ze daar wel een mouw aan passen, dat het wel goed komt. In ieder geval, we houden jullie ervan op de hoogte. De hele Tour de France. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Anthony Correa hoopt op de komst van Joris van Overheem naar FC Utrecht. Nieuwe oefenmeester ziet in de middenvelder een versterking die uitstekend past binnen de speelwijze die hij voor ogen heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De naam van Overheem duikt al langere tijd op rond de Domstad. De behoefte aan ervaring is aanwezig bij de club. Zeker na het vertrek van spelers zoals Nick Viergever, Mike van der Hoorn en Soufiane El Karouani. Volgens Correa is de eventuele komst van Overheem echter breder dan alleen het opvangen van ervaring. Hij stelt dat de speler naadloos aansluit bij zijn tactische plannen. Over de voortgang van de gesprekken houdt de trainer zich op de vlakte. Hij benadrukt dat de besluitvorming over transfers bij technisch directeur Jordi Zuidam ligt. Wat betreft de leidersrol binnen de selectie ziet Correa dat er na het vertrek van ervaren krachten ruimte ontstaat voor nieuwe gezichten om op te staan. Hoewel hij de groep nog wat verder moet leren kennen, merkt hij op trainingen al tekenen van leiderschap bij verschillende spelers. Naast ambities op de transfermarkt is er aandacht voor de huidige selectie en specifiek voor de doelman, Vasilis Barkas. Correa is tevreden over de voetballende kwaliteiten van de Griekse keeper. Hij wijst er wel op dat de primaire taak van een doelman blijft om ballen tegen te houden. Volgens de trainer moet er niet onnodig worden gevoetbald in de opbouw. Er moet een lange bal volgen als de situatie daarom vraagt. Een visie die hij omschrijft als de klassieke gedachte van het keepersvak.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportief aan je vrijdag beginnen doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, gisteren kwam er buiten dat doelman Ronald Koeman junior langer actief blijft voor Telstar. De 31-jarige keeper heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2028 aan de club uit Velzen-Zuid verbindt. Koeman junior, die bekend staat als een penalty-specialist... Ja, waar was je tijdens de 2K? Was een belangrijke pion voor het team in de afgelopen seizoenen. Met de nieuwe overeenkomst kiest de doelman voor zekerheid... en een langer verblijf bij de club waar hij zich heeft ontwikkeld... tot een vaste waarde onder de lat. Maar ja, hij had liefst natuurlijk wel een stapje willen maken... na het einde van het seizoen. En hij zegt dat hij dus wel in contact is geweest met andere clubs... maar dat het uiteindelijk op niets uitgelopen is. Hij had dit erover te vertellen bij ESPN. Ronald Koeman junior.
1: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen... maar toch is er misschien een bepaalde terughoudendheid bij clubs. Ik weet ook niet waarom of wat. Maar ik had wel wat meer verwacht. De eerste insteek aan het einde van het seizoen... had ik misschien wel in mijn hoofd een mooie stap te maken. Maar ja, het klopte niet. Ik heb wel met clubs gesproken. Maar de eerste keeper bij Telstar zijn Eredivisie spelen. Dat staat gewoon bovenaan. Ik heb een tijdje gewacht, thuis gezeten. Maar nu de knoop doorgaat. Ja, heel eerlijk... had ik ook wel, er was wel interesse, dus zijn wel wat leuke dingen voorbij gekomen. Maar ik had wel meer verwacht, laat ik het zo zeggen.
0: Al dus Ronald Koeman junior, die toch dus besloten heeft om bij Telstar te blijven. Tot medio 2028 heeft hij een nieuw contract getekend. Maar ja, dus de hoop dat er wat anders tussen had gezeten. Maar dat is op niets uitgelopen. Over voetbal gesproken, zo dadelijk voor je een verse WK-update. Hoe zijn de wedstrijden van afgelopen avond en nacht gegaan? En wat kunnen we verwachten voor vandaag? De nieuwe ronde op het WK voetbal. Je hoort er meer over hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. En die starten we met wat zon en wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter, blijft droog. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot zo'n 25 in het zuidoosten. Een ja, niets aan de hand, leuke zomerdag toch vandaag. Onderweg voor je de ANP Headlines. Hoe ziet het er op de weg uit? En natuurlijk een WK-update voor je onderweg.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is vanmorgen iemand neergeschoten. Slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt. In dezelfde straat in Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten, heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun, want ze vinden het oneerlijk. Een historisch moment voor de voetballers van Zwitserland. Ze hebben Algerije verslagen met 2-0. En daarmee won Zwitserland voor het eerst in 88 jaar weer een wedstrijd in de knock-outfase van het WK.
25: Grand Prix Radio.
27: WK Update. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8:00 vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmaden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Hoogmaden en Nieuw-Vennep nog eens 7 kilometer erbij. Het komt door technische problemen op de A44. Daar is de weg dicht en het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopendel en Afrit Leerdam 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk aan het woord de sport.

0: vol gas richting je weekend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. En wat wel leuk is, naar aanleiding daarvan staat er nu een gloednieuwe aflevering online van de Formule 1 aan tafel. Je hoort het goed, normaal op maandag altijd een nieuwe editie. Maar nu ook op vrijdag, als een soort voorbeschouwing op de grote prijs van Silverstone, die dit weekend wordt verreden. Vanmiddag de vrije training en later vandaag de sprintkwalificatie. Hij is vanaf nu te horen met zangeres en groot Formule 1-liefhebber Samantha Steenwijk. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de vrijdageditie van de F1 aan tafel. En ook de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, is te gast bij presentator Frank Evenblij. En ook deze vrijdagochtend maak je kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. En raad het autogeluid. Ja, de vrijdageditie van de Formule 1 aan tafel, die vind je op onze website GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Fernando Alonso, er is veel om hem te doen. Het gaat niet goed met Aston Martin. Blijft Fernando Alonso in de Formule 1 actief? En hoe ziet hij dit weekend voor zich daar in Silverstone? Hij sprak erover bij F1.com. Fernando Alonso.
1: Yeah, obviously very exciting time for the team. We started on the wrong foot this year, and we decided to wait for a proper package to come, and that's coming now in Budapest. And let's see what he brings to the car in terms of performance. It's a little bit unknown, as you know, difficult to predict sometimes with this complex technology that we have in our cars. You know how it will translate into lap time, but looking forward also for my future. Yes, I will make a decision in summer break, and it will help, you know, to gain a little bit of confidence and momentum, you know, into the comeback of the team, you know, from the bottom to the top, hopefully with this first package.
0: Nou, voorlopig blijft hij dus nog even. De Spanjaard Fernando Alonso, in de zomervakantie die eraan zit te komen, gaat hij een beslissing nemen, heeft hij gezegd. Het hangt dus niet af van de aanstaande upgrade van Aston Martin, die in Budapest toegevoegd zal worden aan de auto. Teambaas Adrian Newey hoopt dat de verbeteringen de Spanjaard zullen overtuigen om toch te blijven, maar Alonso stelt dat zijn beslissing hier los van staat. De renstal uit Silverstone kent een zeer moeizame start van het seizoen onder de nieuwe reglementen van 2026, met slechts één punt uit de eerste 8 races van het wereldkampioenschap. Dat is toch een pijnlijke constatering. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend, Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Zwemcoach Mark Faber zit momenteel een schorsing uit van 6 maanden... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zijn straf loopt inmiddels bijna ten einde. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die straf werd eerder dit jaar opgelegd door het instituut Sportrechtspraak... na een klacht van een voormalig zwemster. En die klacht dateert uit de zomer van 2024. Dat is de periode waarin Faber nog als bondscoach in Nederland werkte. Zowel de Nederlandse Zwembond als de Mondiale Zwembond... hebben de opgelegde schorsing overgenomen en hierdoor mag de coach tot 9 juli in geen enkele hoedanigheid actief zijn binnen de zwemsport. Sinds zijn vertrek bij de Nederlandse Zwembond na de Spelen van Parijs is Faber werkzaam voor de Vlaamse Zwemfederatie. En die federatie laat weten volledig en transparant door Faber te zijn geïnformeerd over het dossier en over de procedure. En op basis van die informatie en de lopende samenwerking ziet de Belgische Bond geen reden om de arbeidsrelatie te beëindigen. Ondertussen is er onduidelijkheid ontstaan over de werkzaamheden van de coach tijdens een schorsingsperiode, wanneer het dus niet mocht. Er zijn signalen dat Faber, ondanks de opgelegde sanctie, alsnog Nederlandse zwemmers zou hebben begeleid in België. Het is nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk is gebeurd. En de schorsing is bijna ten einde. Over een week loopt die af.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio met zo dadelijk weer een WK-update voor je. Maar er is meer voetbal buiten het WK om. Want de NEC is in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen niet ingeslaagd te winnen van de buurman, zeg maar, in Groesbeek, de Treffers. De Nijmegenaar openen de voorbereiding op het nieuwe eredivisie-seizoen tegen de ploeg uit Groesbeek, maar kwam niet tot een overwinning. Voor de eredivisieclubs is de voorbereiding in volle gang in aanloop naar de start van de competitie. Het nieuwe seizoen in de hoogste afdeling van Nederland begint officieel op 7 augustus met de wedstrijd tussen Cambuur en Excelsior. Nou, meer voetbal dus zo dadelijk in de WK-update. Ook de ANP headlines onderweg. En hoe is het op de weg deze vrijdagochtend? Ook dat hoor je zo.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam is vanmorgen een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat in het centrum van Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben is niet bekend. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn er vanaf gekomen met een lagere straf omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar, heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. Nederlanders gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. Wie wel de grens overging, koos vooral voor Frankrijk en daarna volgen Duitsland en Spanje. Zwitserland heeft de 8e finales van het WK bereikt. Ze waren vanmorgen met 2-0 te sterk voor Algerije. De winst is een belangrijk moment voor de Zwitserse voetballers. Ze wonnen namelijk voor het eerst in 88 jaar weer een WK-wedstrijd in de knock-outfase. Ook Spanje en Portugal zijn door. Zij spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Vanmorgen is er een afwisseling van wolken naar zon. En vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden.
4: Grand Prix Radio.
3: WK-update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan weinig files zoals gebruikelijk tijdens de ochtendspits. Er staat weer wel een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 9 kilometer file. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 5 kilometer erbij. De A44 tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen zou vanochtend weer opengaan na werkzaamheden. Maar door een technische storing is dat niet het geval. Er staat ook een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen.
2: 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Grand Prix Radio.
10: Nout van Sommeren.
11: Goedemorgen, het is de start van vrijdag de 3e. We staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. Daarover zo meer, maar er is ook voetbal en wielrennen. Dit weekend de start van de Tour de France. Daarover hoor je zo meer.

Radio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 3 juli. En die starten we met zon, wat wolken. En vooral in het noordoosten is het deze ochtend wat bewolker. Bewolkter, moet ik zeggen. Ja, het blijft droog. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. Ja, de vrijdagochtendspits die stelt over het algemeen weinig voor. Werkzaamheden aan de A27 en de A44 veroorzaken wel vertraging. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de situatie op de weg. Ja, we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. Vandaag de vrije training en de sprintkwalificatie voor de grote prijs van Silverstone. Praat ik je zo dadelijk even over bij. En we gaan onder andere vooruitblikken op dit GP-weekend met onze eigen Max Verstappen en kampioenschapsleider van het seizoen 2026, Andrea Kimi Antonelli. Dat en nog veel meer hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

De sportieve start van vrijdag 3 juli. Dit is jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, nieuws gisteren naar buiten gekomen dat de doelman Remco Pasveer terugkeert bij FC Twente, de club waar hij zijn professionele carrière ooit begon. De inmiddels 42-jarige keeper zal bij de club uit Enschede een dubbelrol gaan vervullen. Naast zijn taken als onderdeel van de selectie zal Pasveer ook fungeren als mentor voor de jongere talenten binnen de club. Dat is altijd goed. Ja, met zijn schat aan ervaring hoopt de club een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van de volgende generatie keepers en spelers in de selectie. Ja, ik vind dat een goede ontwikkeling. Gewoon dat je mensen binnenhaalt die ervaring hebben en die ervaring en al die wetenschap kan overdragen aan de nieuwe generatie.

Goeie zaak. Wielrenner Mathieu van der Poel, die is ambitieus voor de start van de Tour de France. De Nederlander wil met zijn ploeg vol voor de gele trui gaan in de ploegentijdrit, waarmee hij morgen van start gaat. Hij heeft hiervoor extra op het onderdeel getraind. Daarnaast kijkt de alleskunner al verder vooruit. Van der Poel heeft de intentie uitgesproken om op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles zowel de wegwedstrijd als het mountainbiken te combineren. Ja, je moet doelen en ambities hebben en daar ontbreekt het bij Mathieu van der Poel zeker niet aan. Zo dadelijk gaan we alvast een beetje vooruitblikken op het raceweekend op Silverstone. De Formule 1 strijkt daar neer dit weekend. Echter, ze zijn er al. Gisteren was de mediadag. Zo dadelijk gaan we met Max Verstappen en Kimi Antonelli vooruitblikken op het raceweekend daar in Silverstone. Wat ze er zelf van verwachten. En hoe ziet Kimi Antonelli het allemaal met zijn Mercedes die er goed voor staat? Kan die de anderen voorblijven? Daar hoor je zo meer over op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ismaël Saibari verlaat PSV voor een recordbedrag van 55 miljoen euro en maakt de overstap naar Bayern München. En daarmee verbreekt de middenvelder het oude uitgaande transferrecord van de club uit Eindhoven. Dat stond sinds 2019 op naam van Irving Lozano. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Transfer zat er al een tijdje aan te komen. De 25-jarige Marokkaan onderging zijn medische keuring in de Verenigde Staten, waar hij momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Saibari noemt zijn vertrekker een met gemengde gevoelens. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij de Duitse club, maar geeft aan dat hij Eindhoven als thuis is gaan beschouwen. Hij dankt PSV voor de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen als mens en als voetballer. De loopbaan van Saibari bij PSV begon in 2020... na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van het Belgische KRC Genk. In de jaren die volgden speelde hij 142 wedstrijden voor PSV. En daarin was hij direct betrokken bij 71 doelpunten. Hij scoorde zelf 42 keer en leverde 29 keer de assist af. Met PSV won hij onder meer 3 landstitels en 2 keer de KNVB-beker. Op het huidige wereldkampioenschap is Saibari in vorm. Hij wist in alle 3 de groepswedstrijden te scoren en benutte de beslissende strafschop in de serie tegen Nederland. En Bayern München bereidt zich inmiddels voor op het nieuwe seizoen. Dat begint al eind augustus met de Duitse Supercup. En daarin is Borussia Dortmund de tegenstander.
0: Sportradio.

0: vol gas met je sportradio richting een nieuw Formule 1 weekend. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, Grand Prix Radio staat aan. Ja, en dit weekend de grote prijs van Groot-Brittannië. Het is een sprintweekend. Vanmiddag om 13:30 de vrije training, de enige. In verband met dat sprintweekend. En die training die hoor je hier live met het commentaar van Koen Bakker en GT-coureur Max Kubot. En dan einde van de middag, 17:30, de sprintkwalificatie. En ook die is live bij ons te volgen met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Koen Bakker. Ja, Silverstone, Kimi Antonelli. Momenteel is hij de kampioenschapsleider van het seizoen 2026. Maar zijn teamgenoot George Russell komt langzaam maar zeker dichterbij. Hoe kijkt Kimi Antonelli richting dit weekend? Hij sprak erover bij F1.com.
1: Yeah, I'm very excited. I think this is one of the best weekend of the season. And one of the best tracks, best crowds. So really looking forward to it. And yeah, hopefully it's going to be a good weekend. The car is very strong. So, but of course we expect Red Bull, McLaren, Ferrari to be up there as well. So, yeah, really looking forward to it, and also spring weekend. So it's gonna be a good challenge.
0: Aldus Kimi Antonelli, die kijkt uit naar dit weekend. Vindt het ook een heel gaaf circuit, dat circuit in Silverstone, waar dit weekend alle actie te beleven is. Onze eigen Max Verstappen is er natuurlijk ook. Afgelopen weekend in Oostenrijk ging die behoorlijk lekker na de updates. Hij is geëindigd op nummer 2. Wat verwacht hij van dit weekend in Engeland? Ook hij sprak erover bij F1.com.
2: We have made good progress. But it's like that the whole season so far. You know, it's like one team bringing quite a big upgrade, they jump ahead, and then another team comes, they go forward again. So we just need to be aware, of course, that can happen again with other teams. So we just keep focusing on our own package, try to optimize that further, and see if we can have more results like that. Some layouts naturally will probably work a bit better for us or worse. Let's see this weekend. I mean, everything is still such a learning process for us that I don't really know where we will be. In the race in Austria, we had a chance, but I don't know. It just changes every weekend.
0: Hij kan er dus nog niet veel over zeggen. In Oostenrijk ging het dus goed. Maar ja, het is toch weer een ander circuit. Andere teams nemen ook updates mee. Hij weet nog niet goed wat hij er dus van kan verwachten dit weekend in Silverstone. Waar gaan we het nou letten in de gaten? Alle sessies dit weekend live bij ons te volgen. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Jam Free Radio aan het begin van de laatste werkdag van deze week. En die beginnen we met zon en wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter deze ochtend. Het blijft wel droog en vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. Zo dadelijk ook de verkeersinformatie. Hoe ziet het eruit? De vrijdagochtendspits, over het algemeen een rustige spits. Maar ja, goed, er zijn wel werkzaamheden op de A27 en A44... die voor de nodige vertraging zorgen. Zo dadelijk blikken we verder vooruit op het Formule 1 weekend in Amerika, wilde ik zeggen. Nee, Groot-Brittannië, Silverstone. En dat ga ik doen met oud-Formule 2-coureur Meinders van Buren. Dat zo dadelijk.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
22: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu 2,5 prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en steekt meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je verschillende dronesystemen aan elkaar koppelen en laten samenwerken. Wie op vakantie gaat in eigen land, boekt het liefst een huisje of camping in Gelderland. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen. Over de grens gaan we vooral naar Frankrijk, zegt het CBS.
25: Grand Prix Radio.
27: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Dit is het programma van vanavond en vannacht. Vanavond staat Australië tegen Egypte op het programma om 8 uur. Rond middernacht speelt Argentinië tegen Kaapverdië. Later vannacht om 3:30 neemt Colombia het op tegen Ghana.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
28: Dit is even de hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op vrijdagochtend niet heel erg druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 7 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Er staat een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopen de Paars en Oorschot. 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Nout van Sommeren.
30: Zo dadelijk voorbeschouwen op Silverstone met oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. En het begin van deze vrijdag. En we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. De grote prijs van Groot-Brittannië. Aan de lijn oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. Meindert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, oud.
0: How's life?
1: Ja, perfect. Ik moet zeggen, ik zit in Spanje in de zon. Dus dat kan niet beter.
0: Kijk. Al vroeg opgestaan om het zonnetje te pakken.
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk weer zenuwachtig voor een mooi Formule 1 weekend. Dus ja, dan begint mijn hart altijd iets sneller te kloppen. Iets hoger ritme hebben we dan. Ja, en dan wil je natuurlijk weer vroeg je bed uit om voor de vrije training wakker te zijn. Hè?
0: Zelfs op vakantie. Heel goed bezig, Meindert. Hey, de GP van Silverstone, wat verwacht je daarvan dit weekend? Wat gaan we zien? Wat is jouw voorgevoel?
1: Nou, we verwachten natuurlijk weer een heel sterk Mercedes. Maar ja, wat ging Max Verstappen toch goed in die, in die laatste wedstrijd. En ik verwacht wel dat Max weer de aansluiting heeft. Weer een voortborduursel van de Red Bull Ring. Maar toch ook McLaren hier. Want het is toch wel een circuit waar McLaren altijd goed gaat. De Engelsen hebben hier toch altijd wat meer. Vooral ook Lewis Hamilton, die natuurlijk al een paar keer heeft gewonnen. Laat staan dat hij dat in de Ferrari eventueel nog een keer kan doen. Hij heeft het dit jaar al in Barcelona gedaan. Dus ja, ik verwacht wel dat het allemaal weer heel dicht bij elkaar zit.
0: Aston Martin, dat gaat nog niet zo heel lekker dit seizoen. Eigenlijk heel erg belabberd, kunnen we wel zeggen. Er is veel te doen om Fernando Alonso. Wat verwacht jij? Gaat hij door naar dit seizoen of geeft hij jou de braai aan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje altijd de beleidstad gissen. Maar uiteindelijk verwacht ik wel dat hij doorgaat. Of er moet echt een veel betere rijder voor Aston Martin zijn. Maar uiteindelijk zoek je iemand naast Stroll met ervaring. Want ja, laten we eerlijk zijn, Stroll is namelijk niet de beste man. Dus je zoekt daar gewoon ervaring. Nee. Ik wil niet zeggen dat ik het dan wel moet zijn, maar...
0: Je bent wel beschikbaar eventueel.
1: Eventueel wel. Ik zou mijn vakantie ervoor opofferen, moet ik zeggen, voor een seizoen Formule 1. Ja, zeker wel. Maar alle gekheid op een stokje. Nee, ik denk dat Alonso gewoon blijft. Er zit natuurlijk wel qua potentie heel veel in. Sainz wordt ermee natuurlijk in verband gebracht. Ja. Het zou wel een betere optie zijn in mijn ogen. Maar ik denk dat Sainz gewoon zeker zegt, ik zie meer potentie in Williams. Laten we dat gewoon daar blijven zitten.
0: Ja, want zijn contract loopt wel af dit jaar bij Williams. Maar jij verwacht wel dat hij daarbij tekent dus.
1: Ja, ik verwacht dat zeker, dat hij daar gewoon blijft zitten uiteindelijk. Want hij zit daar gewoon goed op zijn plek. Ik denk eerder dat Albon daar meer op de wip zit dan Carlos Sainz.
0: Ja. Dit weekend een sprintweekend. Nog even voor de mensen bij wie het niet helemaal duidelijk is. Wat zijn de grote verschillen met een sprintweekend en een normaal weekend?
1: Nou, we hebben in ieder geval maar één vrije training. En dan gaan we natuurlijk gelijk vanavond kwalificeren. Ja, en dat kwalificeren met één vrije training is natuurlijk een stuk lastiger. Laten we kijken of we daar weer een stukje extra wat meer heibel uit kan komen. De teams hebben niet zoveel voorbereidingstijd. Dus het is voor teams heel hard werken om deze vrije training alles voor elkaar te krijgen qua setup. En natuurlijk gewoon een sprintweekend. Dus een sprintrace waar we mee weer heel veel plezier mee kunnen beleven.
0: Ja, die sprintrace is dan morgen. En dan morgen ook de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Ja, en zondag even snel een kleine voorspelling van het podium. Kijken of je hem goed gaat hebben.
1: Ja, ik zeg toch helaas Russell. Want ik gun toch wat meer zijn concurrent het. Maar ik zeg Russell, Engelsman. En dan zeg ik Max Verstappen. En dan zeg ik Lewis Hamilton.
0: Oké, Russell 1, Verstappen 2 en Hamilton nummer 3. Zo gaat het podium eruit zien volgens jou. We gaan het zien, Meindert, na dit weekend. Ik wens jou nog een hele fijne vakantie daar in het mooie Spanje. En we spreken elkaar snel weer.
1: Helemaal goed, dankjewel.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwenploeg van Ajax heeft de selectie versterkt met twee bekende namen. Clublegend international Katja Snoeys en middenvelder Nadine Noordam, beide vast op de zomer van 2029. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Katja Snoeys komt over van het Engelse Everton. 29-jarige aanvaller speelde eerder onder meer in Frankrijk en voor verschillende Nederlandse clubs. En technisch manager Dolf Rox noemt haar een technisch begaafde speler die met haar ervaring en scorend vermogen een belangrijke rol kan spelen in het begeleiden van jongere talenten. Snoeys, die onlangs openheid gaf over haar gezondheidssituatie met endometriose, kon rekenen op interesse van meerdere clubs, maar kiest nu voor een verbintenis in Amsterdam. Naast de komst van Snoeys keert Nadine Noordam terug bij Ajax. 27-jarige middenvelder stond al tussen 2021 en 2025 onder contract in Amsterdam en tijdens die periode behaalde de ploeg een landskampioenschap en werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Noordam vertrok begin vorig jaar naar Brighton & Hove Albion in Engeland. Daar speelde ze zich in de kijker door in de halve finale van de Engelse beker in de slotminuten de beslissende treffer te maken tegen Liverpool. Die bekerfinale werd uiteindelijk verloren van Manchester City. Met het vastleggen van deze twee spelers zet Ajax een volgende stap in de samenstelling van het team voor de komende seizoenen. De club hoopt met de ervaring van Snoeys als met de vertrouwde kracht van Noordam de ambities op het hoogste niveau weer verder waar te maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

met een gezonde dosis sport aan de laatste werkdag van deze week beginnen. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. Vandaag ook een nieuwe dag in Londen, Wimbledon, de vijfde speeldag. De derde ronde gaat vandaag van start in het enkelspel. De overgebleven tennissers en tennisters strijden in hun wedstrijden voor een ticket naar volgende week. De eerste ballen die worden vanmiddag vanaf 12 uur Nederlandse tijd al geslagen. Natuurlijk houden je ervan op de hoogte. Zo dadelijk ook de ANP Headlines. Hoe is het op de weg? En natuurlijk veel meer sport onderweg.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en iemand die riep: ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond, er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een bungalow op de Veluwe of een camping in de Achterhoek. Gelderland is nog altijd de populairste provincie voor Nederlanders om op zomervakantie te gaan. Het ging vorig jaar om ruim 1,5 miljoen boekingen, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. Na de vroege WK-uitschakeling van Duitsland mocht bondscoach Julian Nagelsmann kiezen: ontslagen worden of zelf opstappen. En dat laatste is het geworden. Volgens Duitse media houdt Nagelsmann de eer aan zichzelf en stopt hij ermee. Voor Duitsland hield het WK deze week op na een dramatisch verlies tegen Paraguay. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. En om 3:30 Colombia tegen Ghana.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Olen 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ook bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
7: Fomar. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Grand Prix Radio.
16: Nout van Sommeren.
17: Hey, goedemorgen, het is de start van vrijdag 3 juli.
15: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. En die starten we met zon, maar ook met wat wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter deze ochtend. Het blijft wel droog en vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot zo'n 25 in het zuidoosten. Verder vandaag 3 juli, de verjaardag van Tjuranni Martina, de vrolijke sprinter. 42 is hij geworden vandaag en oud Formule 1 kampioen, viervoudig wereldkampioen moet ik zeggen, Sebastian Vettel, de Duitser, die viert vandaag zijn 39ste verjaardag. Over Formule 1 gesproken, zo dadelijk Max Verstappen over Silverstone. En er zijn problemen met het asfalt op het parcours van de Tour de France. En ja, die gaat morgen al beginnen, dus dat wordt spannend.

Country Radio, jouw sportradio. Ook op de laatste werkdag van deze week word je natuurlijk op de hoogte gehouden van alle sporten. Ja, dit weekend de grote prijs van Silverstone. Grote prijs van Groot-Brittannië. Max Verstappen die moest lachen toen hij recentelijk het circuit van Silverstone in de simulator reed. Volgens de Red Bull-coureur voelt het circuit door de nieuwe reglementen en de mate van energiemanagement totaal anders aan. De viervoudig wereldkampioen stelt dat het racen op de Britse baan daardoor verre van natuurlijk zal zijn. De aanpassingen aan de auto's voor 2026 hebben volgens hem een grote impact op de rijervaring, met name op snelle en vloeiende circuits zoals Silverstone. Vanmiddag de enige vrije training. Die begint om 13:30 en is te volgen hier, met het commentaar van Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. En richting het einde van de middag, vanmiddag om 17:30, de sprintkwalificatie. Want we hebben te maken met een sprintweekend. En die sprintkwalificatie die hoor je hier live met het commentaar van onze eigen Olaf Mol en Koen Bakker. Verdere problemen voor de Tour de France. Want ja, ze zijn opgeschrikt door problemen met het parcours van de Tour de France, die morgen begint. Door het slechte weer van de afgelopen dagen is het asfalt op de Col de Sarenne afgebrokkeld. En deze klim is cruciaal. Het is een cruciaal onderdeel van de koninginnenrit, met aankomst op de Alpe d'Huez. De organisatie van de Tour staat voor een flinke uitdaging om de weg tijdig te herstellen voor de passage van het peloton in de belangrijke bergetappe die later in de ronde op het programma staat. Dus ze moeten even flink aan de bak daar om het asfalt te herstellen. Dat moet geen gatenkaas natuurlijk zijn als die wielrenners daar met hun smalle bandjes aankomen. Dat is vragen om gezeik. Maar ik heb zo'n idee dat ze daar wel een mouw aan passen, dat het wel goed komt. In ieder geval, we houden je ervan op de hoogte. De hele Tour de France. Want wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon is beëindigd. Met de uitschakeling van Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn er geen tennissers uit Nederland meer actief in het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Botik van der Zandschulp speelde een vijfzetter tegen de Rus Roman Zavulin. Partijen kenden een wisselend verloop. Van der Zandschulp knokte zich terug door de stand gelijk te trekken naar 2-2 in sets. In de beslissende super tiebreak van de vijfde set bleek Zavulin met 10-5 de sterkste. Tennisser laat weten dat deze uitschakeling hem heel veel pijn doet. Het is voor Van der Zandschulp al de vijfde keer in 6 jaar dat zijn deelname in de tweede ronde eindigt. Dan naar Jesper de Jong. Die kon zijn vorm van Roland Garros niet doortrekken naar Londen. Hij speelde tegen Joao Fonseca en dat is een Braziliaan die in 3 sets te sterk was voor hem. In de eerste set kon de Nederlander weinig uitrichten. Hoewel hij in de tweede set een vroege achterstand wegwerkte, verloor hij die set alsnog. En in de derde set was een break bij een 3-3 stand voldoende voor Fonseca om de wedstrijd te beslissen. Bij de vrouwen was er voor het hoofdtoernooi al geen Nederlandse deelname. De uitschakeling van Van der Zandschulp en de Jong betekent dat Nederland voor de rest van het toernooi niet meer vertegenwoordigd is in het enkelspel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: sportief aan je vrijdag beginnen doe je met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, gisteren kwam er buiten dat doelman Ronald Koeman junior langer actief blijft voor Telstar. De 31-jarige keeper heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2028 aan de club uit Velzen-Zuid verbindt. Koeman junior, die bekend staat als een penalty-specialist... Ja, waar was je tijdens het WK? Was een belangrijke pion voor het team in de afgelopen seizoenen. Met de nieuwe overeenkomst kiest de doelman voor zekerheid... en een langer verblijf bij de club waar hij zich heeft ontwikkeld... tot een vaste waarde onder de lat. Maar ja, hij had liefst natuurlijk wel een stapje willen maken... na het einde van het seizoen. En hij zegt dat hij dus wel in contact is geweest met andere clubs... maar dat het uiteindelijk op niets uitgelopen is. Hij had dit erover te vertellen bij ESPN. Ronald Koeman junior.
1: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen... maar toch is er misschien een bepaalde terughoudendheid bij clubs. Ik weet ook niet waarom of wat, maar ik had wel wat meer verwacht. De eerste insteek aan het einde van het seizoen... had ik misschien wel in mijn hoofd een mooie stap te maken. Maar ja, het klopte niet. Ik heb wel met clubs gesproken, maar eerste keeper bij Telstar zijn, Eredivisie spelen. Dat staat gewoon bovenaan. Ik heb een tijdje gewacht, thuis gezeten. Maar nu de knoop doorgaat. Ja, heel eerlijk. Had ik ook wel, er was wel interesse. Dus zijn wel wat leuke dingen voorbij gekomen. Maar ik had wel meer verwacht, laat ik het zo zeggen.
0: Al dus Ronald Koeman junior, die toch dus besloten heeft om bij Telstar te blijven. Tot medio 2028 heeft hij een nieuw contract getekend. Maar ja, dus de hoop dat er wat anders tussen had gezeten. Maar dat is op niets uitgelopen. Over voetbal gesproken, zo dadelijk voor je een verse WK-update. Hoe zijn de wedstrijden van afgelopen avond en nacht gegaan? En wat kunnen we verwachten voor vandaag? De nieuwe ronde op het WK voetbal. Je hoort er meer over hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. En die starten we met wat zon en wolken. Vooral in het noordoosten is het wat bewolkter, blijft droog. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 graden aan de kust tot zo'n 25 in het zuidoosten. Een ja, niets aan de hand leuke zomerdag toch vandaag. Onderweg voor je de ANP Headlines. Hoe ziet het er op de weg uit? En natuurlijk een WK-update voor je onderweg.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Na een schietpartij in het centrum van Rotterdam zijn 7 mensen opgepakt, onder wie een vrouw, meldt Rijnmond. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Gisteren werd in dezelfde straat ook al geschoten. In het oosten van Oekraïne zijn vannacht opnieuw doden gevallen door Russische aanvallen. Een flat in de grensregio Sumy werd geraakt door een drone. Een jong kind, 2 vrouwen en een man kwamen om het leven. Het mislukte WK-voetbal voor Duitsland heeft bondscoach Julian Nagelsmann de kop gekost. Volgens Duitse media heeft hij de eer aan zichzelf gehouden en is hij opgestapt.
7: Grand Prix Radio.
9: WK-update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat het 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorinchem, 4 kilometer file tussen Werkendam en de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Nout van Sommeren.
12: Met zo dadelijk aan het woord de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso.
7: Grand Prix Radio.

0: ras richting je weekend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we staan aan het begin van een nieuw Formule 1 weekend. En wat wel leuk is, naar aanleiding daarvan staat er nu een gloednieuwe aflevering online van de Formule 1 aan tafel. Je hoort het goed, normaal op maandag altijd een nieuwe editie. Maar nu ook op vrijdag, als een soort voorbeschouwing op de grote prijs van Silverstone, die dit weekend wordt verreden. Vanmiddag de vrije training en later vandaag de sprintkwalificatie. Hij is vanaf nu te horen met zangeres en groot Formule 1-liefhebber Samantha Steenwijk. Onze eigen Formule 1-commentator Olaf Mol hoor je in de vrijdageditie van de F1 aan tafel. En ook de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, is te gast bij presentator Frank Evenblij. En ook deze vrijdagochtend maak je kans op een volle tank brandstof voor je personenauto en raad het autogeluid. Ja, de vrijdageditie van de Formule 1 aan tafel, die vind je op onze website GrandPrixRadio.nl, jouw favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Fernando Alonso, er is veel om hem te doen. Het gaat niet goed met Aston Martin. Blijft Fernando Alonso in de Formule 1 actief? En hoe ziet hij dit weekend voor zich daar in Silverstone? Hij sprak erover bij F1.com. Fernando Alonso.
1: Yeah, obviously very exciting time for the team. We started on the wrong foot this year and we decided to wait for a proper package to come, and that's coming now in Budapest. And let's see what he brings to the car in terms of performance. It's a little bit unknown, as you know, difficult to predict sometimes with this complex technology that we have in our cars, you know, how it will translate into lap time. But looking forward also for my future. Yes, I will make a decision in summer break, and it will help, you know, to gain a little bit of confidence and momentum, you know, into the comeback of the team, you know, from the bottom to the top, hopefully with this first package.
0: Nou, voorlopig blijft hij dus nog even. De Spanjaard Fernando Alonso. In de zomervakantie die eraan zit te komen, gaat hij een beslissing nemen, heeft hij gezegd. Het hangt dus niet af van de aanstaande upgrade van Aston Martin, die in Budapest toegevoegd zal worden aan de auto. Teambaas Adrian Newey hoopt dat de verbeteringen de Spanjaard zullen overtuigen om toch te blijven. Maar Alonso stelt dat zijn beslissing hier los van staat. De renstal uit Silverstone kent een zeer moeizame start van het seizoen onder de nieuwe reglementen van 2026. Met slechts 1 punt uit de eerste 8 races van het wereldkampioenschap. Dat is toch een pijnlijke constatering. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Op de sportredactie deze ochtend Ronald van der Geer. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Olaf Kooi maakt bij zijn nieuwe ploeg Decathlon CMA GGM zijn debuut in de Tour de France. 24-jarige sprinter moet zijn persoonlijke ambities voor het puntenklassement echter aanpassen. Van zijn wielerploeg richt zich namelijk volledig op een goed algemeen klassement voor de kopman. En dat is Paul Sexas. Daarmee verschuift de focus voor Kooi naar het behalen van een individuele ritzege. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorbereiding op het debuut verliep voor de Zuid-Hollander moeizaam. Hardnekkige virusinfectie hield hem maandenlang aan de kant. En pas ruim een maand geleden maakte hij zijn eerste kilometers voor zijn nieuwe team. Maar met 3 ritzegers sindsdien wist hij alsnog een plek in de selectie voor de Tour af te dwingen. Korte aanlooptijd zorgde echter wel voor dat Kooi weinig ervaring heeft met het opbouwen van een sprinttrein met zijn teamgenoten zoals Kees Bol en Daan Hole. En volgens de renner is de situatie niet ideaal, maar het is niet anders. Hij benadrukt dat het team door goede communicatie alsnog tot resultaten moet komen. Ondanks de onrustige aanloop stelt Kooi dat hij weer op een niveau zit dat goed genoeg is voor de Tour. Hij heeft vrede met de rolverdeling in de ploeg. De focus op het jonge Franse talent, Sexas, is volgens Kooi een gezonde dynamiek voor het team, waarbij hij zelf ook een helpende hand gaat bieden. Het is voor het eerst dat de jonge Fransman aan het vertrek staat in de belangrijkste wielerkoers van het jaar.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio richting 10 op deze vrijdagochtend. Zo dadelijk hier Danny Elbussen met koffie en classics. En heel veel sport. Hij gaat natuurlijk met je vooruitblikken op het raceweekend op Silverstone dat vandaag van start gaat. En het is een sprintweekend, dus net alles even wat anders, zeg maar. Dat en meer bij Danny. Ik wens je alvast een heel goed weekend.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie een vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat ook geschoten en raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. Dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meest populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland. Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. De president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is al miljoenen keren bekeken. De Britse wielerheld Chris Froome heeft een ingrijpend besluit genomen. Hij stopt als profrenner. Froome is 41 en kreeg vorig jaar zomer een zwaar ongeluk waar hij nooit meer helemaal van herstelde. In zijn wielercarrière won Chris Froome 4 keer de Tour de France. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Dit is het programma van vanavond en vannacht. Vanavond staat Australië tegen Egypte op het programma om 8 uur. Rond middernacht speelt Argentinië tegen Kaapverdië. Later vannacht om 3:30 neemt Colombia het op tegen Ghana.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat door een ongeluk een file van 7 kilometer tussen Meteren en afrit Leerdam. De vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 4 kilometer file, 5 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en Knoopend Hooipolder 3 kilometer file.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
17: Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
19: Doei.
20: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
19: Yes.
20: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
19: Hamster.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Waar ben jij?
22: Ik zit nog in de trein.
23: Het volgende station is station Antwerpen.
22: Ik denk dat het wat later wordt.
21: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
22: Nee.
21: Ja?
22: Ja, oké, sorry.
24: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
27: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
31: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
32: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Wij zijn Grand Prix Radio, we zijn jouw sportradio. Goedemorgen, Koffie en Classics, de vrijdageditie met helaas slecht nieuws voor de voetbalfans van de ploeg van Bordeaux uit Frankrijk. Want wegens financieel wanbeleid werd de ploeg al teruggezet naar het vierde niveau. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren. Opnieuw degradatieproblemen, want vanwege de aanhoudende geldproblemen staat de club nu voor een afdaling naar de zesde divisie van Frankrijk. Triest nieuws dus, lijkt een beetje op wat Vitesse eerder doormaakte hier in Nederland. Bordeaux kan trouwens nog wel in beroep gaan tegen de beslissing om een zogenaamde sportieve catastrofe af te wenden en op een hoger niveau actief te blijven. Nou, laten we het hopen dat het lukt voor de Franse voetbalfans in Bordeaux. Over een hoger niveau gesproken, wij hebben vandaag een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Hoe lekker is dat? Formule 1 om tafel. Niet alleen op maandag, maar nu dus ook op vrijdag eentje. Gloednieuwe aflevering met Samantha van Steenwijk, groot Formule 1 liefhebber die aanschuift. Olaf Mol, onze Formule 1 commentator, zit erbij. En de meest controversiële Formule 1 analist van Nederland, Ronald Molendijk, schuift aan tafel bij Frank Evenblij. Natuurlijk voorbeschouwen op de grote prijs van Silverstone die dit weekend verreden wordt. Als je de podcast wil beluisteren, hij staat inmiddels al klaar in je favoriete podcastkanaal. Je kan hem ook bekijken als videocast via kijk.nl of je beluistert hem gewoon lekker via onze app of grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Sportradio.
3: Sportradio.
4: Everybody get up.

vrijdag hebben we het heugelijke nieuws dat er ook weer gevoetbald wordt op het WK. Welke wedstrijden dat zijn, dat ga ik je straks vertellen. Eerst even qua voetbal naar NEC, want Kodai Sano, de middenvelder, de 22-jarige Japanse middenvelder van NEC, staat op het punt om de ploeg te verlaten en het avontuur aan te gaan in de Bundesliga. De Duitse ploeg Hoffenheim heeft namelijk zijn bod verhoogd naar ongeveer 18 miljoen euro. Een bedrag dat via bonussen nog op kan lopen tot 20 miljoen zelfs. Maar dan gaat hij dus richting Duitse Bundesliga, richting Hoffenheim. En voor NEC is het een financieel succesvolle uitgaande deal. Ze zitten in de afrondende fase, dus dat is goed nieuws voor NEC. Verder een lekkere dag vandaag. De zon komt er steeds beter door. De temperatuur die zit tussen de 19 en 25 graden. En het belangrijkste is, het blijft droog. Hoe lekker is dat? Oké, goedemorgen. Richting 10:30. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: way.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3.99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: liggen. Lidl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
17: Grand Prix Radio.
18: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Via de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Wessem en Kelpen-Oder 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. Er staat een file voor de Westerschelde-tunnel van zuid naar noord, van Terneuzen naar Borselen. En de file is 8 kilometer lang, vanaf Hoek tot aan het Tolplein, 5 minuten vertraging.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Wie

Sportradio. Goedemorgen. Lekker hè, die vrijdag. Formule 1 op komst en natuurlijk ook het WK voetbal. Wie moet er dan spelen? Nou, vanavond om 8 uur de wedstrijd tussen Australië en Egypte. Wordt gespeeld in Arlington in Amerika. Dan Argentinië tegen Kaapverdië. Vanavond om 12 uur wordt die wedstrijd gespeeld in Miami. En tot slot in Kansas City ook nog een wedstrijd vannacht om 3:30. Die gaat tussen Colombia en Ghana. En alle wedstrijden zijn natuurlijk weer te zien op NPO 1. En als we het dan toch over voetbal hebben, goed nieuws voor de topscorer van de keukenkampioendivisie van het afgelopen seizoen. Romano Postema heeft namelijk een contract getekend bij Viking FK. En dat betekent dat hij een nieuwe stap in zijn loopbaan gaat zetten. Na een goed seizoen in Nederland gaat hij dus nu richting Noorwegen. Goed nieuws voor hem. Ook goed nieuws voor jou, want zo direct hier, sport in het kort. Je hoort het naar Gary Rafferty op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jarenlange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Het is Grand Prix Radio, jouw sportradio met koffie en classics. En daarin in het volgende uur onder andere de felicitaties voor een voormalig Formule 1 wereldkampioen. Wie dat is, ga ik je straks vertellen. En verder natuurlijk meer over de Formule 1 in Silverstone. Want het sprintweekend staat op het punt van beginnen. Neem ik jou ook even mee in het spoorboekje wat ervoor klaar ligt. En we gaan het ook nog hebben over Wimbledon. Dus volle bak zo direct na 11 uur.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er komt een nieuwe nationale ombudsman, want Renier van Zutphen houdt er volgend jaar april na 12 jaar mee op. Als ombudsman zette hij zich in voor onder andere mensen in het Groningse aardbevingsgebied en gedupeerden van de toeslagenaffaire. Wie van Zutphen gaat opvolgen is nog niet bekend. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Er zitten allerlei voorwaarden aan vast en volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. De organisatie van festival Defcon 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie dit jaar. Het festijn ging niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op 2 pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. Vanochtend is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komen landinwaarts nog stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk is het overal zonnig. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen Sint-Joost en Kelp en Ole. De vertraging is 25 minuten. Wordt sowieso wat drukker op de weg. Meer files. De meeste geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam 3 kilometer. A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2 kilometer file. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knoopendel en Afrit Arkel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een file op de A73 Nijmegen. Richting Maasbracht geeft een kwartier vertraging tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. De N62 Belgische grens Borstelen, dus eigenlijk Terneuzen richting Borstelen, tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
9: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: krijgen. Lidl!
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.

It's a death row pardon.

Op Sportradio met Alanis Morissette in Koffie en Classics. Ja, goedemorgen. Ja, vandaag de hele dag lekker muziek met sport. En natuurlijk vanmiddag de eerste vrije training van de Formule 1. Grote prijs van Silverstone wordt verreden. Ja, ik zeg de eerste vrije training. Het is ook de enige, want het is een sprintweekend. Het commentaar vanmiddag met Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. Dan om 17:30 vanmiddag krijgen we de sprintkwalificatie met Olaf Mol en Koen Bakker. Kun je allemaal weer beluisteren bij ons. Live op de radio via DAB+, in de app, online. Via onze radiokanaal op je televisie, bij bijvoorbeeld KPN en Ziggo. In de Randstad op 97.6. Dus kortom, er zijn genoeg manieren om te luisteren naar het commentaar tijdens de Formule 1, grote prijs van Silverstone. En welke sessies we nog meer hebben dit weekend, nou, dat neem ik zo direct al eventjes met je door. Fijn dat je erbij bent. Het is Koffie en Classics. Dit is David Guetta samen met Sia op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. Coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in

0: 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt vooralsnog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team het tij de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

jouw sportradio. En wij feliciteren vandaag, vrijdag 3 juli... een oud Formule 1 wereldkampioen pakte 4 titels... in 300 wedstrijden die hij gereden heeft. 53 keer stond hij op het hoogste treetje van het podium. Het is natuurlijk Sebastian Vettel. 39 jaar wordt hij vandaag. Nou, mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd... namens iedereen hier bij Grand Prix Radio. En geniet van je dag, want vandaag begint natuurlijk... de grote prijs van Silverstone... met straks om 2:30 de vrije training... voorzien van commentaar door Koen Bakker en Max Koebold. Later vanmiddag de sprintkwalificatie om 5:30... met Olaf en Koen Bakker. Dan morgen om 1:00 is de sprintrace. Die wordt gedaan door Olaf Mol en Jack Ploy. Die hoor je dan ook om 5:00 tijdens de kwalificatie. En vergeet niet de race zondagmiddag om 4:00... met voorafgaand van 4:50 tot 4:50. Ook nog de voorbeschouwing met Olaf en Jack. Lekker man, hoef je niks van te missen. Kun je gewoon luisteren via DAB+, via 97.6, onze etherfrequentie in de Randstad. Of via de app, of via je radiokanalen van je televisie. Of via GrandPrixRadio.nl. Dus nou, volgens mij...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Een berichtje.
1: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruis.

0: rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de achtste finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Het begint alweer wat drukker te worden, zoals meestal op vrijdag het geval is op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Door een auto met pech bij Kelpen-Oder 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel, 4 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging door de grenscontroles tussen Knoopend Kundenberg en de Duitse grens, 3 kilometer file.
5: Grand Prix Radio is jouw sport. Radio.
8: Danny Elbersen. Zo direct meer over...

SBS6 en jouw sportradio. Goedemorgen. En Wimbledon is natuurlijk ook nog in volle gang in Londen. Inmiddels geplaatst voor de derde ronde. Alex de Minaur en Taylor Fritz die hebben dat op overtuigende wijze gedaan. Want de als vijfde geplaatste de Minaur was met 3 sets te sterk voor de Fransman Mannarino. En Fritz die kende weinig problemen met zijn Amerikaanse landgenoot Patrick Kipson. Want ook in 3 sets wist hij hem te verslaan. Door naar die derde ronde. En vandaag is de eerste dag van die derde ronde. Het enkelspel gaat van start vandaag. Ze strijden dus voor een ticket voor volgende week. De eerste ballen die worden zo direct om 12 uur geslagen. En dan gaat het gewoon weer verder met het geweld in Wimbledon. Of op Wimbledon moet ik zeggen. In Londen. En over geweld gesproken. Ja, vanavond voetbal. Vanmiddag Formule 1. Ik zeg, we hebben een heerlijk sportweekend voor de boeg. Hoor je veel meer over hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt er vast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

jouw sportradio neemt je mee richting de vrijdagmiddagborrel. Maar ja, dan moet je eerst nog even lunchen natuurlijk, want zover is het nog niet. Nou, dat kan. Na 12 uur, Alexander Stevens, die praat je bij over de actuele sportgebeurtenissen. Kijk natuurlijk ook nog even naar het WK voetbal van vanavond. Wie moet er spelen en hoe laat? Dat en nog veel meer straks bij Alex.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Gokkers die geld hebben verloren bij online casino's kunnen fluiten naar hun centen. Een advocaat was een massaclaim begonnen tegen gokbedrijven. Die boden spellen aan toen online gokken nog illegaal was. Al het geld dat spelers toen verloren zouden ze terug moeten krijgen, maar de Hoge Raad gaat daar niet in mee. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de Fiat hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat deden ze 6 jaar lang. Op het strand van het Zeeuwse Renesse werden vorig weekend 2 mensen geraakt door de bliksem. En 1 van hen is nu overleden in het ziekenhuis. Volgens de regionale omroep gaat het om een 60-jarige toerist uit Duitsland. Zijn vrouw heeft de blikseminslag wel overleefd. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd, hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd, zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim. Om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken, mocht heel Nederland niet meer naar buiten. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden. En 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Dit is het programma van vanavond en vannacht. Vanavond staat Australië tegen Egypte op het programma om 8 uur. Rond middernacht speelt Argentinië tegen Kaapverdië. Later vannacht om 3:30 neemt Colombia het op tegen Ghana.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 4 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een 30 minuten vertraging alweer door de grenscontroles. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. En het staat helemaal stil tussen Waterberg en Knoopend Beekbergen. 10 kilometer file. De rijbaan is dicht.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een 30 minuten vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekroonde XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij PriceFly vakanties.
2: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: PriceFly vakanties.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle hak, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
19: Yes.
20: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
22: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
26: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
26: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
28: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
0: Grand Prix Radio.
1: Alexander Stevens.
29: Goedemiddag, 12 uur geweest. Real Madrid heeft een statement uitgebracht waarin de toekomst van Enzo Fernandez ontkent. Normaal gesproken wordt er iets aangekondigd. Je hoort zo de details.

Jam Free Radio, jouw sportradio. Rod Stewart en Tina Turner op je vrijdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch met zonnige periode en maximaal zo'n 25 graden. Het is de middag van de eerste vrije training zometeen hier om 2:30. Gaan we zo direct even wat aandacht aan besteden. Maar eerst even in het voetbal. Ja, heeft Real Madrid, je hoorde net, een behoorlijk apart statement uitgebracht waarin ze de komst van een speler ontkennen. Ja, normaal gesproken kondigen ze spelers aan, maar ze hebben dus nu publiekelijk duidelijk gemaakt dat de 25-jarige middenvelder van Chelsea, Enzo Fernandez, niet naar Madrid zal komen. Ja, dit ongebruikelijke bericht maakt eigenlijk wel gelijk een einde aan speculaties die er waren over een mogelijke overstap van deze Argentijn naar de selectie van de Koninklijke. En dat voor het komend seizoen. Niets van dat dus. Het wordt met klem ontkend. In het Nederlands voetbal krijgen eredivisieclubs deze zomer langer de tijd om spelers aan te trekken, als we het hebben over transfers, dan bijvoorbeeld clubs in de Europese topcompetitie. De KNVB heeft de deadline voor de transferperiode vastgesteld op 2 september om 23:59. Dus voor de 3 september. Dit geeft de Nederlandse teams een strategisch voordeel, omdat ze nog kunnen handelen op de markt wanneer de transferwindows in de meeste grote liga's al gesloten zijn. En hierdoor kunnen ze inspelen op eventuele last-minute ontwikkelingen om hun selectie definitief te versterken. Er wordt positief gereageerd vanuit de Nederlandse eredivisieclubs. Daarover gesproken, zometeen gaan we het hebben over PSV onder andere, maar veel meer voetbal ook, want er is WK. Maar het is ook een Formule 1 weekend. Het is de aftrap van de Tour de France dit weekend. Dus kortom, genoeg om over te praten. Je luistert naar Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio. What?

Radio. Nickelbag op je vrijdagmiddag rond 12:30. Voortaan is er ook F1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast op vrijdag. Ja, sinds vanmorgen 6:00. Nieuwe aflevering met Samantha Steenwijk, groot Formule 1-liefhebber en zangeres. Olaf Mol is aangeschoven, maar ook de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk. Frank Evenblij doet de presentatie. Ga maar checken, hij is bij ons in de app te vinden, op de website, op je favoriete podcastplatform. Je kan hem uiteraard ook bekijken op kijk.nl. En het is zoals altijd bij F1 aan tafel ook weer een kans voor jou op een volle tank brandstof voor je auto. Het is deze vrijdag een zonnige dag met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Morgen in het noorden kans op regen, in het zuiden volop zon. Morgen wordt het maximaal 27 graden. Het is je vrijdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Hier is Hart bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: liggen. Lidl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer na werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door de controle 7 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 15 kilometer file. Veel vertraging door een vrachtwagenongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file.
7: Grand Prix Radio. Is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens.
11: Goedemiddag met tussen nu en 1 uur voetbal en F1.

Amerikaanse Somber en Homewrecker. Straks om, wat zal het zijn, iets voor 13:30 schakelen we voor de eerste vrije training. Heeft alles te maken natuurlijk met de Formule 1 van Engeland. Koen Bakker en Max Koebold gaan die eerste vrije training met je doornemen. We hebben er ook maar eentje. Later vandaag nog om 17:30 de sprintkwalificatie. En die wordt verzorgd door Olaf Mol en Koen Bakker. Straks erover natuurlijk nog veel meer. Eerst even kijken we naar het voetbal. Want Sebastian Haller, de voetballer, vertrekt na 1,5 seizoen definitief bij Utrecht. Hij gaat weg. Hij is inmiddels 32. Hij neemt afscheid van Utrecht via zijn sociale media. Waar we eigenlijk kunnen stellen dat hij bij Utrecht een hele teleurstellende tweede periode had. In de 37 eredivisiewedstrijden kwam hij slechts tot 5 doelpunten. En dat had hij anders verwacht. Hij keerde terug naar Utrecht in 2025, want hij was er al eerder. Hè? In 2015 tot en met 2017. En volgens diverse media vervolgt de aanvaller, die trouwens ook bij Ajax en Borussia speelde, zijn loopbaan in Japan. Ja, gaat hij naar Hiroshima en gaat hij daar voetballen. Daar is nog geen bevestiging van. Het is nog een gerucht, maar het zou maar zo kunnen. Zometeen, ik zei het al, Formule 1 vanuit Engeland. Lando Norris heeft een leuke uitspraak gedaan. Hij zei, een eventuele komst van Max Verstappen naar McLaren zal ik toejuichen. Het zijn natuurlijk maten van elkaar. Lando stelt dat hij gelooft iedereen te kunnen verslaan en hij zou de uitdaging met Max graag aangaan. Zijn uitspraken volgen trouwens op het nieuws dat er rond de Grand Prix van Oostenrijk informele gesprekken hebben plaatsgevonden tussen het management van Verstappen en ja, McLaren. Dat is niet bevestigd, zijn allemaal geruchten. Mooie ervan is dat McLaren heeft deze contacten niet ontkend. Ja, maar zeiden er gelijk achteraan, ja, in het paddock praat iedereen met elkaar. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Zo direct trouwens nog veel meer over Formule 1 en sport in het algemeen. Hè, want sport in het kort komt eraan. Ronald van der Geer. Ik heb hem zien rondlopen bij het koffiezetapparaat. Betekent dat hij er zo aankomt met sport in het kort bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. In het voetbal heeft Massimiliano Allegri een nieuwe club gevonden. Die ervaren Italiaanse hoofdcoach. Dat heeft hij gevonden in de Serie A. Hij wordt de coach nu van Napoli. Dan volgt hij Conte op. Antonio Conte. Allegri werd ontslagen bij AC Milan. Omdat hij er niet in slaagde om met die club richting de Champions League te gaan. En nu bij Napels krijgt hij opnieuw de kans. Hij heeft een contract tot 2029. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio, de gevoelige snaar tijdens de lunch. Foreigner, I don't wanna live without you. Het is richting 1 uur, kijk maar op de klok. Hoogste tijd voor het tweede deel van de lunch. Waarbij we straks rond 1:30 schakelen naar Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold voor de eerste en enige vrije training Formule 1 in Engeland op Silverstone. Ja, is het trouwens Silverstone of Silverstone? Daar gaan we het straks even over hebben.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Dat verkrachters er vanaf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze moesten te lang wachten op hun vonnis. In Limburg zijn 7 mensen opgepakt die zwaar vuurwerk hadden gegooid over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op Oudejaarsavond. Niemand raakte gewond, maar de volgende dag ontdekte de gevangenis wel dat het sportveld door het vuurwerk kapot was. Na de bomaanslag deze week in Monaco wordt gezocht naar een Oekraïense vrouw. Europol vraagt om wereldwijd naar haar uit te kijken. De vrouw zou een rugzak met een bom achtergelaten hebben in een appartementencomplex. Een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin raakten zwaar gewond. De politie denkt dat de vrouw niet alleen handelde. Het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. Tot nu toe zijn er al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield bij Oranje. Nummer 8 is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die net officieel bekend maakte te vertrekken. Jürgen Klopp volgt hem waarschijnlijk op. Er zijn zonnige perioden en stapelwolken. Het wordt 19 tot 21 graden in de kustgebieden en 22 tot 24 graden landinwaarts. En er waait een matige noordwestenwind. En vanavond schijnt de zon nog een tijdje.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal.
6: Het programma van vanavond en vannacht. Vanavond staat Australië tegen Egypte om 8:00 avonds op het programma. Om middernacht staat Argentinië tegen Kaapverdi op het programma. Ook later vannacht, om 3:30 s'nachts, staat Colombia tegen Ghana op het programma.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk, er is nogal wat aan de hand op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. Vertraging is 1:30. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Almere-Gorkum. 5 kilometer file bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. Op de A50 Apeldoorn Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het helemaal stil. 16 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. En de vertraging is groot op de A50 Arnhem richting Os. Dus ik loop het Valburg en Bankhoef 6 kilometer file. 1:30 vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan omrijden via Nijmegen, via de A73 en de A325.
7: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij
9: Hij doet het! Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: temperatuur.
1: Grand Prix Radio.
0: Alexander Stevens.
2: Goedemiddag, Remy de Wit vertrekt na 8 jaar als technisch directeur bij de Schaatsbond. Hij stapt per 1 september over naar de Nederlandse Basketbalbond, waar hij een vergelijkbare functie gaat krijgen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met zometeen hier de eerste en enige vrije training Formule 1. Ja, Engeland komt eraan. Maar eerst even nog wat WK-nieuws, want Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, is per direct opgestapt. Zijn besluit zou volgen op de teleurstellende uitschakeling op het WK. En hij volgt daarmee natuurlijk Ronald Koeman. De Duitsers werden ook in de achtste finale na strafschoppen verrassend uitgeschakeld, maar dan door Paraguay. Nagelsmann begon in de zomer van 2023 als bondscoach van Duitsland en strandde op het EK van 24 in de kwartfinales. Volgens de eerste berichten wordt Jürgen Klopp, die momenteel voor Red Bull werkt, genoemd als een van de mogelijke opvolgers.

Country Radio. Jouw sportradio met The Goat, Michael McDonald en Sweet Freedom. Zometeen hier de eerste en enige vrije training vanuit Silverstone. Op het circuit Silverstone, moet ik zeggen. Met Koen Bakker en GT-coureur Max Koebold. En vanmiddag nog om 17:30 de sprintkwalificatie met Olaf Mol en Koen Bakker. Want het is een sprintweekend. Alles kan je bij ons beluisteren via de app, online natuurlijk via onze DAB-kanalen. Maar ook het radiokanaal op je televisie of op de FM in de Randstad 97.6. Je kan het ook terugluisteren, hè? Mocht je het missen, kan je terugluisteren in de app bij ons onder Race Gemist. Komende zondag, hou er rekening mee, is er voor de race een voorbeschouwing. Opnieuw met Olaf Mol en Jack Ploy. Ze nemen je daarin mee met de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. De bandenstrategieën, stand in het kampioenschap. Wat voor invloed heeft het sprintweekend op de race. En natuurlijk ook de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes vanuit het paddock. Je kan de voorbeschouwing hier beluisteren zondag vanaf 17:50. Dan weet je dat alvast. Veel plezier zometeen in ieder geval met die eerste en enige vrije training.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
19: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
24: Nu
0: in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
24: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor ronde 9 van het wereldkampioenschap Formule 1. We zijn neergestreken in Groot-Brittannië, Engeland, Silverstone om zelfs precies te zijn. En dat is het toetje van deze doubleheader, om het even zo te zeggen. Hierna gaan we nog naar België en Hongarije en dan is het zomerstop. 5,8 kilometer lang, 52 ronden gaan we hier uiteindelijk racen op de zondag. Maar het is weer eens een sprintweekend. Eentje van zoveel die we al gehad hebben dit jaar. Genoeg mogelijkheden tot inhalen. De lange rechte stukken, we kennen ze allemaal. Hamilton Straight, Wellington Straight, Hanger Straight. En de banden die Pirelli mee heeft genomen zijn een stap harder ten opzichte van vorig jaar. Ze zijn de C1, C2 en C3. Vorig jaar natuurlijk hele andere banden. Maar goed, for what's worth, om het even zo te zeggen. Naast mij, niemand minder dan GT-coureur Max Goebbels. Kan me niet voorstellen dat jij hier niet bent geweest.
1: Nee, ik ben hier zeker weten wel geweest. En ook met een Townforce-auto, met een GT3-auto hier gereden. Ja, dat is echt geweldig. Dit circuit, als je een auto hebt die wat Downforce heeft, nou, dan is dit geweldig om te rijden. Zeker Maggots en Packers is super snel. Moet je mega precies zijn. Nou, deze Formule 1 gasten die gaan gewoon bijna vol gas daar doorheen. Maar ja, als je in het eerste deel een klein foutje maakt, ja, neem het helemaal tot aan kops, neem het mee.
0: Ja, de verhalen gaan zelfs dat we dit jaar, zelfs vanaf bocht 5, en dan moet ik heel, heel kort even spieken, maar dus volgens mij is dat entry tot en met bocht 15, stow, vol gas zouden kunnen. Daar ben ik heel benieuwd naar of we zoiets gaan zien. In ieder geval in deze vrije training. De enige dus van het weekend. Maar goed, ja, dan neem je het natuurlijk helemaal mee als je ergens een foutje maakt.
1: Ja, nee, het wordt helemaal iets. Ja. Het is... Ja, wat je zegt, er zijn simulaties geweest die dit voorspellen. Wat het wel moet zijn, is dat er heel veel clipping gaat zijn. Dus dat de elektromotor eigenlijk op is, dat we alleen nog op de verbrandingsmotor rijden. En dat je gewoon tegenwoordig bijna de helft minder kracht hebt. Dat is ook echt wel wat dit weekend, denk ik, de sleutel gaat zijn voor de teams om de performance te halen. Hoe ga je de elektromotor optimaal benutten?
0: Ja, want dat zal het inderdaad zijn. Terwijl Lewis Hamilton, de meest succesvolle coureur op dit circuit, maar alvast het einde van de pitstraat heeft opgezocht. Ik vind het vrij vroeg, eerlijk gezegd. Nog 1,5 minuut te gaan namelijk, voordat we losgaan voor wat betreft deze training. Maar goed, je kan er maar beter op tijd bij zijn. Ja, deze man op dit circuit, op een of andere manier is er altijd iets magisch omtrent Lewis Hamilton hier.
1: Ja, het is altijd je thuisrace. Geeft altijd wat meer. Op een of andere manier, je performance gaat altijd wel wat omhoog. Komt natuurlijk wel wat meer druk bij kijken. En vaak, de circuits ken je ook beter. Maar bij Sir Lewis Hamilton is het gewoon een ander verhaal. Heeft natuurlijk zijn eigen rechte stuk hier ook. Ja. Maar wat hij altijd hier op Silverstone kan doen, die haalt zoveel extra nog uit zichzelf en uit de auto. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik weet nog het jaar dat hij met Max Verstappen aan het vechten was voor de wereldtitel. Dat hij met een lekker band eigenlijk met 3 wielen over de finish kwam. Een hele ronde nog moest afmaken. Ja, dat is echt gewoon buitenaards wat hij hier af en toe laat zien.
0: Ja, dat. Hij heeft hier de grootste overwinningsmarge de afgelopen 30 jaar behaald. Dat was in 2008 toen hij won. En was die wedstrijd dat Massa ongeveer iedere ronde achterstevoren stond. Want ja, dat ging toen tussen hun natuurlijk. Hij is nog nooit verslagen door een teamgenoot sinds 2013 op dit circuit. Dus ja, je kan wel zeggen, hij is de koning van dit paradijs, hoor.
1: Ja, en zeker na Barcelona, dat hij de wedstrijd eindelijk heeft gewonnen met Ferrari. Oostenrijk ging natuurlijk wat minder, maar voor hier in Silverstone ben ik echt benieuwd wat hij gaat laten zien.
0: Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Licht op groen en dus kunnen we beginnen voor de enige training van dit weekend. Ja, het is weer een sprint, om het even zo te zeggen. We hadden er eentje in China, eentje in Miami, eentje in Canada en nu eentje in Groot-Brittannië. Dat betekent dat we bijna 50-50 lopen wat dat betreft. Het is altijd een heel andere opbouw. We hadden het toevallig voorafgaand aan de show even over, maar updates eigenlijk bijna niet naar dit soort weekenden. Derde coureurs eigenlijk bijna nooit. Of eigenlijk überhaupt nooit. Zit
1: eigenlijk
0: even te denken,
1: nee.
0: Ik kan me niet herinneren. Je merkt gewoon op vrijdag al, er zit een bepaalde spanning op.
1: Ja, je hebt maar één vrije training en daar moet je gewoon performen. Dus in een sprintvrije training, niet eens vrije training 1, het is gewoon de vrije training van het weekend, zie je ze ook heel veel op de zachte band rijden. Want ja, je hebt twee kwalificaties in een weekend. En normaal gesproken heb je er maar één. Dus je wilt dat optimaal benutten. En zeker voor die sprintrace weten we, die is kort. Dus een goede startpositie is mega belangrijk. Oké, je hebt wat minder punten te scoren, maar nog steeds, elke punt die je kan scoren, die is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, als we iets geleerd hebben van dat incident en van die Grand Prix in 2021... Hè, toen Max zo hard de muur in ging, mede misschien wel door het toedoen van Lewis Hamilton, dat laat ik in het midden, mag u zelf over oordelen. Dan hebben we één ding wel geleerd. En dat is, hier is baanpositie eigenlijk veel belangrijker dan je denkt.
1: Nou, je kan wel inhalen hier, dat zeker weten. Zeker met dat lange rechte stukje die we hebben. Maar het is gewoon moeilijk, omdat alles relatief high speed tot medium high speed is. Dus ja, inhaalmogelijkheden, zoals echt iemand keihard uitremmen, die zijn hier niet overal. En wat je wel hebt, is daarvoor een lang recht stuk. Maar ook weer bochten, ja, dan moet je weer aan gaan sluiten. Zoals we hier ook aan boord zijn met Lando Norris door Maggots en Beckets. Ja, hier heb je heel veel vuile lucht, dus je kan hier niet zo erg volgen. Dus je moet best wel wat afstand op een gegeven moment houden. Ja, dan kom je op lang rechte stuk. Ja, dat moet je dan weer gaan dichtrijden.
0: Ja, dat moet je dichtrijden. Overigens, McLaren, je zag hem misschien heel kort. De groene kleuren daar. Het heeft alles te maken met het partnership met Google Gemini. We kijken hier bij Lewis Hamilton. We rijden op Wellington Straight. Einde van sector 1 is dat. En logisch dat het paars is. Want ja, hij is volgens mij de allereerste die over überhaupt start-finish is gekomen. Maar ja, we gaan veel actie zien. Hè. Dat is wel een beetje traditie. Als je maar één training hebt, dan is het volle bak vlammen. Want we moeten zo goed mogelijk voorbereid de sprintkwalificatie.
1: Ja, je hebt een quali-pace die je moet testen en een race-pace die je moet testen in eigenlijk een uurtje tijd. Waar je normaal gesproken 3 uur de tijd hebt.
0: Ja, en dat is voor de teams nog best een uitdaging. Ja, vroeger was die training natuurlijk überhaupt 1,5 uur. Uiteindelijk hebben we zelfs inderdaad de sprintkwalificatie teruggekregen op de vrijdag. Wat dat betreft wel lekker dat het allemaal wat meer high pace is, om het even zo te zeggen. Hamilton en Hulkenberg staan bovenaan. Hulkenberg natuurlijk vorig jaar hier een podium gehaald in de natte omstandigheden. Het was een hele mooie wedstrijd. Mocht u nog tijd over hebben vanmiddag of ergens dit weekend, kijk even de highlights terug van vorig jaar. Echt genieten geblazen. Sowieso eigenlijk iedere Grand Prix op Silverstone is altijd wel het kijken waard. 1:34.6 is de eerste tijd die we zien van Lewis Hamilton. De vorig jaar snelste tijd in de eerste training was een 1:26.8. Dus daar zitten we natuurlijk nog heel ver vandaan. De Macarena vleugel aan de achterkant daar bij Ferrari. Veel actie, snelste tijd nu Liam Lawson. 1:33.7 zijn wel het jongens hoor, met paars. Leclerc is lekker bezig, Lando Norris is lekker bezig en ook Kimi Antonelli. We gaan bij Mercedes opletten, want die schijnen juist heel goed te zijn, hè, over dit soort rechte stukken. Of is dat, is dat niet zo? Is dat anders?
1: Ja, en is de laatste eigenlijk nu ook sinds wat meer bekend is over de motoren en de elektromotoren, hoe dat samenwerkt, is ook een beetje een statistiekje naar buiten gekomen. En daar is Mercedes wel heel opvallend in. Dat zij, als zij vol gas gaan, tot en met 150 km per uur, zijn ze volledig de elektromotor aan het opladen. En eigenlijk doen ze dat als enige team. De rest is een beetje aan het splitten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Red Bull, die heeft juist bijvoorbeeld boven 200 km per uur dat ze niks meer genereren en alles full deployment hebben. Ferrari zit daar een beetje tussenin. Dus ja, is het echt een split in wat de fabrikanten van de motoren echt gewoon doen met die elektromotor. We zaten net ook al heel kort over in de uitzending, of voor de uitzending erover. Ja, Mercedes is heel erg dus ook wel die accu aan het belasten met dat zoveel opladen. En dat kan misschien wel een reden zijn dat je ze zo vaak met problemen ziet of met uitvallen. Maar ja, het kan natuurlijk duizenden redenen zijn. Maar als ze iets misschien kunnen koppelen, zou dat het wel eens kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Antonelli, 1:32.5 snelste tijd zojuist gereden. Piastri op plaats 2 en dan Hadjar Norris Lawson, de top 5. Kijk hier bij Max Verstappen, 54 minuten, 37 seconden, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Dan gaan we eens kijken wat Max Verstappen kan doen, die op de simulator dit circuit lachwekkend vond. Want waarschijnlijk is klippen terug de luxe.
1: Ja, dat weten we nog niet
0: maar
1: zeker.
0: Maar dat gaan we zien.
1: Dat gaan we zo meteen echt wel zien. Dus ik ben zeker benieuwd in bijvoorbeeld Maggots & Beckett's. Bocht 10 tot en met 12. Of dat bijvoorbeeld, wat we net al zeiden, vol gas gaat zijn. Maar ja, er zijn ook simulaties dat het tot en met bijna 82% vol gas gaat zijn hier op Silverstone. Ja, en dat vinden natuurlijk de elektromotoren wat minder fijn. Want die gaan al heel snel leeg. Maar dat zullen we maar op één manier achterkomen. En dat is hopelijk aan het einde van deze vrije training.
0: Ja, nou ja, Max Verstappen is in beeld. Neem ons een rondje mee, Max, over dit circuit.
1: Nou, hier eigenlijk het nieuwere gedeelte. Vroeger gingen we bij start-finish gingen we linksaf. Dit ligt er nu ongeveer 15 jaar. Bocht 4, de loop. Gaan we door bocht 5, 1-3, makkelijk vol gas. En dan het eerste van de rechte stukken die we tegenkomen op het Wellington Straight. Hier heb je natuurlijk mega veel deployment al. Omdat we wat hairpins hebben gehad, kan je veel opladen, maar kan je hier ook veel loslaten. Ingaan hier van Brocklins en Lovefields. Heel veel, heel diep inremmen. En proberen hier heel vroeg op je gas te gaan. En nu hebben we eigenlijk het deel dat we heel lang vol gas gaan. Hier National Pit Straight. Het oude start-finish van de Silverstone Grand Prix. Naar ingaan van Cobb's Corner. Makkelijk vol gas voor deze mannen. Ziet ook de lampjes van de mensen die ook meekijken. Zie je aangaan. Dat betekent dat hij opladen is. En hier Maggots & Beckett's. Dan gaan we luisteren of we iets kunnen horen van de motor. Maar we zitten in een helikoptershot, dus dat wordt moeilijk. Maar het ziet er redelijk makkelijk uit. Dus ik denk dat ze daar wel wat over hebben. Hier opgaan van Hangar Straight. Ingaan van Stowe zometeen. Ook een bocht waar we heel veel snelheid mee innemen. Heel laat een apex pakken, dus midden van de bocht. En proberen weer vroeg op je gas te gaan of voor aan te remmen. Voor de laatste chicane voor veel. Een van de inhaalmogelijkheden tijdens de race wel. En dan ingaan van de laatste bocht, Club Corner. En dan helemaal te straight op en kijken waar Verstappen uitkomt. En dat is op de vierde tijd. 1:32.6.
0: Ja, snelste tijd net nog gereden tijdens dit rondje. Eigenlijk Lewis Hamilton 1:31.8. Kijken wat er gebeurt met Lando Norris. Ja, klassiekertje hier, hè? Dit. Lock-upje. Het gaat om Village. Bocht 3 is dat. En iets meer rechtdoor. Ik vind het trouwens echt een gedrocht om naar te kijken, die livery. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
1: Het is wennen. Van de zijkant vind ik het wel mooi.
0: Ja,
1: de
0: zijkant voorkant, is oké. Okay. Dat ik groen. Ik ben wel met je eens. Maar zojuist zagen we inderdaad op Hangar Straight ze van voren allebei. Norris en Piastri eigenlijk naast elkaar. Ja, het is goed dat ze verder het hele seizoen in oranje rijden, zullen we maar zeggen.
1: En dat is natuurlijk ook een beetje een knipoog naar de originele livery eigenlijk van McLaren. Want die is eigenlijk helemaal niet oranje. Die is het, het wit met het groene.
0: Ja, zeer zeker. Ze hebben natuurlijk heel veel liveries gehad. Hè? McLaren in alle kleuren en in alle vormen en maten, wil ik bijna zeggen.
1: Alleen de afgelopen 2 jaar al.
0: Alleen inderdaad de afgelopen 2 jaar al. Maar heel vroeger hadden we natuurlijk een rood-witte McLaren. In de tijden van Prost en Senna eigenlijk. Later kwam natuurlijk met... er stond er Mika op de achtervleugel. Voor Mika Hakkinen die tijd. Tot en met Kimi Raikkonen hebben ze dat volgehouden. 2005 volgens mij. Toen kwam de Vodafone livery. Waar Lewis Hamilton uiteindelijk in 2008 wereldkampioen mee werd. En zo zijn er heel veel liveries geweest. Sinds de tijden van Stoffel van Doornen en Fernando Alonso in het oranje. Even luisteren.
1: Ja, heel opvallend wat je daar eigenlijk hoort bij Lando Norris aan boord. Dat hij heel erg hard aan het terugschakelen is in Maggots & Beckett's. En dat is eigenlijk bedoeld om die elektromotor nog meer op te laden. Omdat je hoger in je toeren komt. Dus dat is toch tot nu toe dan één manier gevonden om weer wat elektriciteit terug te winnen.
0: Hij ging echt van 8 naar 4 leek wel.
1: Ja, heel hoog in zijn toeren.
0: En gaat in ieder geval naar de vierde tijd. Maar inderdaad zeer interessant. Antonelli heeft paars. Dat, hier komt wel een goede tijd uit. Oh, P2. Hadjar zit er iets voor. Met 1:31.6. En dat is de snelste tijd tot dusver. Het zit heel dicht bij elkaar. De top 4, 4 verschillende teams binnen 2/10. Hadjar, Antonelli, Piastri, Hamilton. Waarbij we nu meekijken bij Lewis Hamilton. Ja, terwijl Max Verstappen de snelste eerste sector zet van allemaal. Pakt daar 2/10 van een seconde. Dat is flink. Hamilton. Stroll. Wow, misschien wat last daar van verkeer. Berman die daar op de apex eigenlijk zat. Gaan we wel iets aan tijd kosten, denk ik. Hamilton naar de snelstijd. 1.31.4. Goeie laatste sector. Ondanks dus misschien dat Berman daar op de apex zat. Kijk, ik ben Max Verstappen omboord.

0: En Verstappen met paars dus in die eerste sector. Komt hier een goede tijd aan? Jazeker, 1.31.2. Nu de snelste tijd van allemaal. Met Hadjar in zijn kielzog. Ja, misschien is het wel een goede voor hun. Ze hebben namelijk volgens de VIA de beste motor.
1: Ja, en ook als waren het natuurlijk even zo'n bord bij Verstappen. En eigenlijk op Hangar Straight richting Stowe Corner hoorde hem eigenlijk niet heel erg klippen. En dat hoorden we hier ook niet bij Piastri. Pas dat hij richting de laatste chicane ging, daar hoorde je in één keer de elektromotor helemaal wegvallen. Ze zijn er nu al heel erg aan het spelen met precies waar ze de elektromotor gaan gebruiken. En dat gaan we deze hele vrije training denk ik ook wel zien en vooral ook horen. En elke motorfabrikant die gaat er een hele andere strategie achter hangen.
0: Piastri naar de tweede tijd op 37.000ste. Daar waren we dus zojuist bij onboord. Ja, het zijn van die dingen inderdaad waar het in de training soms gaat over de bandenslijtage en dat soort dingen. Is inderdaad de elektromotor testen wel een dingetje om op te letten. En vooral voor de teams misschien wel het hoofdmenu voor wat betreft deze training. Hadjar is ook lekker bezig hoor. Zit onder de tijd van Verstappen op dit moment. Zou zomaar kunnen dat we binnenkort al een 1.30 gaan zien. Dan zijn we logisch nog wel langzamer dan vorig jaar, maar daar moeten we eigenlijk niet naar kijken. Hadjar paars dus in die middensector. Nou, ja hoor. Zo is al een 1.30, 1.30.9, 3/10 sneller dan Max Verstappen. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met inderdaad, is hij volledig opgeladen?
1: Ja, elke ronde die we natuurlijk gaan rijden, wordt steeds, de teams worden steeds wijzer. Terwijl we hier bij Antonelli aan boord waren. En dan klonk het eigenlijk alsof die motor wel gewoon vol door bleef gaan. Kijken of dat eindrecht een stuk nog steeds geval is.
0: Daar leek het wel op. Wat jij, Max?
1: Ja, tot nu toe, de Mercedes-motor zit ook wel, of klinkt tot nu toe ook wel qua energy management best wel prima. Gelukkig, want er waren best wel wat mensen ook bang dat we weer echt het superclipping van het begin van het jaar zouden krijgen. Maar tot nu toe lijkt het erop dat het oké is nog, terwijl Antonelli de tweede tijd gaat.
0: 7000ste van een seconde, het is ook helemaal niks. Kijk bij Lando Norris. Oh, oh, oh. Gewoon wat wijd. Uitkomen zo valt mee, maar dit is niet lekker voor je vloer, hoor. Ai, ai, ai. Maar goed, het is niet een momentje waarop de teams niet zijn voorbereid voorafgaand aan dit weekend. Alex Albon, wijd, bocht 1. Abby. Toch prachtig, hè? Al die namen rondom dit circuit. Variërend van Hamilton Straight, die hoeven we natuurlijk niet uit te leggen. Hangar Straight, ja, het was vroeger een vliegveld.
1: Ja, de eerste Grand Prix was het ook eigenlijk nog een vliegveld. En je ziet het nog wel, zeker als je een foto van boven kijkt, dan zie je ook echt wel waar de landingsbanen en zo hebben gelegen. En ook wel de layout van circuit. Als je een beetje fantasierijk kijkt, dan zie je echt nog wel een vliegveld daar.
0: Ja, zeer zeker. Vroeger stond er een klooster in op bocht 1. En vandaar de naam Abbey. Want ja, dat klooster heette Loveland Abbey. Dus dan weten we dat ook weer. Nou, Farm Village. Allemaal van die dingen die er stonden vroeger. Ja, prachtig. Ik vind het echt magisch. We zijn hier aan boord hier bij Charles Leclerc. Ook weer even luisteren bij Ferrari. Daar kakt het iets in, lijkt wel.
1: Ja, bij Leclerc klinkt
0: richting
1: het toch
0: richting Stowe.
1: Ja, bij Leclerc klinkt het toch wel richting Stowe, dat hij wat meer inkakt eigenlijk dan de Mercedes-motor en ook dan de Red Bull-motor. En dan lijkt wel iets meer te over te houden richting Ville, richting de laatste chicane. Dus ja, Ferrari kiest ervoor om eigenlijk het te splitten. Het klippen wat er is. Waar Red Bull en Mercedes echt ervoor zorgen dat op Hangar Straight willen we alle kracht hebben. En richting Ville, het kortere rechterstuk, ja, daar mogen we wel wat meer weer gaan inleveren. Maar wat je ook heel veel ziet, heel vaak zie je de achterlamp zie je aangaan van de auto's. En dat betekent dat ze aan het harvesten zijn. Nu bij Lando Norris aan boord.
0: Dat vol gas vanaf 5 naar 15. Dat gaat niet hoor. Ah, oh, moment van Lando.

0: Ja, we zitten echt met onze monden open te luisteren naar wat hier gebeurt. Want het is natuurlijk en reet interessant. En wat me ook opvalt, we gaan door Maggots Baggots en jouw hoofd gaat van links naar rechts mee. Dat vind ik echt prachtig. Maar ja, goed. De motor, daar luisterden we naar.
1: Ja, waar we eerst aan boord waren bij Lennon Norris, dat je hem in Maggots en Baggots heel erg hard hoorde terugschaken. Echt van 8 naar 4 bijna. En nu is het maar ja, 2 keer dat je naar beneden gaat. En vooral heel erg, hij zakt niet in per se, maar blijft heel stabiel op, nou, dat is 80% kracht. Dus
0: ja, ik vond hem bij kops wel redelijk dippen, voor me.
1: Ja, gevoel. Maar toen bleef hij wel gelijk. Dus het is, je ziet echt, die teams zijn zo erg aan het spelen met de energy deployment. Kijken nu of...
0: Hetzelfde stuk bij George Russell. Dus kijken of we onboord blijven. Nee, is het antwoord. We blijven niet onboord bij George Russell, die natuurlijk ook zijn thuis Grand Prix rijdt. Sowieso weer een van de vele Britten. 31 van de 76 wedstrijden hier is gewonnen door een Brit. Dus ja, je kan zeggen, die zijn vrij dominant. Maar goed, dan haal je die van Hamilton allemaal weg. Dat zijn er 9. Dan ja, komen we alweer snel op 22 en dan valt het allemaal mee. Maar goed. Dat is hoe het is. Helaas dat we bij George dan wegschakelden. Eigenlijk op hetzelfde moment. Want dat was interessant geweest om dat te kunnen volgen. 9e tijd heeft hij nog in handen vooralsnog. Won eindelijk weer eens een wedstrijd, hè, in Oostenrijk. Het moest even een keer gebeuren. 17.000ste naar P3. En dan zitten Hadjar, Antonelli en Russell dus allemaal binnen 200ste van de seconde. Het is weer helemaal niks.
1: Ja, heerlijk toch? Ik kan er wel van genieten.
0: Zeker.
1: Er is natuurlijk naar buiten gekomen dat Red Bull Ford, moeten we natuurlijk zeggen, eigenlijk de sterkste verbrandingsmotor heeft. We weten natuurlijk, Mercedes is misschien wat slimmer, zeker het fabrieksteam van Mercedes, wat slimmer met de elektromotor om te gaan. Maar ja, op een circuit wat we nu hier hebben als Silverstone, waar heel veel vol gas is en ja, het energy management gewoon heel moeilijk is. Ja, als jij net die, wat zal zijn, 5 tot 8 pk meer hebt, ja, dan heb je over een hele ronde heb je gewoon die extra kracht.
0: Lewis Hamilton doet het rustig aan. Wordt wel geschakeld. Heeft hij iets meegemaakt? Heeft dat te maken met Kimi Antonelli? Nee, die heeft gewoon Village. Ja, ja, ja. Gewoon ook weer taart erin. Daar gaan we het hele weekend. Of het nou op zondag is tijdens de wedstrijd. Of morgen tijdens de kwalificatie. Of wel sprintrace. Of vandaag dingen van zien.
1: Ja, het is het moeilijke natuurlijk bij Village. Je komt uitkomen bocht 2 van curve, kom je aan. En je kan niet recht aanremmen. Dus je wil ook weer niet de rempedaal te hard indrukken, dat hij meteen gaat blokkeren. Alleen ja, dan is het heel erg een concessie maken. Ga ik te hard remmen, blokkeer ik dan misschien gelijk? Of ga ik echt wel een flink stuk minder remmen, dat ik niet ga blokkeren, maar dan misschien wat remkracht tekort komt. Dus dat ga je heel erg deze vrije training zien. En ook waarschijnlijk de eerste kwalificatie later vanmiddag. Ga je dat gewoon heel veel zien, dat daar wel de foutjes worden gemaakt. Want het is zeker met deze auto's en het regenereren onder de remmen, is het een hele moeilijke bocht om het remmen echt goed onder de knie te krijgen.
0: Ja, het is misschien wel het hardste rempunt van het circuit, toch? Of is dat net de loop na...
1: Nee, in de loop kom je niet hard aan, dat is bocht 4. Juist. Hier kom je echt wel hard aan op bocht 3. Ja, en Stowe bocht 15 en Brooklands bocht 6 zijn niet hele harde remzones. Dus remmen 2 keer terug, misschien 3 keer terug tegenwoordig. En dan erin. Ja, hier moet je echt gewoon van 250 plus naar ongeveer 70, 80 gaan. Ja, dat is een flinke remzone. En eigenlijk ook de enige.
0: Ja, de enige inderdaad op dit snelle circuit. Ja, vroeger staken we natuurlijk nog ergens af. Hadden we Bridge. Ja, dit circuit zit boordevol aan historie. Het is de 77ste Grand Prix van Groot-Brittannië. De 60ste op dit circuit. Als Antonelli naar de snelste tijd gaat, 1.30.7, gaat daar dus weer een klapje harder. Pakt ongeveer 2/10 ten opzichte van Hadjar en eigenlijk dus ook George Russell. Ziet ook Bono, Peter Bonington. Ze hebben het goed bij elkaar bij Mercedes al het hele seizoen. Stand natuurlijk bij de coureurs eigenlijk weer een beetje hersteld. Het is weer 1-2 voor wat betreft Mercedes. Gat tussen Antonelli en Russell is 40 punten. Gat tussen Antonelli en Hamilton is 46 punten. En Ferrari verwacht wel eens dat dit weekend en Spa niet hun sterkste zouden zijn. Omdat ja, de motor van Mercedes, ten opzichte van Mercedes, de motor van Mercedes gaat hier wel de overhand hebben, zeggen zij. Ja. Voorafgaand aan het weekend.
1: Ja, maar dat is natuurlijk tegenwoordig met deze nieuwe auto's is het gewoon zo moeilijk. Want elke sessie leren de teams gewoon zo mega veel. Ja, in Barcelona was het ook via strategie in één keer dat, ja, dat Ferrari echt super was. Ja, dat kan dit weekend kan dat ook weer het geval zijn. We weten het niet. Dat is wel het mooie van dit seizoen. We weten één ding zeker. Mercedes is altijd snel. Maar daarbuiten, of ze dan ook meteen de Grand Prix gaan winnen en dan misschien ook de sprintrace. Ja, dat weten we nu niet. Zeker de laatste paar Grand Prix's. Ja. Want in Oostenrijk, ja, Max zit er heel dichtbij. Barcelona wint Ferrari met Hamilton natuurlijk. Dus je begint nu echt wel in een periode te komen dat Mercedes niet meer die hele grote overhand heeft.
0: Nee, en we zagen in Spanje dat de Mercedes is ook niet ongenaakbaar.
1: Nee.
0: Hij kan stuk.
1: Ja, zeker. We hebben wel meerdere Mercedes-motoren kapot zien gaan. Ja. Russell natuurlijk in Canada. Nou, ja. Antonelli waar je net op duidt in Barcelona. Dus ja, het is niet helemaal zeker natuurlijk. Ze hebben de marge. Ze hebben wel wat voorsprong, maar... Ja, we zijn nog relatief vroeg in het seizoen ook. Hè. We zijn ronde 9.
0: Ja, we zijn bijna de helft.
1: Dus er kan nog alles gebeuren. We weten vorig jaar, in een half seizoen kan er heel veel anders gaan.
0: Ja, zeer zeker. Jij doet natuurlijk op dat Max Verstappen ineens nog wereldkampioen had kunnen worden. Als Lando Norris Abu Dhabi niet gewoon heel goed had afgewerkt. Hamilton in ieder geval nu wel weer naar een persoonlijke verbetering gaan naar de vierde tijd. Komt op 14e van Kimi Antonelli en is een tiende sneller dan Charles Leclerc. Dat is wel opvallend, hè, dat Leclerc eigenlijk in de stand bij de coureurs en sowieso, hij komt niet echt mee met Lewis Hamilton, lijkt wel. Het gat tussen Hamilton en Leclerc in de stand bij de coureurs is 36 punten. Ja.
1: Ja, en Hamilton die goed in zijn vel zit is gewoon mega gevaarlijk voor de andere coureurs. De afgelopen jaren zat hij gewoon niet lekker in zijn vel. Hij kon niet goed omgaan met de ground effect auto's, zowel bij Mercedes als bij Ferrari.
0: Ja, geen moment leek
1: me. Geen moment. Ja, dat gaat toch in zijn kopje zitten. Maar ja, nu dit jaar, hij zit lekker in zijn vel. Privé gezien denk ik ook gewoon wat meer rust. Sportief gezien, hij is gewend aan hoe het Ferrari team met alles omgaat. Een engineer die wat duidelijker is dan vorig jaar. Iets duidelijker maar. Ja, ja. En dan gaat het gewoon lekker. En dan komt echt de Lewis Hamilton naar boven, die ook het team weer omhoog kan sturen. En dat zie je nu ook gewoon. En nu komt wel het punt voor Leclerc. Ja, nu moet je het wel gaan doen, jongen. Want je zit al jaren bij Ferrari. Je bent bloedsnel.
0: Contract
1: dat blijft
0: verlengd.
1: Contract verlengd. Maar jij moet het team ook wel gewoon beetpakken. Zeg, we gaan het deze manier doen. En dat lijkt nog wel een beetje te missen bij Leclerc.
0: Ja, is dat het? Hij moet het team meer voor zich winnen. Is dat hetgeen waardoor we Leclerc, als hij dat zou doen, weer wat meer boven zien komen?
1: Sowieso, alle toppers hebben dat gedaan. Je ziet het nu bij Max, je zag het bij Hamilton, bij Mercedes. Maar ook, als we kijken bij Ferrari, Schumacher.
0: Ja,
1: die kwam eraan en zei, dit gaan we anders doen, dat gaan we anders doen. We gaan naar mij luisteren. Ja, en die winnen zoveel wereldkampioenschappen. Eigenlijk alle wereldkampioenschappen die een Ferrari heeft gewonnen, is met een coureur geweest die heeft gezegd van, we gaan het op mijn manier doen. Kijk naar de jaren 70. Lauda, iedereen die bijvoorbeeld dat verhaal wel kent van, nou, Lauda komt daar binnen, de auto is helemaal niks, we gaan het op mijn manier doen en die wordt wereldkampioen.
0: Ja, zeer zeker.
1: En dat moet met die Italianen.
0: Een referentie naar Rush, mocht je die film nog niet gezien hebben. Prachtige film met jaar 76. Daar werd het toegespitst. Dus ook dat is nog weer een kijktip voor ergens dit weekend. We zijn hier aan het kijken bij Albon. Op dit moment de 18e tijd in handen. Is eigenlijk de langzaamste van het spul als we de Cadillacs en de Aston Martins wegdenken. Ja. Zit op dit moment zo'n 3 seconden achter de tijd van Kimi Antonelli. Maar goed, is wel bezig aan een persoonlijke verbetering. Hoe goed gaat die zijn dan? Iets. Een halve seconde ongeveer. Gaat hij naar plaats 17. Ziet ook James Vowles.
1: Ik ben ook benieuwd wat de Cadillacs dit weekend gaan doen. Want we hebben natuurlijk nu 2 Grand Prix gehad waar het best wel lastig is voor de remmen. En ja, we weten, de remmen is gewoon nu het grootste issue bij de Cadillacs. Die oververhitten, kunnen het allemaal niet aan. En het circuit van Silverstone, ja, die heeft wel wat remzones. Maar wat we net al zeiden, die zijn niet zo heel hard en niet zo heel heftig. Dus qua koeling zit dat, heb je iets meer ruimte, iets meer ademruimte, letterlijk en figuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat de Cadillacs nu gaan doen. Want we zagen in de kwalificaties, komen ze wel iets meer nu richting, laten we zeggen, Q2. Niet dat ze hem echt makkelijk halen, maar ja, er zijn stappen gemaakt. Dus ik hoop deze kampioen dat ze in ieder geval daarop verder kunnen borduren. Ja, en kijken waar ze dan echt staan qua snelheid zonder de problemen die ze hebben.
0: Ja, ze zeker. Cadillac trouwens ook. Nieuwe livery, Bottas, nieuwe helm. Heeft allemaal te maken met 250 jaar de onafhankelijkheid van Amerika. En dat in het land waar dus zeg maar ze onafhankelijk van geworden zijn.
1: Ja, hilarisch toch?
0: Ja, ik vind het mooi.
1: Maar die helm van Bottas, de Amerikaanse, kan het ook niet. Hopelijk zien we zo meteen ook nog wel. Amerikaanse vlag aan de voorkant. Ja, de Eagle, de American Eagle, maar met de Amerikaanse vlag als vleugels. Ja,
0: maar de contradictie kan bijna niet groter.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ja, echt machtig mooi.
1: Voor het verhaal is het mooi natuurlijk.
0: Lando Norris, uitkomen Loughfield, richting Cops Corner.

0: en over de streep in de persoonlijke verbetering. Maar niet van zijn tijd. Laatste sector was matig hoor. 1.31.5. Is daarmee nog 18e langzamer dan de snelste tijd van Antonelli. Schakelde nu 3 keer terug in Maggots Baggots Chapel.
1: Ja, nee, dus daar zijn ze heel erg mee aan het spelen. Ja, verlies gewoon eigenlijk alle tijd op het hangar straight. En dan hoor je ook echt dat de motor daar gewoon niet doortrekt. Want hij zat, uitkomen van Chapel, zat hij ongeveer, zagen we op de timing, op het 10e. Ja, ja. En verlies gewoon je laatste sector gewoon 16e. Nou, dat is... Ja, het is 2 keer aanremmen, 1 keer zacht, 1 keer hard. Ja, dat is dus alles gewoon echt de kracht die je gewoon mist.
0: Dus werk aan de winkel voor McLaren om te kijken of ze de batterij anders kunnen deployen. We gaan het zien. Eerst Leclerc maar weer even. Ook maar weer luisteren.

0: fascinerend. Echt fascinerend. Ik kan me voorstellen, als je het beeld er niet bij hebt, dat je dan wel denkt, hey, ik hoor maar gewoon een motor zoomen. Maar het is echt interessant om te zien, oké, wat doen die teams met deployment?
1: Ja, nee, zeker. En het is ook zo, kijk, een McLaren rijdt natuurlijk met de Mercedes-motor. Mercedes rijdt natuurlijk ook met de Mercedes-motor. Maar het elektromotordeel, de software die daarbij komt kijken om het deployment te regelen, de regeneration, dus weer het opladen van de accu. Dat hebben de teams, hebben dat zelf in beheer. Die software moeten ze zelf schrijven, daar moeten ze zelf allemaal ja, een filosofie achter zetten. En dat is dus wel interessant hoe elk team daarmee omgaat.
0: Ja, zeker. En daarom is het dus zo fascinerend om al die onboards te kijken. Leclerc na de vierde tijd. 2/10 van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli. Net niet in de 1.30ers. Lando Norris is kijken. Rechtsaf, kops corner. Oeh, weer wat wijd. Ja, weer niet heel lekker voor de vloer. Want ja, daar ligt zo'n... Ja, het is geen broodje, maar het schaaft. En het doet... Vol over die hobbelige... Ja, hoe noem je dit, Max?
1: Dat zijn curbstones.
0: Ja, maar het uiteinde van die curbstones. Is dat ook... Ja, dat is nog steeds,
1: dat is nog steeds een curbstone. Ja, vroeger had je daar nog wel wat AstroTurf. Dat groene was dan echt kunstgras. Maar nu wordt dat gewoon groen geverfd.
0: Ja, fair enough. Maar dit is niet aan te raden.
1: Nee, het is wel van de McLaren wel weer wat oranje terug in beeld. Want de vonken kwamen er goed vanaf. Maar we zien sowieso Lando Norris vooral zien we echt struggelen met de auto. Vooral de voorkant is gewoon niet direct. En met uitkomen van de bocht. Want we zagen het nu in kopscorner. Maar we zagen ook al in stoop, bocht 15. Ja, uitkomen van de bocht wil dat ding gewoon heel erg onderstuur. De voorkant wil niet mee.
0: Kijken of de voorkant hier bij Lewis Hamilton een beetje meewerkt. Dit is uitkomen van Aintree. Nou, dat is deze dan. Vooruit. Net kwamen we de loop uit. Dan richting Brooklands. Over Wellington Strait. Linksaf. En dan de doordraaier van Laffield. En richting Cops Corner. Overigens, die Macarena achtervleugel. Het schijnt wel dat de FIA niet helemaal blij is, hè, voor wat betreft de Macarena achtervleugel. Die we nu ook aan het werk zien. Dus vandaar dat ik erover begin. Want ja, what to do voor 2027. Het is nogal een hoofdpijndossier daar. Want ja, ergens, ja, er staat niks over dat niet mag in de reglementen. Alleen ja, misschien moeten ze dat er dus in gaan zetten. Dat zijn ze eigenlijk aan het overwegen.
1: Ja, waar ze vooral over vallen is niet per se dat je als auto zijnde minder weerstand krijgt. Want dat is wat je wilt creëren natuurlijk. Dat je gewoon een hogere topsnelheid krijgt omdat je minder downforce minder weerstand krijgt. Maar het ding waar de FIA vooral over valt, omdat hij op een manier terugvalt...
0: Hamilton wel naar 1, hè? 1.30.5. Ga door, sorry.
1: De laatste sector ook paars. Terwijl hij openknalt, ga je eigenlijk achter de auto een hele rare luchtstroom krijgen, waardoor het slipstream effect weer minder wordt. Dat is vooral waar de FIA op dit moment over aan het vallen is. Ja, hoe ze dat in de reglementen gaan schrijven, dat is natuurlijk ook weer aan de Franse kant van de organisatie. Maar ja, dat het weer een hoofdpijndossier voor de FIA is, dat is natuurlijk ook niet raar, want dat krijgen we nieuwe reglementen.
0: Ja, dat, ja, inderdaad. Je weet dat het zo is, inderdaad.
1: En dat is Formule 1 natuurlijk ook.
0: Ja, ik vind het gewoon prachtig dat ze hiermee komen. Net als dat extra achtervleugeltje, om het even zo te zeggen, in Monaco. Maar ja, er is toch geen straight line modus. Dus dan maken we er daar maar gewoon nog meer downforce. Ja, ik vind dat geniaal.
1: Door Williams gewoon on the spot met een 3D-printer gemaakt. Die kwamen aan en zagen van, oh, alle teams hebben het, behalve wij. We hebben nog de 3D-printer.
0: Zo goed. Liam Lawson, 10e tijd voor hem, is de enige die nu binnenkomt en is op Pires en Bottas na. De rest is allemaal buiten. Betekent genoeg actie wat dat betreft. Maar wel allemaal nog op hard. Ja, ook dat is logisch. Want je hebt een kwalificatie morgen. Je hebt een sprintkwalificatie straks. Waar je 1 setje soft in ieder geval moet gebruiken. 2 setjes medium, geel. Wie, wat, waar, waarom? Grote vraag. Sector 12 op de baan. Even kijken. Nou, dat is Maggots Baggots geweest, juist. En dat is een van de McLaren's, dat is Oscar Piastri. Die daar, nou, bijna zeker in de rondte is gegaan. Gaan we kijken. Ja, dit is wel een lekker spinnetje hoor. De eerste van het weekend. Ja, en je kan hem daar goed opvangen. En dat deed hij dan ook.
2: Is everything okay?
3: Yes, his tie is touched now.
0: Ja, maar goed. Inderdaad, zet je banden wel naar de Filistijnen. Maar houd hem uit de muur. Daar zal iedereen happy mee zijn, maar ja. Dit is Silverstone. Ook zo'n typisch Maggots moment.
1: Ja, je hebt natuurlijk aan de binnenkant, terwijl we hier op bord zijn met Esteban Ocon. Waarschijnlijk ziet hij het gebeuren. Ja, verlies gewoon de achterkant, Piastri, op de curbstone. Ja.
4: Het is natuurlijk tricky, want wat we al eerder zeiden, je komt er best wel hard aan. Het is allemaal heel precies high speed.
1: Ja, als je een klein momentje krijgt, dan ben je hem vaak wel al kwijt, omdat je meteen de volgende bocht in moet. Ja, het is een typische Maggots Beckers momentje wel. Maar het laat ook weer zien dat McLaren op één ronde best wel een tijd op zich nog kunnen neerzetten, maar het te risky is. Want die auto is gewoon, ja, zo aan de voorkant als de achterkant zien we nu bij Piastri nog niet helemaal zoals ze het willen hebben.
0: Ja, in het Engels hebben ze daar zo'n mooi woord voor. En we zijn bij de Grand Prix van Engeland, dus ik vind dat mag.
1: Gooi hem erin.
0: Twitchy. Hij is twitchy.
1: Ja. Nou, twitchy is vooral de achterkant natuurlijk.
0: Ja, maar hij beweegt aan alle kanten. Ja. Dat is mijn referentie bij dat woord. Inderdaad, ja. Zeker de achterkant. Ongekend. Goed. Russell. Vierde tijd in handen. Niet bezig aan een persoonlijke verbetering. Dit is even data verzamelen. Hè, voor de daadwerkelijke race setup. Want ja, daarvan hebben we er dus ook twee. Morgen de sprint. En uiteraard de kwalificatie. Die uiteraard hier ook weer te volgen zijn. We beginnen straks met de sprintkwalificatie. Die is om 4:30. Even rustig hoofdstuk voor hoofdstuk even af te werken. Russell inderdaad dus bezig aan een longrun. Dus de 1:33.4 is zeker geen weerspiegeling van zijn snelheid over één ronde. Dus kijken hoe dat bij Aston Martin is. Die hebben er wel de soft onder gezet. Want ja, die weten ook, die hebben we toch niet nodig in Q3. Dat halen we niet. Gasly.
5: Oh, it was very unpredictable. Like, I'm liking this.
6: Understood.
0: Okay, onvoorspelbare auto. Al dus Pierre Gasly. Het zijn van die dingen die wil je inderdaad niet. Zeker niet bij die hoge snelheidsbochten. Alonso, 17e langzamer ten opzichte van Lewis Hamilton. Op dit moment 18e tijd in handen. Maar goed, zoals gezegd, op de zachte band. Voor Fernando Alonso is dat zijn vierde ronde in totaal op deze band. Eens kijken of we Aston Martin toch weer een beetje richting, in ieder geval de achterkant kan gaan. Dit weekend. Ook een momentje uitkomen Chapel. 2,1 seconden langzaam, maar niet per se bezig aan een persoonlijke verbetering. Fernando Alonso dus. Die hier de wedstrijd wist te winnen in 2006 en in 2011. Laatstgenoemde voor Ferrari. Ja, seconden langzamer dan zichzelf. Misschien ook wel in de wetenschap dat de zachte band dus echt niet verder komt dan één rondje volle bak pushen. Piastri binnen. Ja, logisch. Een en ander zal gecheckt moeten worden aan de onderkant. Elkaar worden foto's gemaakt, dus daar schade.
1: Nee, kijk, voor de flow is
0: logisch.
1: Dat loopt natuurlijk,
0: ja,
1: daar. Foto's worden snel gemaakt en dan wordt het heel snel weer eraf gewassen dat andere fotografen of tv-beelden daar niet alles kunnen zien.
0: Dan wordt natuurlijk gestuurd naar Woking. 9 van deze 11 teams zijn gevestigd in Engeland. Perez.
7: Ja, de helmet is not fixed. So get this van Schubert to close the helmets. They're not properly closed.
8: Copy that. Is the vents.
0: Oké, helmproblemen bij Sergio Perez. Ook hij natuurlijk met een helm. Die 250 jaar onafhankelijkheid van de Verenigde Staten eert. Ja, dit vind ik dan weer wel een hele gave livery.
4: Ja, maar de Amerikanen weten wel hoe dat moet, hoor.
0: Ja, zeer zeker.
4: Ja, ik vind die blauwe halo vind ik gewoon heel vet.
0: Ja, ik vind,
4: dat past er gewoon bij.
0: Het past erbij.

0: Mij lijkt het wel vet om weer zo'n landencup te krijgen, hoor.
1: Ik denk velen. Als je ziet ook nu weer hoe dat WK voetbal bijvoorbeeld heel erg leeft weer bij iedereen. Misschien hier in Europa juist iets minder vanwege de tijden, maar goed. Het...
0: Slaap kan je inhalen, zeg
1: ja,
0: ik altijd.
1: Ja, precies. Moe zijn is voor later. Ja, zo is het toch. Maar dat zijn wel, ja, dat geeft wel aan dat dat soort dingen, dat nationalistische gevoel is misschien wel lekker. Ja, goed. Je wil het misschien wel terug. Aan de andere kant, het was zo leuk, eventjes. En als je dat ieder jaar zou hebben, weet niet zo goed hoor. We zijn hier aan boord bij Arvid Lindblad. Rijden tot een medium compound band. Die gaan we dus in actie zien, de medium band, in SQ1 en SQ2. Dus wat dat betreft is dat wel een interessante keuze. Maar logisch dat je daarop wilt weten, hoe is het gevoel? Hoe is... Zouden we in theorie een poging kunnen doen voor Q3?
0: Ja, de Razer Bull zit er gewoon echt perfect in. Eigenlijk waar aan het begin van het jaar een beetje de Alpine soort van de best of the rest auto was. Ja, is er nu toch wel langzamerhand de Racing Bull geworden. Terwijl die hier heerlijk door de Audi van volgens mij Hulkenberg in de weg wordt gezeten. Die komt de pits uit. En die blijft ook lekker aanhangen. Ja, dat is niet slim. Ook niet slim van de engineer van Hulkenberg, wetende dat Lindblad eraan komt.
1: Ja, met z'n tweeën gingen ze door de eerste paar bochten van dit circuit.
0: Village and Loop.
1: Ja, maar ook ja, eerder al zat hij echt een kort op bij Abbey en Farm. Het is allemaal niet heel handig, laat ik het zo formuleren. Hier waarschijnlijk het moment, ja, hij komt gewoon de pitstraat uit ook. Dus het is niet alsof ze aan het racen zijn.
0: Ja, maar dit is een moment dat een engine moet zeggen, en dat hoor je ook vaak genoeg op boordradio's, als je de hele boordradio's mee kan luisteren, zullen we nu gaan doen.
2: What the f*** is that?
3: This is quite an acceptable there, but...
2: Oh, that's crazy.
1: Ja,
0: perfecte reactie.
1: Onacceptabel, ja.
0: De engineer van hier, de Audi, volgens mij is het inderdaad Hulkenberg. Dat hij gewoon moet zeggen, pit out, komt er een auto aan, pas heel eventjes op. Dat is gewoon een gentleman agreement die er ook is.
1: Ja, het gaat ook nergens over, nee. Weet je wel. Het is de training voor wat betreft de tijden, prima.
0: Kijk, die gaat netjes aan de kant, Aston Martin. Ook weer een klein momentje van Lindblad aan de achterkant.
1: Flink. Kunnen we wel stellen. Half seconde langzamer dan Lewis Hamilton. Ja, dit is dus interessant dat beide jongens dus op de medium compound band. Het geel

0: En wat gaat Lindblad dan doen? Gaat achter in ieder geval Lassen aan, zijn teamgenootje. Gaat naar 1.31.8. Iets langzamer nog wel dan diezelfde teamgenoot. En Liam Lassen is nu begonnen aan zijn ronde. En is, volgens verwachting, bezig aan een persoonlijke verbetering. Ziet ook Alan Permain, team principal van het team. Terwijl een groot deel binnen staat. Waarschijnlijk dus aan het prepareren voor die kwalificatiesimulaties. Want die hebben we dus nog niet gezien. En die gaan wij zien.
1: Ja, ik had wel eerlijk gezegd verwacht dat we die al veel eerder zouden zien, die kwalificatie.
0: Nou, bijna nooit in een sprintweekend. Altijd redelijk richting het eind van zo'n training.
1: Nee, maar dat meer omdat we met die energiesystemen natuurlijk moeten zitten. Maar iedereen heeft ervoor gekozen om dat gewoon op de harde band te doen. Dat is natuurlijk ook wat voor te zeggen. Maar ik ben wel zeker benieuwd als zometeen de zachte band eronder gaat. Dat is echt wel een verschilletje. Zeker qua degradatie en bandenslijtage natuurlijk. Ja, wat die gaan doen.
0: Lindblad. Ja, was zelfs meer grip dan verwacht, laat hij weten. Nou, dat is een goed teken. Dan kan in ieder geval Lindblad nog een stuk harder. Lassen is dat aan het doen. Is zich echt wel aan het verbeteren. Gaat een flinke sprong maken. Jazeker, 1.30.8. Derde tijd voor hem. Komt op 3/10 van Lewis Hamilton. Dus is het nu de top 5. Hamilton, Antonelli, Lawson, Hadjar, Russell.

Verstappen nog altijd op plaats 7. Maar we zeiden het al, heel veel mannen binnen. En Piastri nu naar buiten met de zachte band. En we zien ook zacht hier bij de Ferrari van Leclerc.

0: to drive for. En zo is het. Uitkomen aan pitgraat is dit. Dat op het asfalt staat. En ook de zachte band hier bij George Russell. Best wel wat jongens dus in ieder geval klaarstaand. Of op de zachte band. Waarvan dit de allereerste gaat zijn die rondetijd neer gaat zetten. Oscar Piastri. Gaan we in de gaten houden. Zeer zeker. 12 minuten, 42, 41, 40 nog in deze sessie. In die andere livery dus, de Google Gemini livery van McLaren. Max Verstappen. Ja, dit is lang geleden hoor. Max staat binnen. Nou, daar is Piastri er net afgegaan. Zie je dat, linksboven? Ja. Het is groen, dus. Ja. Oké, hij lift inderdaad niet ingaan van Maggots. Dat is zeker waar. En dus noted. En nou, ik heb alweer nieuws voor iedereen. No further action. Dus dat scheelt. We zijn hier aan het kijken bij Oscar Piastri, Sainz, over de boordradio.
1: How much lap time people finding on soft?
2: We expect 1 second, 1 second.
0: Zo, oké. Bij Sainz verwachten ze dat er een volle seconde gewonnen kan gaan worden op de zachte band. Nou, Piastri is lekker bezig in de eerste sector. Niet onaardig, bijna een halve seconde sneller dan Lewis Hamilton.
3: Ja, ik denk dat het wel meer gaat worden op de zachte band. We zagen Liam Lawson op de mediumband al een seconde winnen. Dus ik ben benieuwd wat die zachte band echt gaat doen. Inderdaad zien we hier daarboven ook no further investigation voor Verstappen met de gele vlag. Waar we hier door Maggots en Baggots nu gaan. En jammer dat we niet door blijven gaan, want ik wil echt wel weten hoe vaak ze daar terugschakelen. De vorige generatie auto was het 1-2 keer. Nu hoorden we echt wel 3-4 keer. Terwijl Piastri nu 16e onder de tijd van Hamilton zit. En ook Russell,
0: Russell
3: 15e.
0: Russell is voor de kijkers links in beeld te volgen in die boom, om het even zo te zeggen. Is lekker bezig. Eerst Piastri maar even. Door de laatste chicane. Rechtsaf. Het rechte stuk op. En dan weten we het voor wat betreft de tijd van Piastri. 1:30:01. Oké. Wat zet George Russell daar dan tegenover? Dat is de eerstvolgende. Luisteren bij George.

En dat was paars-paars. Het is nu een 1-29-9. De eerste in de 1-29. Antonelli nu met paars in de eerste sector. Kops corner.

0: Antonelli 1.29.4. Zo, klap snel, zegt dan George Russell. Bijna een halve seconde. En dus hebben we nu als top 3 Antonelli, Russell, Piastri. Volgende is Leclerc die over de streep komt. Leclerc naar de derde tijd. Naar een 1.30.0. Overigens ging Lienblad zojuist nog naar 9. Kijk hier bij Isaac Hadjar. Is lekker bezig hoor, deze sessie. Zit stevast voor Max Verstappen. Iets wat we niet helemaal gewend zijn van de teamgenoot van de Nederlander. Hadjar naar de vijfde tijd. Oké, dat kunnen we wellicht formuleren als teleurstellend. 18e langzamer dan Antonelli. Maar we moeten uiteraard even kijken wat Max Verstappen daar tegenover zet. Hier Lando Norris. Groen. Zijn ook eerste kwalificatiesimulatie. Ook op die zachte band. Dus een foutje daar. Beetje glijden, beetje doen. Dat gaat hem tijd kosten. Kost hem tijd. Gaat naar plaats 5.
1: Ja, toch weer Lando Norris met een klein foutje. Wat ik al zei, het snelheid zit er oké in. Dat is niet helemaal dramatisch, maar ze willen zeker wel wat meer. Maar ja, het ziet er gewoon uit dat de McLaren op dit moment gewoon zo moeilijk te besturen is. Zo onvoorspelbaar. We zien ze pocht uit, zien we ze heel vaak gewoon onderstuur hebben. Nou, nu zagen we meteen dat de achterkant eigenlijk wegstapt. Waarschijnlijk probeer je dat op te vangen door iets eerder op je gas te gaan. Dat je eigenlijk de achterkant expres een beetje om laat komen om de voorkant te helpen. Maar dit is net te veel. Terwijl Hamilton meteen sector 1 al goed doorgaat. 34.000ste boven de tijd van Antonelli.
0: Maar ver onder de tijd van George Russell. Ja, als hij hem ertussen weet te verrotten, dan zal Ferrari blij zijn, zal Hamilton blij zijn, zal het land blij zijn, denk ik. Hij is immens populair natuurlijk in Groot-Brittannië. Oh, baggets van boven gezien, uitkomen Chapel.
1: Oh, zit er nog op hoor.
0: Zo, 51.000ste ten opzichte van Kimi Antonelli. Nou, heel benieuwd wat de snelste tijd vooralsnog gaat worden. Gaat in ieder geval richting de 1.29's. Maar wat voor tijd gaat er uitkomen? Had hij nog genoeg elektromotor richting het einde van het circuit? De vraag. Ja hoor. Oh, oh. De snelste tijd voor Lewis Hamilton. 1.29.260. 2/10 sneller dan Kimi Antonelli. Ja, die zagen we toch niet aankomen. Nou, Max Verstappen.
1: Ja, Verstappen door bocht 1. Kijk, vooral luisteren hoe zij er met energy omgaan. Zagen bij Hamilton of hoorden bij Hamilton. En vooral in die laatste sector. Echt wel goed, ja. Ingaan van Phyllis. Toch wel wat probleempjes nog. Hier wat verkeer. Ja, loop ook, ja. Toch onderstuur zal wel een beetje verkeer zijn. Opgaande van Wellington Straight. Goed luisteren wanneer de motor in gaat kakken. Nou, doet hij eigenlijk meteen onder de brug een beetje. Maar zit alsnog 3/10 boven de tijd van Hamilton. Zal waarschijnlijk van die foutjes zijn in bocht 3 en 4. Village en Loop. Hier door Lovefields heel breed genomen. Dat je weer veel snelheid mee in kan nemen. En vroeg op je gas kan gaan. Echt op het randje van de curbs daar. Raakt een klein beetje het grind aan. Maar dat mag allemaal. Ingaan van de kops. Zorgen dat je hier binnen de lijnen blijft. Want we hebben al best wel wat track limits daar gezien. Ingaan van Maggots en Packets. Veel auto's al iets minder terugschakelen. Daarom dat ze meer snelheid mee in kunnen nemen met de zachte banden. Kijken waar Verstappen uitkomt. Ja, bijna 17 alweer. Verliest best wel wat in de middelste sector. Verliest gewoon echt dik 3/10 op Lewis Hamilton en Kimi Antonelli.
0: Ja, het is flink.
1: En dan gaat hij hier ingaan van Stowe. Gaat hij dat denk ik niet terugvinden. En dan veel de low speed corners. Waar ze toch wel wat tijd hebben gewonnen in Oostenrijk, zagen we. Nou, hopen dat hij hier in ieder geval onder de seconde kan blijven voor Verstappen. Net aan. 19e.
0: Ai.
1: Maar tevreden gaan ze daar niet over zijn. Staat wel voor Isaac Hadjar in ieder geval. Maar nog steeds op een seconde van de Ferrari van Lewis Hamilton.
0: Ja, verschil tussen de twee is 1/10 van een seconde tussen Verstappen en Hadjar in ieder geval. Dus het zegt ook al vaak dat dan in ieder geval beide jongens richting een maximum kunnen gaan. Kijk hierbij Sergio Perez. Helm weer gewisseld. Staat ook al een tijd binnen hoor. Checo. 19e tijd in handen. Bottas buiten beeld naar de 18e tijd gegaan. Dus hebben we allemaal wat paardjes, om het even zo te zeggen, in de stand onderaan. Gasly moet je even wegdenken, maar dan heb je Aston Martin, Cadillac, Haas, Williams. Beetje standaard wel. Beetje die volgorde. Vergelijking tussen Hamilton en Antonelli. Vooral die derde sector was heel goed van Lewis Hamilton.
1: Ja, zo te zien hebben ze gewoon het, eigenlijk het hele rondje een beetje gespaard. Vooral de low speed wint Hamilton. Maar alles gedeployed eigenlijk tussen bocht 14 en 15 op Hangar Straight. En dan zien we daar ook dat het rood is voor Hamilton. Terwijl daar is hij gewoon sneller. Ja, heel sector 3 domineert hij gewoon. Ja, dat is echt wel waar de key zit. Dus Ferrari heeft wat dat betreft... De deployment en het verschil tussen de verbrandingsmotor en elektromotor management daar goed voor elkaar.
0: Ja, voorafgaand aan dit sprintweekend dus. Iedereen met of cooldown rondes bezig of trekken hem door in een nog wat langere run op de zachte band. Pierre Gasly bezig op de medium compound band. Ja, deze banden zijn 2 rondes oud. Dus daar kan het zeker niet aan liggen. Dit was gewoon weer een foutje en dan breekt hij hem af. En vandaar dat hij nog een tijd heeft staan op de harde band.
1: Ja, je hoorde hem al eerder in de vrije training zeggen dat de auto gewoon heel onvoorspelbaar is. En het leek erop, eigenlijk ingaan van de bocht, zodra hij zijn rem loslaat, dat hij gewoon alle grip aan de voorkant verliest.
0: Ja, verbetert het nu wel zijn tijd. Gaan naar de 18e, bijna 3 seconden van Lewis Hamilton. Ziet ook Ryo Hirakawa, die we vorige week in... Oostenrijk uiteraard nog in actie zagen. Ja, in Spanje waren het ook heel veel, dus vandaar waar de verwarring. Niet dat we hier Hirakawa zagen trouwens. 2 minuten 10 seconden in deze sessie. Kijken mee bij Olly Berman. Heeft op dit moment de 17e tijd in handen. 25.000ste langzamer dan Esteban Ocon. Zijn teamgenootje. Ja goed, Mercedes gewoon goed voor elkaar, hè. 2e, 4e, binnen, prima.
1: Ja, het is, die hebben goed voor elkaar. Ferrari ook, hoor.
0: Ja.
1: Kijk, Leclerc zit nog steeds ook voor Russell. En dat is gewoon prima. Ja, je ziet echt gewoon Antonelli en Hamilton. Die zijn gewoon op dit moment next level. En Leclerc en Russell, die hebben zeker echt wel nog wat werk te doen. Het team zelf denk ik niet zo heel erg. De teams die wel wat werk te doen hebben, zijn toch wel echt McLaren, ja, en Red Bull.
0: Ja. Zeker omdat ik in het begin van de sessie wel dacht... Oh, Red Bull zit er steeds goed bij. Want de zachte band komt het er misschien... dat het daaraan ligt, gewoon nog niet uit.
1: Nee, dat zal... zo meteen in de sprintkwalificatie... en ook de kwalificatie van morgen moeten blijken... hoe ver echt de performance is. Eerst op natuurlijk die zachte band. Terwijl Hadjar hier wel bezig is met in ieder geval een verbetering voor sector 2. Klein beetje verkeerd tegenkomt van Aston Martin... maar zal niet al te veel effect hebben...
0: Nou, zeg het maar.
1: Nee. Verbeter niet.
0: Geen verbetering. 1.30.4 heeft op dit moment 1.30.3 staan. Dus het is niet alsof hij weer weg ervan zat. Maar goed, Berman springt naar 14. Pakt een 10e of 6 ten opzichte van zichzelf. Dat is wel een flinke overwinning. En daarmee zal zijn sessie erop zitten. Sowieso voor veel jongens... die nu over de streep komen. In ieder geval zo'n simulatie is het einde van de sessie. De anderen maken me uiteraard gewoon af. Lewis Hamilton... ook nog bezig geweest met een mini kwalificatiesimulatie. Feit is wel, want niemand is zich aan het verbeteren. Leclerc nog wat paarse mini-sectoren, maar het zijn er maar 2... en geen verbetering voor Leclerc. Nee, feit is, hij is de snelste op de vrijdag, de eerste training. Dat was hij vorig jaar ook. Wellicht dat het dus niet zo heel veel zegt. Dat ze een stukje lichter waren, dat het een beetje op zijn Hamilton zijn showrun is. Aan de andere kant, ja, je kan maar beter op 1 beginnen.
1: Ja, zeker. Met maar 1 vrije training. Ja, dan ga je vaak niet helemaal een beetje noemen dat sandbaggen, een beetje inhouden. Je wilt er meteen vol op zitten. Dat doet ook trouwens, zien we hier Verstappen met meteen een verbetering in sector 1. Een groene tijd.
0: Ja, is het toetje, is het slotstuk van deze training. Heeft ook de zachte band. zoals we ook zojuist zagen in zijn run. Halve tiende geeft, of halve seconde geeft hij toe ten opzichte van Lewis Hamilton.
1: Nog steeds wel een verbetering.
0: Maar wel inderdaad bezig aan nog steeds een verbetering. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij uiteindelijk beter uitkomt qua energie. Dus kan hij misschien de tijd van Piastri nog aanvallen? Dat is de vijfde. Op bijna 19e van een seconde. Max Verstappen over de streep. In een tijd die geen persoonlijke verbetering is. 28.000ste langzamer dan zichzelf.
1: Ja, dat is precies wat je waarschijnlijk net al zei. Het energy management. Kijken waar kunnen we nu wel deployen. En waar kunnen we nu wat meer regenereren. Ja, waarschijnlijk is toch de laatste sector nu opgeofferd. Want we zagen sector 1 en 2, terwijl Lien Blad horen.
2: The sector doesn't sound super nice on the rear. It's it's probably coming from the engine or something, so just check.
0: Okay.
3: Copy, is it just noise or you hear something?
2: I'd say more noise.
3: Copy, checking.
1: Dat is een hele belangrijke wat Lien Blad zegt. Hoort eigenlijk iets achterin, waarschijnlijk de motor. Engine vraagt meteen, hoor je het of voel je het ook gelijk? Want als je het voelt, dan is het echt wat. Als je het hoort, kan het misschien iets kapje wat los zit, wat geluid maakt. Dus wel goed van de engineer dat meteen te vragen.
0: We gaan zien of dat straks volop is. Lijkt me wel. Feit is dat de meeste rondes gereden zijn in deze sessie door Carlos Sainz. Dat zijn er 31. Hier kijken we bij Lewis Hamilton. Hier wegrijdt uit de pitstraat. Even wat highlights van zijn snelle ronde. Ja, tijd die dus goed is voor 1.29.260. Was ermee 2/10 sneller dan Kimi Antonelli. Bijna een halve seconde. Of iets meer dan een halve seconde dan Leclerc. 16e dan George Russell. En alleen Piastri en Verstappen komen nog verder binnen een seconde. Als het een voorbode is, dan is hij weer de man to beat hier.
1: Ja, ik ben benieuwd. We zeiden het al. Lewis Hamilton tijdens de Britse Grand Prix is gewoon iets anders.
0: Ja, gaat op voor zijn 10e zege hier in Silverstone. Zijn 14e podium in totaal. Om de stand even volledig af te maken. Hamilton, Antonelli, Leclerc, dat top 3. Dan Russell, Piastri. Verstappen uiteindelijk met de 6e tijd. Lando Norris op 7, Hadjar op 8, Hülkenberg op 9. En Lawson completeert de top 10. Voor wat betreft deze training. Colapinto, Bortoleto, Arvid Lindblad, Berman, Sainz van 11 met 15. En dan Ocon op 16, Albon op 17. Bottas en Perez 18-19. Alonso, Gasly, Stroll de laatste drie. Nou, dat klonk als een redelijke start. Kimi Antonelli waren we bij onboord, dames en heren.
1: Klonk zeker als een redelijke start.
0: Ja, zeer zeker. Dus dat is het. Ja, de training zit erop, Max. Wat zijn de grootste conclusies voor wat betreft de vrijtraining?
1: Ja, Hamilton zit lekker in zijn vel. Antonelli zit er ook goed bij. Ja, en het is toch echt wel werk aan de winkel voor McLaren. En ook echt wel voor Red Bull Racing. En Audi zit er ook opvallend goed bij eigenlijk. Niet heel erg in beeld geweest, ja. Maar Hülkenberg, Bortoleto gaan heerlijk.
0: Nog een klein dingetje eruit. Gasly 21ste tijd, maar hebben we een foutje maken. Moeten we niet te veel moeite insteken,
1: die zit erbij,
0: toch? Ja, dat komt wel goed. Goed, voor wat betreft deze sessie, ik dank u hartelijk. Dit wordt weer een prachtig weekend.
1: Zeker
0: zoals
1: weten.
0: Ieder weekend op Silverstone, toch?
1: Ja, nou, wat mij betreft wel, hoor.
0: Zeker. Nou, dankjewel Max voor bijstaan hier in de commentaarpositie. We gaan straks het stokje overgeven hier aan Rob Spijker. Zag hem net al rondlopen. Dus ik kijk uit naar de lunch die hij heeft meegebracht. En ik wens u daar heel veel plezier bij. En de rest van dit weekend hier op Grand Prix Radio.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen.
14: Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de achtste finales en stuit daarin op Portugal.
15: Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rob Spijker.
18: Het is vrijdagmiddag.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Daylight van Maroon 5. Het is vandaag vrijdag en toch is er ook een nieuwe Formule 1 aan tafel online gekomen. Tegenwoordig ook op vrijdag. Deze week met Samantha Steenwijk, zangeres en groot Formule 1 liefhebber. Olaf Mol, alleen groot Formule 1 liefhebber. En natuurlijk commentator hier bij Grand Prix Radio. En de meest controversiële Formule 1 analist van Nederland, Ronald Molendijk, allemaal aangeschoven bij Frank Evenblij. Je kunt hem gaan beluisteren via je favoriete podcast-app, via onze website grandprixradio.nl. En het leuke is, ze blikken daar natuurlijk vooruit op dit Formule 1 weekend, Silverstone. We hebben de eerste en enige vrije training erop zitten. En blijf vooral goed luisteren, want in Sport in het Kort hoor je daar wat meer over. Wat is er nou precies gebeurd tijdens die eerste vrije training? En ga

Capri Radio, jouw sportradio en nu hoorde je Nobody's Wife. We hebben natuurlijk te maken met de knock-out fase bij het WK voetbal. En dat zijn mooie wedstrijden. Gisteren een hele mooie wedstrijd gezien tussen Kroatië en Portugal. En in het voetbal heeft Portugal de kwartfinale van het WK bereikt na een 2-1 overwinning op Kroatië. Voor de 40-jarige Luka Modric was het vrijwel zeker zijn laatste WK-wedstrijd. Na afloop was de middenvelder kritisch op de arbitrage. Met name over de afgekeurde goal en de strafschop voor Portugal. Cristiano Ronaldo, die de penalty benutte, noemde Modric een legende. De twee voormalige teamgenoten deelden na de wedstrijd in Toronto een respectvol moment op het veld. Het gebeurde allemaal in de laatste minuten. Hè? Veel in de blessuretijd, zowel de voorsprong voor Portugal als de gelijkmaker van Kroatië. Alleen die werd afgekeurd, omdat volgens de arbitrage, en dan heb ik het vooral over de VAR, die ingreep. Volgens de VAR raakte een van de spelers van Kroatië de bal, waardoor een andere speler buitenspel stond. Maar ja, volgens degene waarvan hun dachten dat hij hem had aangeraakt, die hadden hem helemaal niet aangeraakt, vond hij tenminste zelf. En in de beelden was daar niet heel veel van te zien. Hoe dan ook, een emotioneel afscheid in ieder geval van Modric. En die hebben we voor de laatste keer gezien tijdens het WK en EK. Zo meteen, in het volgende uur gaan we even

0: Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Iedereen moet er rekening mee houden dat vlees in de toekomst een tikkeltje duurder wordt. Dat zegt minister Vrijbrief nu de vleesindustrie over 2 jaar niet meer met arbeidsmigranten mag werken. Het verbod wordt ingevoerd omdat arbeidsmigranten nu vaak worden uitgebuit en zomaar ontslagen kunnen worden. In de bergen in Noord-Italië wordt al 1 jaar een Nederlander vermist. Tobias. En tijdens de zoveelste zoekactie is nu een menselijk bot gevonden, meldt het AD. Er wordt nu onderzocht of het van Tobias is. De familie organiseerde de zoektocht met geld van een crowdfunding. Ze schakelden een gespecialiseerd team in. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Het bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. En dat vindt het CNV dan weer jammer en zegt straks wordt dat symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft daarop te letten. In Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. En dat betekent dat er maar 1 keer getraind wordt dit weekend en dat ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Hij zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Een mix van zon en wolken en tussen de 19 en 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde laken en pak, maar wel een tikje warmer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Portugal heeft op het WK Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo heeft de gelijkmaker gemaakt uit een strafschop. Gonçalo Ramos kopte in de 94ste minuut de winnende binnen. In minuut 103 dacht Kroatië nog te scoren, maar die treffer is afgekeurd. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een 1/2 kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl. Bestel je obu op netlink.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey, oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
17: Doei.
18: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
17: Yes.
18: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
17: Hamster.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Grand Prix Radio.
1: Rob Spijker.
3: We gaan zo meteen even vooruitblikken op de kwalificatie voor de sprintrace voor Silverstone. Ik heb het over Formule 1. We kijken natuurlijk even naar de volgende WK-dag met leuke wedstrijden.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alex Warren hoorde je en Fever Dream. Dit weekend Silverstone, favoriete circuit van Hamilton. Nou, die voelt zich daar niet alleen thuis, maar het is ook echt zijn thuishaven. Maar er doen meer Engelsen mee, dus je weet nooit hoe de ander het gaat doen. Lewis Hamilton denkt wel dat hij het heel lastig gaat krijgen met de Mercedes'en om die te verslaan in het wereldkampioenschap. En dan heb ik het niet alleen over Silverstone. De Ferrari-coureur geeft desondanks niet op. Maar hij ziet ook in Max Verstappen nog een serieuze kandidaat. Is toch weer hartstikke lief dat hij dat zegt. We gaan het meemaken wat hij dit weekend kan presteren. Tijdens misschien de sprintkwalificatie al. Straks om 5:30 is die. Met Olaf Mol en Koen Bakker hier live te beluisteren. En wat je vooral goed in de gaten moet houden is dat het een sprintweekend is. Wil je weten waar alle tijden zitten? Kijk dan even op onze website grandprixradio.nl. Daar vind je alles. En hoef je ook helemaal niks te missen, want we hebben alles live. Hè? We krijgen morgen nog de sprintrace, de kwalificatie voor de grote race en de race op zondag. En de grote race op zondag is natuurlijk weer met Olaf Mol en Jack Ploy met voor- en nabeschouwing. Allemaal live hier bij Grand Prix Radio. We hebben vandaag ook een lekkere WK-dag voor de boeg. Om 8:00 is de eerste wedstrijd van Australië tegen Egypte. Dat maar blijft winnen. En de echte droom zit natuurlijk om 12:00. Dan speelt Kaapverdië. Die zijn in een hele mooie droom beland. En die mogen het opnemen in Miami. Het stadion van Lionel Messi met zijn club daar tegen Argentinië. Nou, dat is even iets. Ik denk dat daar de droom ophoudt. Maar het is in ieder geval wel een heel mooi einde dan aan je droom. En vannacht om 4:30 speelt Colombia nog tegen Ghana voor de echte liefhebber.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers-toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

jouw sportradio Kane & Reen, Down on Me. Het is vandaag een lekkere zonnige dag, zonnige periode. Het blijft overwegend ook droog. Temperatuur ligt tussen de 19 graden langs de noordwestkust en de 25 in het zuidoosten. Morgenmiddag dan in het noorden nog vrij veel bewolking. Er kan ook af en toe wat regen uitvallen. In het zuiden blijft het wel droog. En dan laat de zon zich ook veel zien. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden van het land. Het is hartstikke lekker weer in Nederland. We gaan richting 3:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
20: See her light up the-
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
19: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
24: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer na werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door verschillende wegwerkzaamheden. De A27 is natuurlijk dicht bij Gorkum. Daardoor is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor tussen Utrecht en Everdingen ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein sta je een kwartier in de file door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. De meeste vertraging is er nu op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen, namelijk een uur. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de weg dicht is. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste de borden Arnhem-Zutphen volgen en over de A12 en de A348 rijden. Ook bij Eindhoven een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Daar is juist de rechte rijstrook dicht. Vanaf zomeren kost je dat ook ruim een uur.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rob Spijker. Zometeen goed nieuws voor de fans van Ajax.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je hoorde Janet Jackson. We hebben goed nieuws voor de fans van Ajax, want die hebben de grote naam binnengehaald. In het voetbal heeft Ajax namelijk een akkoord bereikt met FC Barcelona over de huur van doelman Marc-André Ter Stegen. Diverse media, waaronder de Telegraaf, de AD en ook VI, melden dat de 24-jarige Duitser de nieuwe eerste keeper in Amsterdam gaat worden. De overgang is zo goed als zeker, al moet de speler zijn en medische keuring nog wel succesvol doorstaan. Met de komst van de ervaren keeper versterkt Ajax zich voor op een cruciale positie voor het nieuwe seizoen. En daarmee gaan ze ook Europa in. Wij zijn ook heel erg druk natuurlijk met de Formule 1 dit weekend. Want in de Formule 1 wordt dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden. Op het circuit van Silverstone. Na de tweede plaats van Max Verstappen in Oostenrijk hoopt de Red Bull Racing de stijgende lijn door te kunnen trekken. Maar het is een lastig circuit voor Red Bull Racing. De race in Engeland is een belangrijke volgende stap in het seizoen. Verslaggever ter plaatse volgen de ontwikkelingen op de voet. Terwijl de teams en coureurs zich voorbereiden op de volgende kwalificatie. Ze hebben de eerste en laatste vrije training er al op zitten. Alles daarover hoor je in Sport in het Kort. En wat er dit weekend allemaal gebeurt, dat is allemaal heel makkelijk te volgen via GrandPrixRadio.nl. En anders gewoon ook die app even downloaden. Maak je alles live mee. Morgen dus de sprintrace, kwalificatie voor de race. En straks om 5:30 kwalificatie voor de sprintrace. Live te volgen bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jarenlange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio en de hete muziek van Billy Joel, The River of Dreams, op jouw sportradio. Normaal gesproken ben je van ons gewend dat we op zaterdagmiddag Ben Liebrand in de studio hebben. Die hoor je altijd tussen 5 en 6 op zaterdagmiddag met zijn In The Mix. Alleen morgen niet. Morgen wordt dat verplaatst. Nou, eerst dan morgen wel, maar hij komt dan wat later. 's Avonds om 11 uur doet hij dan In The Mix van 11 tot 12. Is ook een hele mooie start voordat je uitgaat en lekker de stad ingaat. Dus morgenavond in plaats van 5, 6, 11, 12, Ben Liebrand in de mix. En dat heeft alles te maken met Silverstone. Want daar rijden ze namelijk een beetje later in de middag. En we hebben ook nog een uurtje tijdverschil met Engeland natuurlijk. Voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuizen. En daar hoor je trouwens ook nog de minimix van Ben Liebrand. Hou hem lekker hier.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers, maar waarom is niet bekend. Uitzendbureaus vinden het verbod voor de vleesindustrie oneerlijk. Omdat de uitzendkrachten worden uitgebuit, mogen vleesbedrijven ze over 2 jaar helemaal niet meer inzetten. Maar daardoor worden ook werkgevers geraakt die zich wel aan de regels houden, zeggen de uitzendbureaus. NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsoperatie die nog nooit is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen en dreigt neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. En na de dood van Wim T. Schippers is zijn bekendste kunstwerk opnieuw gelegd, de pindakaasvloer. Hij ligt in de depot van Museum Boijmans in Rotterdam en is een beetje kleiner dan die van 15 jaar geleden. Maar 2 pindakaasstucadoors hebben toch nog altijd 9 uur zitten smeren. Vanaf volgende week donderdag is hij te zien. Wolken en zon, ook vanavond. En morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan ook warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er zit veel recreatieverkeer bij en er zijn wat wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Kerkdriel bij elkaar bijna 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp ook 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging daardoor 50 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 1 uur vertraging, want daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348. Wel goed nieuws over de A67 van Venlo naar Eindhoven, want bij Geldrop zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk. Je moet nog wel rekening houden met ruim 3 kwartier oponthoud vanaf Asten.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf och.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
20: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
21: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
21: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op VerdiFit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Even bollen. Iedereen moet het weten.
25: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
26: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Grand Prix Radio.
2: Rick van Veldhuizen.
1: Ding dong, hier volgt een belangrijke mededeling. Ik herhaal, hier volgt een belangrijke mededeling. Zometeen de minimix van Ben Liebrand. Niet om 10 voor 6:30, niet om 10 voor 7:30, maar om 10 voor...

0: Rain Me In. Goedemiddag.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, het is echt een heerlijk sportweekend. Tour de France, Wimbledon, WK voetbal. We hebben ook nog de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Wauw. Ik sta trouwens net nog even te kijken naar de enige training, de enige vrije training van dit weekend. Want de sprintquali komt straks na 5 uur. Maar het heeft ook wel zo'n typische Engelse uitschaling allemaal. Het is toch weer net iets anders dan Oostenrijk en Spanje. En dan zie je ook een soort van ja, tribune als paddock uitgebeeld. En dan denk ik bij mezelf, de Grand National heeft er volgens mij voor symbool gestaan. Het is allemaal zo Engels. Zo typical English. Maar heerlijk. Daar kunnen we echt naar uitkijken. En daarom, om die reden dat wij de kwalificatierace hebben, even na 5 uur, is er niet om 6:50 de minimix van Ben Liebrand. Normaal gesproken zouden we hem dan om 6:50 zetten. Maar dat is wanneer de vrije training 2 er is. En ja, daarom heb ik besloten om de minimix van vandaag naar 4:50 te gaan laten halen. Omdat je weet nooit of er een code rood komt of wat dan ook. En dan wordt het heel rommelig om daar een plek voor te geven. Dus ik wil graag alle aandacht voor Ben Liebrand straks om 4:50. Dus dat is al vrij snel. Houd hem in de gaten. Het gaat zo meteen gebeuren. Lando Norris komt als regerend wereldkampioen naar zijn thuisrace op Silverstone. Lewis Hamilton rijdt op zijn oude heilige grond. Maar nu in Ferrari rood. En George Russell heeft zijn momentum natuurlijk. En Silverstone is ook nog eens een keer, ja, dat is sprintweekend. Dus er ligt meteen druk op deze vrijdag en morgen de zaterdag. En dat maakt dit weekend anders dan een gewone race. Minder tijd om rustig in te rijden. Meer momenten waarop je punten kunt pakken. Maar ook meer momenten om jezelf compleet in de nesten te werken. En Silverstone is dit weekend gewoon ja, een soort van Britse parade in een hoge drukpan met 3 thuisfavorieten. En een foutmarge die helemaal 0 mag zijn. Want anders ben je gewoon gezien en is het klaar. Dames en heren, jongens en meisjes, wees welkom. Gezellig, dit is de Grand Prix Radio, jouw sportradio. Call me Mr. Fame. Ja, als ik hier niet over mij ga. Culture Beat nu.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijden komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je op de top van de wereld staat. I'm on the top of the world. Imagine Dragons hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds vanochtend 6 uur is er een gloednieuwe aflevering online van F1 aan tafel, Formule 1 aan tafel, vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ja, ook deze vrijdag met vandaag aan tafel Samantha Steenwijk. Zij is een zeer groot Formule 1-liefhebber en tevens zangeres. Olaf Mol, onze eigen commentator. En Ronald Molendijk, met wie ik altijd in controverse lig, maar dat ligt aan hem. Hij is de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland. En de presentatie in handen van Frank Evenblij. Check hem via alle podcast-servers die er zijn, of anders via GrandPrixRadio.nl. En dan nou, ruimbaan voor de man die een uur eerder is, onze eigen Ben Liebrand.
1: De ingrediënten van deze week. Carly Rae Jepsen, Call Me Baby, Calvin Harris, So Close, Blondie Call Me, Vibe Residence featuring Dragonfly, The DJ Is Calling Me en wat tonen van de British Telecom. Dat alles bij elkaar vormt de minimix van vandaag. Call Me Close Baby.

0: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
1: Een uur eerder dan normaal, maar dat deert de minimix van vandaag niet. Dankjewel Ben en tot volgende week, man.
2: Helemaal top. Spreek je weer volgende week.
1: Volgende week is er geen Grand Prix. De eerstvolgende is op 17 en 18 en 19 juli op Spa-Francorchamps in België. De Grand Prix van België. Dus volgende week gewoon om 17:50 weer een nieuwe minimix met Ben Liebrand.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekroonde XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: klein weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Amsterdam is een man opgepakt die iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde dinsdagochtend na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. De vleesindustrie verzet zich tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Dat is straf omdat arbeidsmigranten stelselmatig worden uitgebuit in slachthuizen en andere vleesbedrijven. Die denken nu na of ze naar de rechter stappen. En een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij meedeed aan een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf. Pizzabakkers was vorig jaar vaker het doelwit van aanslagen.
4: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de achtste finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door recreatieverkeer, maar ook door wegwerkzaamheden. Zo is de A27 in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. En dat levert extra drukte op de A2 op. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg weer 40 minuten vertraging. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je ongeveer een half uur in de file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En de grootste problemen zijn er op de A50 Arnhem-Apeldoorn door een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrit Hoenderlo. De weg is daar helemaal dicht en dat gaat waarschijnlijk tot na de spits duren. Vanaf knooppunt Waterberg staat het verkeer muurvast en je kunt dus beter omrijden door de border Arnhem-Zutphen te volgen en over de A12 en de A348 te rijden.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Zometeen ruimbaan voor de Grand Prix van Silverstone en lekkere muziek.

Pussycat Dolls. Stevens ook de ex van Lewis Hamilton. En Don't You Be Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zijn in afwachting van de sprint quali op Silverstone in Engeland. Maar ik wil toch eerst even met jullie hebben over het WK. Het WK voetbal. En dan moeten we het hebben over de VAR. Want Portugal, Kroatië en België, Senegal, ja, die lieten weer op nieuws zien hoe groot de videoscheidsrechter nou feitelijk is geworden op dit WK. Portugal wint dan met 2-1 van Kroatië, maar pas daarna echt een krankzinnige slotfase. En Kroatië denkt in de laatste seconde nog even gelijk te kunnen maken. Maar het doelpunt gaat eraf na een VAR-check en baltechnologie. Ja, buitenspel. Ja, formeel waarschijnlijk terecht, maar gevoelsmatig voelt het alsof het WK-moment wordt afgepakt door een meetlint. Ja, ik ben er niet vrolijk van. En bij België tegen Senegal gebeurt iets vergelijkbaars. Senegal staat met 2-0 voor. België komt terug in de mum van tijd in de slotfase. En dan uiteindelijk beslist een VAR-penalty de wedstrijd. En dat wordt er dan 3-2 voor België. Voor België heroïek en voor Senegal pure frustratie. En daar zit wat mij betreft nu de kern. De VAR kan dan misschien wel gelijk hebben. En toch voelt het soms verkeerd. Want voetbal draait niet alleen om regels, maar ook om ontlading, om overjuichen. Juichen wordt steeds vaker eigenlijk een soort van voorlopig juichen. Eerst kijken of er ergens nog een teen, een schouder, een duw of een handsbal wordt gevonden. En niemand wil terug naar die blunders van vroeger, weet je nog wel, met de hand van God van Maradona. Ja, dat was natuurlijk ook verschrikkelijk. De hele wereld ziet dat, behalve de scheidsrechter, was ook om gek van te worden. Maar de VAR was bedoeld als noodrem bij zeer duidelijke fouten. Nou, nu lijkt het soms een soort van mede-auteur van de wedstrijd. Mijn gevoel gebruikt technologie bij grote en zeer duidelijke fouten. Maar ja, jongens, stop met doen alsof millimeter precisie automatische rechtvaardigheid is. Voetbal is nog steeds geen laboratorium. Als elk groot moment eerst door een technische wachtkamer moet, dan verliezen we iets in het spel. Dat heet de ziel. Jawel, de ziel van voetbal. Nou goed, dit moest ik even kwijt. Sorry jongens. Het is natuurlijk allemaal gedane zaken en die nemen ook vooral geen keer. Maar ik zit er af en toe met enige droefheid naar te kijken. En vooral ook gisteren toen het doelpunt van Kroatië werd afgekeurd. Grand Prix Radio, jouw sportradio, nu met Max.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mathieu van der Poel kijkt er vast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde dus een mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. Komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Dit is jouw sportradio.

0: George Ezra en Anyone For You bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog wat laatste nieuws, die komt vanuit Engeland, vanaf het circuit van Silverstone. Fred Vasseur, de teambaas van die rooien uit Italië, oftewel Ferrari, die heeft laten weten dat Lewis Hamilton ook in 2027 gaat rijden voor Ferrari. Dus dat is het laatste nieuws wat daar vandaan komt. Straks hebben we hier dus de sprintquali. Zo rond de 17:30 verwacht men daar de aanvang van. En dan is maar even de vraag, hoe gaat dat verder verlopen? Stel je voor, er zijn rode vlaggen. Dan kan het nog wel even duren voordat ik weer bij je terug ben. Het kan ook zomaar zijn dat heel reglementair alles op tijd klaar is. En dan zijn we zo rond 18:50 weer bij je terug. Tenminste, dit station gaat niet uit, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dan ben ik er even weer, dat je dat snapt. Zometeen op de radio hebben wij Olaf Mol en Koen Bakker met de sprintkwalificatie van vandaag. Wat mij betreft, tot zometeen na de quali.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd. Tijdens de pandemie en nu. De commissie vindt het onacceptabel en hoopt dat ze aangifte doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Slachthuizen en andere vleesbedrijven ontkennen dat ze arbeidsmigranten uitbuiten. Het kabinet vindt van wel en als straf mogen ze daarom over 2 jaar helemaal geen uitzendkrachten meer inzetten. Dat vinden de vleesbedrijven veel te streng en ze bekijken nu of ze naar de rechter stappen. De KNVB doet aangifte van racisme. Mikpunt waren 3 spelers van het Nederlands elftal die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Somerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. En in Amsterdam werd dinsdagochtend na de wedstrijd iemand bewerkt met een fietsketting. En daar is nu een man voor opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zou nog meer op zijn kerfstok hebben. Zoals een gewelddadige diefstal. Wolken en zon, ook vanavond. Morgen wordt opnieuw een mooie dag. En het is dan iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Zwitserland heeft in Vancouver Algerije verslagen met 2-0. Bril en Bolo tekenden vroeg de openingstreffer naar werk van Johan Manzambi. Kort na rust maakte Dan en Doye de tweede. Daarna kwam Zwitserland niet meer in de problemen. Portugal heeft Kroatië uitgeschakeld met 2-1. Cristiano Ronaldo maakte na rust gelijk uit een strafschop. In blessuretijd kopte Gonzalo Ramos de winnende binnen. In de slotseconde dacht Kroatië nog gelijk te maken, maar die treffer is afgekeurd. Spanje heeft Oostenrijk met 3-0 verslagen in Los Angeles. Mikel Oyarzabal maakte er 2 en Pedro Porro kopte ook raak. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales en stuit daarin op Portugal. Het programma van vanavond en vannacht. Om 8 uur vanavond Australië tegen Egypte. Om middernacht Argentinië tegen Kaapverdië. Om 3:30 vannacht Colombia tegen Ghana.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de weg met meer dan 600 kilometer file. Dat is te wijten aan recreatieverkeer, maar ook door werkzaamheden is het extra druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 50 minuten oponthoud. Komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied ruim 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen ruim 1/2 uur vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is dicht vanaf knooppunt Gorkum tot Everdingen. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A50 Arnhem-Apeldoorn, want die weg is helemaal dicht bij de afrit Hoenderloo door een ongeluk met een vrachtwagen. Het bergen van die vrachtwagen gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren en je staat daardoor vanaf knooppunt Waterberg ruim 1 uur in de file. Je kunt beter omrijden via Arnhem en Zutphen over de A12 en de A348.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: liggen. Lidl.
1: Fijne verjaardag.
0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en soda.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
8: In de enige training van dit weekend kwam Max Verstappen niet verder dan een zesde plek. Aanvankelijk ging het best wel soepel op hard, maar op de zachte banden ging het veel minder goed. Wat gaat het zo meteen worden? De sprintkwalificatie komt eraan.
7: Grand

en Olaf Mol hier. Maar we beginnen even met Nederlands voetbalnieuws. Ja, toch wel een primeurtje hoor. Want Marc-André Ter Stegen, die komt naar alle waarschijnlijkheid naar Amsterdam, naar Ajax. En dat is geen gewone keeperswissel. Dan haal je niet zomaar een doelman binnen. Maar wel eentje met een naam van internationaal gewicht. En volgens de Spaanse media is Ajax dichtbij een huurdeal met Barcelona. Het gaat nog om de medische keuring en om de verdeling van zijn forse salaris. Ajax wil natuurlijk zeker weten hoe Ter Stegen er fysiek voor staat na iedere problemen met zijn hamstring en zijn knie. Maar sportief is dit natuurlijk wel een enorme move. Want Ajax haalt hiermee ervaring, uitstraling en opbouwkwaliteit binnen. Ter Stegen is niet alleen een keeper die ballen tegenhoudt. Hij is een keeper die meevoetbalt, indribbelt, de eerste paas durft te spelen en de verdediging ook rust kan geven. Precies het type keeper dat past bij een ploeg die weer dominant voetbal wil gaan spelen. Maar er zit ook een risico aan. Hij is 34, duur en fysiek niet zonder vraagtekens. Dus dit is of een briljante kwaliteitsinjectie of een hele dure gok met een grote naam. Maar goed, Ajax zoekt niet alleen een doelman. Ajax zoekt geloofwaardigheid en Ter Stegen brengt dat meteen mee, als zijn lichaam tenminste meewerkt. Ja, en hij wilde ook weer eens een keertje in de buurt van zijn eigen vaderland verblijven. Hij heeft al die tijd natuurlijk in Barcelona gezeten. Maar het is natuurlijk een Duitser van origine. Dus hij wil weer heel graag richting de heimat. En dat is hem dan ook gelukt. Goed, dat zijn mooie berichten. En nu heel langzaam onderweg naar alles op vier wielen. Ronkende motoren en af en toe leeglopende acties. Het komt er allemaal aan.

feitelijk gaat erom dat ze uitgaan op een goed moment en dan pas mogen ze weg. Hamilton was vanmiddag de snelste bij de vrije training. Ferrari begint lekker, maar dit is een sprintweekend, dus er is nauwelijks tijd geweest om rustig te kunnen uitzoeken hoe het zit. Dat zag je ook bij het team van Red Bull. Op hard gingen ze goed, op zacht gingen ze minder goed. Eén foutje in de sprintquali en je hele zaterdag staat dan weer helemaal op zijn kop. Max was dus zesde in de vrije training. Niet dramatisch, maar ook zeker niet dominant. McLaren zit erbij, Mercedes zit erbij. Ferrari zat erbij. Kortom, precies genoeg ingrediënten om van deze sprintkwalificatie te gaan genieten. Zometeen met presentatie van Olaf Mol en Koen Bakker. Veel plezier!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
0: chicken. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij

0: keukenloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukenloods. Keukenloods.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
2: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden en vriendinnen van sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij de Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. We hebben het over de sprintkwalificatie. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn de komende ongeveer drie kwartier bij om te kijken hoe deze sprint qualifying er uiteindelijk uit zal gaan zien. Want ja, dat er 22 mannen gaan beginnen, dat is wel duidelijk. 17 ronden is de sprint van morgen. Lengte van de baan 5891 meter. Een hoogteverschil alsnog van 11,3 meter in zijn totaliteit. Een aantal active aerozones en de overtake detection vlak voor club. Dat is wat het is. En de teams zijn allemaal aan het denken en aan het kijken en aan het rekenen en aan het proberen hoe ze nou in godesnaam een beetje elektriciteit in die batterij zouden kunnen willen houden. Dat is het. Circuit Silverstone ligt er prachtig bij. Wat zijn de temperaturen TP?
1: Ja, ter plekke is het 25,1 graden Celsius. De baantemperatuur is 43,2 graden. En ja, zoals rechts ook in beeld te zien, mocht je meekijken. Ik kan me het voorstellen dat je nog net onderweg naar huis bent vanaf kantoor of iets dergelijks. Lekker het weekend in met Grand Prix Radio. En dus een sprintkwalificatie. Herinnering, de SQ1 medium compound band. SQ2 ook de medium compound band. En SQ3 zal verreden worden op de rode softs.
0: Medium soft, that's what it is. Klein windje. Veel knalgeel langs de baan. Nou staat Engels, staat alles, zeg maar. Maar dat is de Lando Norris tribune. Lando stand, 16.000 man. Als je mij kijkt, is hij nu in beeld. Lando zegt ook, ja, het is één grote gele vlek waar ik op afrij als ik over Hangar Straight kom. En hier zien we een plaatje van het circuit. The Wing heet hij. En daar staat dan een trofee. Dat is echt een trofee. Zo was hij vroeger. Zo'n echte prachtige Engelse trofee. Die ken je misschien nog wel een beetje van Wimbledon. Zo'n mooie gouden met Tyrone Lantijnen.
1: Ja, natuurlijk ook bezig nu trouwens.
0: Ja, precies. En nu is het dit jaar is het zo'n corporate ding. Zo'n stalen draaivlam, whatever, weet je. Misschien dat ze deze nog uitdelen. Want volgens mij is het namelijk zo dat de British Racing Driver Club deze uitreikt aan de winnaar. Het is een heel moeilijk woord, laat ik het even rustig zei. Maar ja, Nico Hulkenberg is mazzelaar, maar die kwam natuurlijk vorig jaar voor het eerst op het podium hier. En wat hadden ze toen voor bekers? Gemaakt van Lego. Dus Nico Hulkenberg heeft één beker van een Grand Prix. En die is van Lego, dus mensen die bij hem thuis komen denken, ja vriend, dat er zelf in elkaar zet, zeggen ze dan in het zuiden.
1: Ja, ze gaan natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd zondag in ieder geval racen in Lego-auto's. Tenminste doen ze die parade lap, hè.
0: Racen? Dus helemaal niet racen, man.
1: Nee,
0: die dingen gaan
1: zwaaien.
0: 11,47,5 kilometers per uur.
1: Juist.
0: De een vindt het leuk en de ander vindt het niks. Verstappen was er wel weer uitgesproken over, hè?
1: Ja, Verstappen vindt helemaal niks.
0: Nee. En we hebben Alonso was het geloof ik. Ja, dat is het meest gevaarlijke van het hele weekend. Waarom zouden we het doen? Levensgevaarlijk. Ja, en volgens mij waren de vorige keer, terwijl we gaan beginnen over 3, 2, 1, 0. Bingo. De vorige keer dat het was, zaten ze met z'n tweeën in één autootje, toch?
1: Ja,
0: nu hebben ze er allemaal één.
1: Ja, nu hebben ze inderdaad, dat wordt 22 man, dat wordt echt chaos.
0: Echt chaos. Ja, als ik Verstappen dan zou zijn, en dat zou mijn idee zijn, dan zou ik daar gewoon op die grid gaan staan. En zou ik zeggen, doe het niet, hij doet het niet. Ja. En dan gewoon uitstappen en zeggen, geef mij maar een auto.
1: Ja, helaas.
0: Dat is allemaal voor de zondag. Er is alleen vrije training gereden vandaag. Dat was eerder vanochtend de enige vrije training ook. En daar zat het veld nou niet echt lekker dicht bij elkaar, zeg maar. Want de eerste 10 man, daar zat 1,5 seconde tussen. Dat vind ik een groot gat voor een vrije training. Ja, maar we hebben natuurlijk veel geprobeerd voor longruns en allemaal dat soort zaken. En nu gaan ze de topteams gebruiken. Deze sprint, SQ1 en SQ2, gewoon om even de tweede run die je normaal in vrije training zou doen, die doen ze nu in SQ1 en zien ze wel waar ze staan.
1: Juist. Het gat tussen Lewis Hamilton en Lance Stroll, de nummer 22 van de training, was 3,9 seconden om nog even het punt wat jij zojuist maakte wat meer kracht bij te zetten.
0: Meneer Stroll rijdt de Aston Martin, toch?
1: Juist.
0: Tuurlijk. En die roepen, die auto die gaat komen, die moet in Zandvoort 2 seconden harder gaan. Nou, dan gaan we even 2 seconden halen. Komt hij op 2,8 seconden? Oh nee, fout. Komt hij op 1,8 seconden?
1: Ik wou zeggen, juist.
0: Zou hij wel 13e staan,
1: hè? Ja, komt hij bij Bortoletto in de buurt.
0: Zo, man. Ja. Echt feest. Partytime in de fabriek. Grote baan, anders dan vorige week in Oostenrijk. En dus zouden het de heren moeten lukken, zou het de heren moeten lukken, om in ieder geval elkaar niet in de weg te rijden. Hoe is het met de klok? De klok zegt 10 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 nog te gaan.
1: Kijk, hier bij Lando Norris in de pitbox natuurlijk een van de jongens die hier zijn thuiswedstrijd rijdt. Sowieso de McLaren dit weekend dus wat anders in kleurstelling. Ja. Heeft alles te maken met de Google Gemini partnership.
0: Nou, volgens mij heeft het te maken met dat ze hem in de kleur gezet hebben van de eerste McLaren. En dat Google gezegd heeft, ja leuk, gaan wij wel hier mee.
1: Volgens mij was het een mix. Of tenminste, ja,
0: ik heb een fotootje gezien van een hele oude McLaren met een groene streep eroverheen. En daar hebben ze deze auto aan gedaan. En Gemini heeft gezegd, mooi, dan komen wij er mooi uit op wit. Bam, rammen ons er ook maar bovenop. Want Gemini is natuurlijk het hele jaar al op die auto.
1: Exact, ja.
0: En dit zijn, wat ik niet weet, zijn geen Gemini kleuren. Ik zou niet weten, maar is Gemini groen?
1: Nee, niet,
0: nee het,
1: is,
0: het gaat echt terug naar de allereerste auto van Bruce die wit was. Met zo'n groene streep over de neus. En dat heeft deze ook. 9 minuten en 20, 19... 18, 17, 16 ter controle, terwijl Olly Berman aan de gang gaat. Hij heeft het eerlijk gezegd, hè, van de week in de persconferentie, dat was gisteren. Hij zegt, we boeren achteruit, en dat is niet goed. We zijn een klein team, maar we hadden best een redelijke baseline in de eerste paar wedstrijden van het jaar. Dat was misschien ook omdat andere lul aan het zoeken waren, maar wij zoeken ook wel, alleen we gaan gespat harder vooruit. We zakken alleen maar terug en de rest lacht er gierend... Gierend lachen die ons voorbij.
1: Ja, 1 punt gehaald in afgelopen 5 wedstrijden. Is gewoon niet goed.
0: Is niet goed, niet. Aan boord bij Berman gaan wij dus richting die o zo mooie Stowe. Laten we eens even luisteren wat er gebeurt in de kwalificatie dan. Anders laden. Natuurlijk schakelen ze weg. Hè, ze zijn niet gek bij FOM. Die denken, ja, dan gaat die mol weer zitten zeuren dat die motoren teruglopen. Maar dit is dus anders dan in de vrije training. De stand is anders dan in de vrije training. Het scheelt 1 megajoule. De enige die nog binnen staan zijn, jawel, Alonso en Stroll. Hangar Straight, dat is dus een van de sleutels op dit circuit. Als je kijkt naar de tijden die er gereden werden, de sectortijden in de vrije trainingen, sector 1. Als je dan naar de top 8 kijkt, dan ging die voor de snelste tijden 26-3 en de andere in 26-6. Dat is 3/10 verschil. Sector 2, snelste in 36-1, andere in 36-5, dat is 4/10. En sector 3, dat is dus vanaf Hangar Straight tot aanstart finish, scheelde een halve seconde. Dus daar kon je zien dat iedereen het op zijn en op een andere manier deed. En Kimi Antonelli rijdt op het setje mediums. En dat doet iedereen. Want dat is de verplichte band voor Q1, zoals Koen jullie zojuist al uitgelegd heeft.
1: Ja, Berman, een 1/10 langzamer ten opzichte van wat hij reed in de training. Dat uiteraard gereden op de zachte band. Antonelli nu een 1:29.8 is ook ietsje langzamer dan dat hij deed in de eerste vrije training.
0: Wat kan George Russell? 2 pole positions in de laatste 3 sprints. Dus dat is niet not so bad. Pole in China, sprint pole. En dan ook in Canada. Antonelli 29.8, Russell 30.1. En daar komt Leclerc naar 29.7. Bankerlaps voor deze jongens. Het zou kunnen.
1: Het kan ook zijn dat ze gewoon niet heel veel harder kunnen. Terwijl Hamilton naar 1:29.5 gaat en dus de snelste tijd. We hoorden in de training ook al dat de verwachting wel echt is dat die soft echt een hele klap sneller gaat.
0: Stappen richting Maggots en Baggots. Eén terug. Ja, haperen de camera, maar ik denk 2 terug. Rolt die op. Op. Vast. De laatste 150 meter loopt hij niet meer door. Hier ook niet. Hoor je dat?
1: Ja. En hij schakelt niet op richting Veel.
0: Nee.
1: Hij blijft volgens mij in 4 of 5 hangen.
0: Ja. Sluit aan als 4e. 29.9. Dat is dan 3/10 van een seconde. Hadjar heeft een snelle tijd in de middensector staan. Isaac Hadjar naar de snelste tijd. Voor nu
1: is goed.
0: Op de mediumband. Het zijn hun eerste rondes op de medium. Hè? Want volgens mij heb ik vanochtend alleen maar hard en soft gezien. Dus dat is ook nog zo'n dingetje. Piastri naar 3. 1 Hadjar, 2 Hamilton, 3 Piastri, 4 Leclerc, 5 Antonelli, 6 Verstappen, 7 Lawson, 8 Russell, 9 Lindblad en 10e Bartoletto. Bartoletto wordt nu door Lennon Norris een plekje terugverwezen. Die is naar de 8e tijd gedoken.
1: Hier aan boord bij Pierre Gasly, 1:30.4, 10e tijd voor hem. Colapinto er vlak achter, gaat naar de 14e tijd.
0: Klok op 5 minuten, 12, 11, 10, 9.

0: Ja.
1: Eigenlijk hetzelfde als de Red Bull had. Hè. Aan het einde van het lange rechterstuk hoor je hem een beetje terugdippen. Hij gaat nog wel één versnellingje op. Laatste bocht.
2: Ja, en vanaf hier, want het is natuurlijk best een harde remzone richting Vilt. Terwijl Sainz dus inderdaad die 15e tijd pakt. Zit die batterij wel weer redelijk vol.
1: Gaat heel snel.
2: Gaat heel snel.
1: Meestjes op de voorwielen. De keurs zelf doet eigenlijk maar 20-30%. En de motor, al nagelang je wilt, doet iets van 15-18%. Maar wat Mercedes gedaan heeft, is op het moment dat ze langzamer dan 150 kilometer nog rijden, dat wil zeggen het uitaccelereren van langzame bochten met de klepel naar beneden, zijn ze enorm aan het laden. En dat is een trucje wat de anderen nog niet wisten. Maar het is nu openbaar gemaakt. En dat is volgens mij, als je motor het aan kan, is dat het aanpassen van eentjes en nulletjes. En dan kun je dat gaan proberen te kopiëren. Maar of je dat in een sprintweekend wil doen, weet ik niet. Hadjar, Hamilton, Piastri, Leclerc. Dat zijn de mannen die in de oké-zone zitten. Berman, Ocon, Perez, Bottas, Alonso en Stroll zitten daar buiten. Dan denk ik dat, los van de Alpine van Colapinto, Williams, Haas, Cadillac en Aston Martin ook wel de teams zijn die zo dadelijk onder de streep staan. Maar is de vraag, zijn het dan met twee auto's of weet nou net één van die jongeren een keertje een mazzeltje te hebben dat hij eruit jumpt? Ik zou het Olly Berman op zijn thuis Grand Prix wel gunnen, maar ja, zit het in de auto, hè? Dat is de grote vraag.
2: Leclerc zojuist buiten beeld naar 1.29.3 snelste tijd van de sessie. Terwijl de twee Aston Martins naar de langzaamste tijd gaat. En daar is Lewis Hamilton weer. 1.29.2. Hij is altijd goed hier op een of andere manier. Nou, 9 keer gewonnen hier.
1: Wat ze natuurlijk ook doen is, ze hebben dus brandstof bij zich voor minimaal 2 runs. En als je er dan bent, or thereabouts. Dus dat is natuurlijk ook een logisch dingetje. Dat die eerste run met meer brandstof en betere banden. Die tweede run kan dus met meer temperatuur in je banden, maar wel iets minder grip, maar minder gewicht in de auto. Want er is wat brandstof uit, kan die weer wat sneller zijn. De klok staat op 2 minuten en 41, 40, 39, 38 nog te gaan in SQ1 Sprint Qualifying voor de Grand Prix van Engeland. De Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. En u denkt, waarom roept hij dat nou? Ja, er is een organisatie, die heet Formula 1 Management. En die roepen, je mag niet zomaar zeggen Britse Grand Prix. Je moet officieel deze naam noemen. Net als keukenkampioen divisie mag je ook niet zeggen de tweede divisie. Ja. Dan moet je allemaal zo benoemen. Officieus, neus. Maar er kwam op antwoord om te vragen of wij ook in Engeland een hydration break mochten nemen. Net als bij het voetbal en daar commercials wegstarten. Vond ze geen goed idee. Ik vind het wel lachen trouwens, die stadions, hoor je dat publiek, hè? Hydration break, boe, de hele wereld, die worden er helemaal gek van. Maar dat is een andere sport. Heel andere sport. Wie valt er op dit moment niet mee? Nou, Russell nog niet, laten we het zo zeggen. Je ziet daar wel achter dat Gasly en Colapinto die zorgen ervoor dat de boel gesplit wordt. Maar anders zijn er dus 2 Audi's, 2 Williams'en, 2 Hazen, 2 Cadillacs en 2 Aston Martins. Momentje van Russell zit op 76.000ste boven de tijd bij het uitaccelereren van Luffield Woodcut. We luisteren bij Cops Corner wat hij doet met deze auto. Komt hij aan? 3, 2, 1, rechtsaf.

0: 1 terug. 2 terug. Hij houdt hem redelijk vlak, hè, na Kops. Je hoort hem daar niet echt hard door accelereren. Gaan we richting Stowe. 2 terug. 1 op. Kleine short shift, iets onder de toeren doorklappen en Russell naar 5. Meteen met zijn handjes op het stuur om een van de resetting te doen. Verstappen zit nu 2000ste, heeft in de middensector het een en ander gevonden. Bij die tijd van Hamilton in de buurt. Zeker tweede snelste tijd, 36-0. Wat zit er in de baan? 29-0-5-0. Wat wordt er gereden? 29-2. We hebben eerder aangegeven dat er best wel redelijke stappen zijn links en rechts. Portoletto 10. Verstappen, wat gaat hij doen? Waar komt hij aan? Bam. Ja, verliest hij toch veel in sector 3. Maar zijn middensector heeft hij daar dus wel wat gevonden. En laat nou in de middensector Baggett, Mackets en het oplaaddeel zitten. Dus het kan best zijn dat hij daar nu even gekeken heeft, ja, of dat werkt. Heeft hij geen moeite mee, hè? Dat ze zeggen, proberen we dat even en gaan we kijken hoe het is. En de klok staat op 0-0. En dus, vooralsnog, maar er zijn nog verbeteringen bezig bij Perez, Bottas en Alonso en Stroll.
1: Berman
0: jumpt eruit. Goed gezien. Sainz op de wip, Albon er nu uit. Maar ook Albon is bezig met verbeteringen. Hetzelfde geldt voor Sainz. Dus ik vrees een beetje voor Olly B. Berman. Dat is de achterneef van Olly B. Bommel, hè? Voor de oudere luisteraar. Nou, Stroll. Strak laatste, goed gedaan, jongen.
1: Roekeloos.
0: De ambities echt spat van het scherm. Hier, Sainz Albon, let op Berman. Staat nu nog goed. Moment, en door, en door. En Sainz, check. Sainz nu dit. Dan gaat Albon, gaat hij dat nageltje aan dat kistje worden. Williams, echte thuis Grand Prix. Laatste bocht, Hamilton straight op. Ja hoor, bye Berman.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Op een 100ste van een seconde mist hij SQ2.
0: Ja, dat is wel weinig, hè?
1: Oi, oi.
0: Wow, de 100ste, ja. Nou ja, helaas. En dat is ook triest, moet ik er meteen op. Dat als het voorspelbaar is, is het niet leuk. Twee hazen, twee Cadillacken en twee Aston Martinen.
1: Ja, het is wat dat betreft ja, ook wel inderdaad de naam waarvan je zegt... ja, die schrijven we op voor wat betreft de afvallers van de eerste... of het gedeelte, de eerste gedeelte van de kwalificatie.
0: Korte versie, SQ1.
1: SQ1, zeer zeker.
0: Ja, denk maar een heel lang ding van maken. SQ1.
1: SQ1, precies.
0: Lindblad valt tegen. Vooralsnog.
1: Ja, aan de andere kant, Lawson. P17. Dat hoeven we niet te vertalen, Olaf.
0: Nee, het begint met een P en dan een O en dan een E en dan een P. En dat dan in het Engels.
1: Juist, exact.
0: Of met een F en Fart Chicken, CK, whatever.
1: Dat gedeelte. Nee, ik vind Lawson wel opvallend sterk.
0: Zo kan ik het ook zien.
1: Achtertijd voor Liam. En feit is wel dat zij de enige waren... die een wat snellere run hebben geprobeerd in de training... op de medium compound band. Misschien dat dat zich juist nu uitbetaalt.
0: Kan zijn. Could be. Wat zijn de onderlinge verschillen? Ja, het wordt alweer beter. De top 10 binnen 0,8 van een seconde. Dat is wel lekker. Hulkenberg 300ste sneller dan Norris. Ouch. Regerend wereldkampioen. Daar moeten we dat moeten we toch blijven zeggen. Weet je, wij zitten in Nederland een beetje in het van... ja, het gaat niet goed met Verstappen en dit en dat. Hallo, Lando Norris. Ben je wereldkampioen? Pwah.
1: Nog erger.
0: Ja, dat is echt veel erger.
1: Nog erger.
0: Als het dan slecht gaat met Verstappen... hoe slecht gaat het dan wel niet met... Nee, maar dat dus. Alleen ja, dat is logisch. Per land kijk je toch een beetje naar je eigen landsman. Dus dat is logisch. En Ferrari heeft dit wel goed voor elkaar, moet ik zeggen.
1: Hij heeft natuurlijk Norris ook echt in ieder weekend tot nu toe zo'n beetje pech gehad.
0: Ja, maar dat bedoel... Twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden... hadden we het over de mentale staat van Lando Norris. En dit. Als hij een reden heeft om echt serieus gewoon... nou, misschien op zoek te gaan naar een tak en een boom en whatever... dan is het nu. Hier zit niet zoveel verkeerd aan. Momentje oversturen, zwaar. Ja, de regie is ook aan het zoeken waarom het niet ging. Nou, dan zoeken ze een ini-momentje oversturen. Dus
1: ah,
0: zelfs van zijn auto.
1: Ja, exact. Want er lag hier
0: iets op de baan.
1: Was heel even een gele vlag situatie na de sessie. Logisch, want er moest een marshal even de baan op. Vandaar.
0: Dit zit volgens mij, als ik zie aan de vorm, voor het bargebord. Aan de binnenkant bij de remmen, om de lucht daar naar de goede kant te halen. Kijk, daar zitten ze ook te kijken. Daar hoort hij te zitten. En daar is hij weg. Dat betekent dat hij niet is, hè, weg.
1: Het schijnt zo te zijn, ja.
0: Ja. Ja, en dus is die aerodynamica stroom verbroken. Van het voorwiel via de binnenkant van het bargebord naar de voorkant, zijkant van de vloer en zo door naar de achterkant. Het is allemaal aan elkaar. Ik heb wat foto's die ik misschien ergens van in het weekend wel in het Ziggo Sport Racecafé of misschien maandag aan de stamtafel kan laten zien. Waarbij je kunt zien dat ze dus een enorme verandering gedaan hebben aan de luchthapper van de rem, de brake duct. En je ziet die foto en je gaat zitten kijken. Hé? En dan je, oh ja. En dat is dus 2 weken werk om het te ontwerpen. Computer Fluid Dynamics. Testen in de windtunnel. Dan dus dat is alles bij elkaar 3,5-4 weken werk. En dat juist. Zijn mini veranderingen aanpakken. Zo klein. En dat vind ik het mooie van de sport. Hè?
1: Zeker.
0: Dat er zoveel tijd gaat zitten in dat soort dingen. En dat ze de tijd ook ervoor nemen. Ja, en dan gaat het tegenwoordig nog of je de tijd ervoor hebt met Computer Fluid Dynamics.
1: Juist. En budget cap, wat natuurlijk ook al meespeelt. Het is wel feest op de tribune daar. De Lando Norris tribune uitkomen Stowe, of eigenlijk in Stowe.
0: Lando staat 10e, we gaan los.
1: Ja, nou ja, hij is er wel bij, hij is er nog steeds bij.
0: Ja, maar die Engelse feest op alles, joh.
1: Ik kan er inderdaad sowieso maar beter een feestje van maken. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, hè?
0: Mag ik iets onaardigs zeggen? Je ziet daar dan een man in een blauw hesje, die gaat er dan staan. En het moet leuk zijn, want als we dat in Zandvoort zien, dan is dat feest. En dan is dat een spontaan feest. En er staat hier nu iemand, hier, het moet hier feest zijn. En die staat met een blauw hesje, kom jongens, het moet hier feest zijn. Want
1: ja.
0: I rest my case.
1: Ja, dat is wel een beetje, het viel mij niet op, maar inderdaad, als dat inderdaad zo is, dan is dat inderdaad niet best.
0: Graphic in beeld, Hardjar pakt 2/10 op de rechte stukken ten opzichte van Max Verstappen. Check. Verstappen, 28,4. Hardjar, ja. Ook 28,4. 36,1. Verstappen 36-0, dus een verlies in 10 in sector 2. Dan zou het op sector 3 naar boven moeten komen, 25-0. En daar doet Hardjar 24-8, doet hij 2/10 sneller. Dus precies keurig verklaard door onze vrienden van AWS. Wat ze in Nederland dan AWS noemen, dat snap ik niet. Ja, het is wel AWS, maar
1: ik wil zeggen.
0: AWS is volgens mij redelijk van Amazon.
1: Nee, helemaal waar.
0: Ze zeggen het ook niet Amazon, hè? Nee. Ja, in Frankrijk zeggen ze dat. Amazon niet.
1: Ja, dat doet mij dan meteen denken aan het bosgebied in Zuid-Amerika.
0: Die Amazon.
1: Ja.
0: Ja, dat is weer een ander ding.
1: Maar goed.
0: Doet mij denken aan hoe de Fransen de action noemen. De Acetion.
1: Acetion.
0: Wat koop je bij de Acetion?
1: Jongen.
0: Ja, precies. Oh, het is vrijdagmiddag. Misschien heb je net wat bruin fruit op tafel gehad. So be it. Wij gaan beginnen met SQ2. De klok loopt inmiddels. En die staat op 9 minuten 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Nog te gaan. Er is ook niet geen rekening mee gehouden met de tekstje in beeld en de topshot. All to drive for. Zo is allemaal lekker spontaan neergelegd.
1: Nee, dat niet. Nee, zeker niet.
0: Ja, maar zo moet het ook, hè? Want sport is ook entertainment. Het moet ook tof zijn om naar te kijken. Trouwens, een toffe foto gezien van de week van Arvid Lindblad, hè? Die uitgang Pitstraat stond. Fotootje uit 2013.
1: Ja.
0: Toen was echt gewoon nog een, ja,
1: mannetje van niks.
0: Shambekkie.
1: Juist.
0: Ja, is hij nu nog wel, maar. En dan nu op dezelfde plek, maar dan als, zeg maar, jong volwassenen. Dat is net een manier om het te zeggen, hè? Teenager.
1: Juist, zeker.
0: Ben jij nog jong volwassen of niet? Ben jij
1: zo voel ik me wel.
0: Ben jij nee, zo voel ik me ook. Maar mijn lichaam vertelt me toch regelmatig heel andere
1: dat
0: dingen.
1: Dat probleem, daar loop ik
0: geen
1: inmiddels
0: details.
1: Nu tegenaan.
0: Geen details?
1: Nou ja, goed. Feit is wel dat hij er gewoon...
0: De vraag.
1: Nee, ja, ik zeg ja, zo voel ik me wel. Alleen mijn lichaam vertelt me ook anders inmiddels.
0: Jezus, dat had ik toen de tijd helemaal niet, hè? Echt niet.
1: Ben je bekend met de jumper's knee?
0: Oh jezus.
1: Nou, dat is een fysiotherm misschien.
0: Ja, dan moet je. Nou, dan zeg mij maar één ding. Gewoon lekker met je voet op de grond blijven staan en niet springen.
1: Juist. Dan heb je er ook geen last van.
0: Nee, precies. Nee, niet doen. Gewoon precies. Ik heb pijn in mijn rug als ik burger dokter. Dan moet je niet bukken. Simpel.
1: Juist.
0: Ja, kunt u even bukken, mevrouw? Oh my god. Dit komt niet goed, hoor.
1: Het is echt vrijdagmiddag, hè, Olaf?
0: Nee, want ik wil graag kijken wat er gaat gebeuren in dit tweede deel van die kwalificatie. Alleen jij hebt van die tussendeeltjes. En daar kan dan soms een beetje gekkigheid naar boven komen. En het komt ook zo naar boven. Dus het is niet waar je allemaal papiertjes hebt liggen. Tijd voor gekkigheid, weet je. Daar zit er niet in. We hadden ook al koffietijd op kunnen zetten, weet je. Dan moeten we iemand van de koffie gaan redden. Doen we ook niet, alhoewel. Gouden regel, halverwege de wedstrijd, komt er een nieuw bakje koffie voor, Limolly.
1: Terecht.
0: Niet tijdens de kwalificatie. Zeg ik tegen de producer hier in de hoek, die klotsende oksels krijgen. En denkt, zal er niet.
1: Ja, die denkt, oh god.
0: Om het geluiden komen van Lennon Norris. De klok staat op 7:32:31:30 nog te gaan. We zijn aan boord bij Lennon Norris die zijn ronde gaat beginnen. En dat wil zeggen richting turn 1 en dan rechtsaf. Hier gaan we, daar heb ik de loop in Farm. Komen bij Village, was vroeger dichtst bij het dorp. Deze knik linksaf heet The Loop.
1: Oeh, klein momentje.
0: Uitkomen hier is Entry. Dan gaan we Wellington Straight af richting Brooklyn. Einde van sector 1. Poing. Daar dus, 28-2. In paars, omdat hij een van de eerste is die dat rijdt. Alhoewel Hadja rijdt er 28-4.
1: Ah, hij is wel een klap sneller dan Lewis Hamilton, die de snelste tijd zet in SQ1, hoor, daar. Dus het verschil is 2,5 tiende.
0: Even luisteren. Kops. Ja, ze schakelen weg. Zunt. Megan Beckett. En alles wat er tegenwoordig bij hoort. Links in de balk als je met video meekijkt, zien we Oscar Piastri. En er begint her en der wel wat paars te komen. Volgens mij is Verstappen bezig. Dat heeft hij al gedaan. Heeft de eerste tijd neergeknikkerd.
1: Kijk.
0: 29-2. Die heeft er even 14e van afgejast.
1: Ja, Antonelli is ook lekker onderweg. Paars in de eerste sector.
0: Hadjar slaat aan als tweede. 29-2. Hadjar is 400ste langzamer dan Max. Dat is, sorry dat ik het zeg, nooit een goed teken. Als twee coureurs in dezelfde auto heel dicht op elkaar zitten, dan rijden ze tegen die onzichtbare muur aan. Norris gaat op dit moment naar 3, maar dat gat is 1500ste van een seconde. Hij moet een paars in de middensector. Bortoleto slaat aan als vierde. Hulkenberg heeft de tijd staan als vijfde. Is 3/10 harder gegaan. Piastri, Cadeng, Hadza. En dan Leclerc. Kijk, je ziet het, hè? Weinig paars, veel groen. Piastri, 3 keer groen. Komt Leclerc aan, 3 keer groen. Bam, en hebben, hè? Dus je hoeft nergens de piek te hebben. Het gaat over waar weet je het gemiddelde te vinden. Daar is Lewis Hamilton. Die heeft dan wel weer een paarse middensector. Antonelli heeft inmiddels twee paarse middensectoren. Oh. En haalt het niet. 99.000ste.
1: Ah, Lewis Hamilton.
0: Let op Russell.
1: Maar ja, inderdaad, groen voor Russell. Oeh, 8e tijd voor George Russell.
0: Ik denk niet wat het uitproberen is. Wat wil ik voelen, dat er iets niet goed was?
1: Uitsluiten, zeker niet.
0: Nou, hij was natuurlijk, zijn eerste run was 29-6. Hij gaat nu naar 29-4. Niemand trouwens op een gebruikte medium, hè, laat dat ook duidelijk zijn. Dus misschien heeft hij gezegd, ik wil even voelen of het goed gaat. Verander niet te veel dit. Wat brengt die band? Bababababa. Of juist, zet die banden gelijk, wat brengt het gevoel? Hebben en dat hij zo dadelijk heel graag op een sprintpole terecht wil komen. Als we het hebben over de sprintpoles, dan kan ik je vertellen dat de beste positie dit jaar van Verstappen uiteindelijk ook is op de grid, sprint grid, 5e. Zijn slechtste is 8e. Antonelli, overal 2e. China, Miami en Canada. Lando Norris 2 keer 3e en 1 keer 1e, dus die kan dit ook. Russell is 2 keer de snelste. En Oscar Piastri 1 keer 3e. En voor de rest zijn het allemaal anderen. Vreemde eenden in de bijt die ooit in die top 10 gestart zijn. Dat zijn Cola Pinto in Miami. Olly Berman in China. En Arvid Lindblad in Canada. Dat zijn eigenlijk de enigen die zich een keertje in de sprint top 10 hebben weten te nestelen. Dat dus.
1: Ja, ik verwacht vandaag Liam Lawson daar wel vandaag bij.
0: Zeg eens wat jij verwacht vandaag.
1: Ja, dat Lawson daar wel bij zit.
0: Omdat hij net goed ging. Bedoel je scorebord journalistiek?
1: Omdat hij de hele dag al best wel aardig gaat, eerlijk gezegd, Olaf.
0: Kijk, ook goed.
1: En nou, sowieso V-Carp, hè. Ze langzaamaan pakken ze toch dat plekje van 5e team, om het even zo te zeggen. Een beetje over van Alpine.
0: Ja.
1: Daar heeft dat in ieder geval alle schijn van.
0: Hier heeft ook de schijn van dat Charles Leclerc op dit moment gewoon zeg maar tussenrondje doet, waarbij hij alleen maar aan het laden is. wat gek gesproken niet hoefde. Eén keer goed aanremmen voor een bocht. En het is vol wat rust. Maar voor de boost heb je natuurlijk wel weer wat extra's nodig. Die mogen ze ook maar één keer gebruiken. Audi heeft een stopje zo te zien in de pit lane gemaakt. Bortoletto staat daar te kijken en te wachten. Voor het juiste gat. Er zit achter Colapinto een enorm gat. Dus dat zou een goede keuze zijn als ze hem daarachter op de baan zouden zetten. En dat zal hij zo'n beetje nu zo'n beetje... Ja, houtlep. Hij is naar buiten.
1: Ah, tussen Lawson en...
0: Nee, Lawson in beeld. Let op, Koen.
1: Ja.
0: Ja, nee, nu gaat het gebeuren.
1: Gaan we inderdaad, nu gaan we kijken of de verwachtingen waargemaakt worden.
0: 28-8. Dat is wat hij zoekt. De tijd van Hulkenberg daar. Oh, 14e ronde. Hij wordt gerekend naar de tijd van Hulkenberg, omdat hij op de wip staat.
1: Zeer zeker.
0: Maar goed, 14e ronde, de tijd van Hulkenberg wil zeggen 29-28. Nee. Ja.
1: 2,5 tiende ten opzichte van Antonelli. Geeft hij toe in de sector 1.
0: Helikoptershots. Klok op 2 minuten 1. 1-0-1. 59-58. De decisive runs are getting there. De jongens vooraan. En dan noem ik er maar één. Er staat een peetje achter zijn naam Verstappen. Denkt, dit is hem wel. Prima. Rambam. Zal mij nu nog even worst wezen. En ja, Sainz, Albon, Lawson, Gasly, Lindblad en Colapinto moeten. En als die twee Audi's erin weten te komen, is dat heel knap. Ze staan er nu in, maar die staan wel op de eliminatiezone.
1: Ja, die gaan in ieder geval uitgedrukt worden wat betreft deze run. Kijk, daar is Lawson vierde tijd.
0: Knap, zeg. Ja, dat zie je toch niet aankomen. Nee, dat zijn van die dingen die komen echt niet normaal.
1: Out of nowhere.
0: Echt Lindblad. Bizar. Partijen liep dan naar 8. Wordt er aan Hulkenberg eruit gepoefd. En wie staat er op de wip? Noem ze namens.
1: Russell staat op P10. Ah, Gasly net niet. 8000ste.
0: Weet je nog een Verstappen vorige week op de wip zat? Bij hetzelfde moment. Dat was een normale kwalificatie. Dat het ook maar 400 verschilde of ze was eruit gepoerd. Het zal toch niet Russell gebeuren, zeg. Maar hij is wel bezig aan verbetering. Hij heeft volgens mij relatieve mazzel. Dat er niemand achter aan een mega verbetering bezig is. Sterker nog.
1: Nou, die beginnen nu allemaal een beetje aan hun run.
0: Ja, maar.
1: Lijkt wel. Maar inderdaad, het is niet...
0: Het is niet heel veel groen wat er, zeg maar, is.
1: Juist.
0: De Leclerc is hier om er te zijn, denk ik dan toch. Hij staat derde. Geen spanning. Maar ze zijn nog steeds allemaal zoekende met wat ze nou precies moeten met die deployment. En ik vind van het nieuwe reglement maar één ding lastig. En dat is, we hebben het in het verleden wel gehad. Waar is die overduidelijke batterij in beeld? Want hij is zo belangrijk om te duiden wat we zien. En die hadden ze bij de graphics erbij moeten zetten. Maar goed, het kan natuurlijk best zijn dat er een aantal autofabrikanten die in deze sport zitten zeggen, lijkt ons niet zo'n goed plan. Want dan gaan mensen dat ook in hun straatauto vragen. En dat kunnen we nog niet leveren. Om maar iets te zeggen. Klok op 0. Vlag voor Leclerc. Geen verbetering van eigen tijd.
1: Van de jongens die nu in de eliminatiezone staan, is Hulkenberg. Alleen Hulkenberg bezig inderdaad met een persoonlijke verbetering.
0: Als Russell een sprongetje maakt, is hij safe. Hij maakt een sprongetje 7. Het is niet overtuigend.
1: Nu de wereldkampioen op de wip. Lando Norris.
0: Oh, dat zou nou even zo pijnlijk zijn. Oeh, die heeft mazzel. Sorry dat ik het zo zeg. Tiende. Gas is juist wel zijn beste persoonlijke tijd gereden.
1: Ja, Albon is nog bezig, maar...
0: 81.000ste. Hallo. Dan giert het echt serieus donder de bil na, hoor.
1: Zo.
0: Op je thuis Grand Prix met een eigen... hij rijdt hier voor het eerst als regerend wereldkampioen, weet je. En per wedstrijd gaat daar gewoon toch wat glans van af. Prima dat hij het gehaald heeft. Heeft hij zelf ook gezegd, ik ben klaar. Mocht het gebeuren, dan kan ik rustig in vrede afscheid nemen van de aarde. Want mijn doel was wereldkampioen worden. Ik heb het voor elkaar. We hebben dat Max ook horen zeggen.
1: Ja.
0: En Max heeft ook gezegd, of ik er nou 2, 3, 4 of 5 in. Een wereldkampioenschap. Daar heb ik tot op heden alles voor gedaan. Maar dit is niet heel lekker. En ik vind het van McLaren aan zich nog best wel wat tegenvallend. Echter, moet ik erbij zeggen. Dit is allemaal op de medium. Ja, ik vind toch die Lawson, ik vind het verrassend. Had jij dat verwacht?
1: Ja, ze zeggen het.
0: Ze zeggen Hol het nou gewoon, man. Ja, zeggen ze, natuurlijk.
1: Ze zeggen het. Dat ik had dat verwacht.
0: Ze zeggen het. Jij zei het.
1: Jazeker.
0: Nou, goed gezien.
1: Ja, vierde tijd voor Liam Lawson.
0: We nemen afscheid van de heren Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Colapinto, Sainz en Albon. En dat zijn dus weer drie teams.
1: Ja, we gaan met vijf teams de top 10 binnen.
0: Ja. Nou, dan moeten we ook weer reëel zijn dat wij tot op heden geroepen hebben... de top 4 is vrij duidelijk. Dus als daar dan iemand van de Racing Bulls niet 9e of 10e staat... hebben ze het heel goed gedaan.
1: Juist. En zo moeten we het inderdaad...
0: Ik zou mijn geld zetten op Lawson. Geen idee waarom. Het is gewoon een hunch, weet je, die ik heb. Gewoon, zou zo maar Lawson kunnen zijn.
1: Net al...
0: Het
1: schijnt zo te zijn.
0: Okay.
1: Nee, maar goed, misschien dat dus inderdaad die run... op de medium compound band in de eerste vrije training... ze daar wel juist spek open heeft gemaakt. Ja. Maar zij hebben geen run gemaakt op de zachte band. Dus het kan juist ook nu betekenen
0: ze,
1: dat ze SQ3 heel lastig zijn.
0: Daar zijn ze aan het repareren waar we het over hadden... wat er eerder bij Norris van die auto afgetiefd was. En ze zitten dus weer te pielen met de voorremmen. Heb je niet heel veel tijd, maar wel een beetje. Als we terug gaan naar de topsnelheden van tijdens de eerste vrije training. Bottas 318, Leclerc en Hadjar en Hamilton en Perez 317. Piastri 315, Verstappen en Colapinto 314. Lindblad en Lawson 313. Dan Berman, Gasly, Antonelli, Albon en Norris allemaal 312 km per uur. Hulkenberg, Ocon en Russell 311.
2: Goed job. Thank you, boys. Thank you very much. Thank you, Luke, for sorting it out.
0: Nou, er was dus een probleempje. Thank you, Luke, for sorting it out. Ik ga het een keer zeggen. Sowieso op de boordradio. Meest beleefde, beschaafde Formule 1-coureur die ik in jaren gehoord heb. Het is een soort Nigel Mansell.
1: Ja, je merkt aan hem dat hij het zo bijzonder vindt dat hij er mag zijn.
0: Maar niet van onder de indruk is.
1: En dat inderdaad. Hij is wel inderdaad gewoon cool, calm en collected. Overigens, incident tussen Antonelli, Hulkenberg en Lindblad... voor failing to follow race director's instructions.
0: Sorry, Koen. Je doet niet veel kwalificaties, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Na de sessie.
0: Ja, die komt nog 100 keer voorbij. Dit zijn jongens die gaan voor een ander uit de weg. Daardoor komen ze niet in de delta. Die worden straks op een hopende kreding. Allemaal geen probleem.
1: Ja.
0: Wij hebben het in het begin van het jaar... Jack en ik zijn in het begin van het jaar ook regelmatig ingetrapt. Dit komt erbij. Forget about it.
1: Want
0: er staat nog een hele rij onder, hè? Dat is echt bizar. Maar dit wordt gewoon gemeld. Er is een bepaalde minimale snelheid die moet rijden. Maar ja, liever dit en dat ze roepen... ja, maar ik ging uit de weg voor... Oké, dan is het goed. Dan dat je denkt, ja, ik mag dat niet doen. En dan zit je iemand in de weg, dan ben je verder van huis. De steunen van de achtervleugel van de Red Bull zijn trouwens dubbel. We hebben ooit met een single pylon gereden. Met een dubbele pylon hebben ze al twee wedstrijden. Maar ze staan wat verder uit elkaar. Overal zijn ze bezig om downforce te vinden op deze auto. Had je er eens een goede doen? Laat ik dat vooropstellen. En tot op heden durf ik hem ook wel aan... dat Hadjar de beste nummer 2 naast de stap is... van de afgelopen x-aantal jaar. Perez heeft een goede periode gehad, maar die is uiteindelijk ingestort. Ja. Te veel bonen gegeten en ingestort.
1: Ja.
0: Maar laat ik het zo zeggen, het potentieel van Hadjar is er... om de beste nummer 2 in de Red Bull naast Max te worden. En hij stelt niet teleur.
1: Nee, aan de andere kant, wat je nu ook zegt... Hè, ze zitten weer binnen een tiende. Dat geeft ook wel weer aan dat ze het eigenlijk tegen het maximum van die auto aan het rijden zijn.
0: Tuurlijk, maar Red Bull weet wel dat er nog aan die auto gewerkt moet worden.
1: Juist. Zeker. En hier inderdaad nog steeds de werkzaamheden bij McLaren. Ze hebben ook even de tijd. Tenminste, als ik me goed herinner, in de eerdere sprintkwalificaties vaak... redelijk richting het einde, gewoon maar één echte run.
0: Ja, de eerste van nu is meestal... Ja, dat is het meest ongrijpbare wat ik in mijn hele Formule 1 carrière vaak moet roepen. En het is zo. De baan ligt nu even stil. En ik hoor het bij het schaatsen ook wel eens, dan begrijp ik het. Want dan zit je in een hal in die lucht, die draait mee als er veel mensen aan het schaatsen zijn. Maar hier ook, de baan ligt even stil. De baan wordt niet bereden. En om een of andere reden is hij dan daarna net soms juist een toefke anders. Waardoor het zo kan zijn dat die eerste run uiteindelijk nog de beste run is ook. En dat die tweede gewoon niet meer lukt. Maar waar dat dan ligt, don't ask me. Zie je wat Hamilton even wint in die sector 3, hè?
1: Zo.
0: Maar dat is waar dat is wat je dus net liet zien. In sector 3 zit dus tussen de top 8 en een halve seconde. We hebben Grand Prix gehad waar het hele veld binnen een halve seconde zat. En dat zit hier in sector 3 op dat hangar straight.
1: Ja, daar lijkt echt de sleutel te liggen voor.
0: Terwijl die vroeger al in sector 2 lag hier. Dat vond ik het bijzondere. Maar goed, we gaan het zien. Dit is de rust. Sprint qualifying klokje loopt inmiddels. En de mensen denken, de coureurs denken, nou, prima. 7 minuut, 50, 49, 48, 46. Fout, 5. Heb ik wel een slaak zelf mee over. Zit je thuis helemaal in paniek. Komt hij aan 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Opgelost, hoop ik. Mooi hiervan vind ik ook, en dat heeft mij in mijn verblijvende leven in pitlane ook altijd verbaasd. Zie je waar die zit? Aan de binnenkant van de luchtrapper. Nieuw geplaatst. Die rechtopstaande veen. Deze jongens, onder stress, dat klinkt heel raar, gaan niet harder werken. Ze doen wat ze doen moeten in het ritme wat ze kennen. Want dan maak je dus ook geen fouten. Want als je gaat haasten, dan wordt het paniek. Dan ga je over elkaar heen buitelen. En dan ga je dus denken, ik kan me nog zo goed herinneren. En dat was wel een bak stress. Dat Verstappen in Hongarije die voorlopig kapot reed. Dat was een beetje stress. En er moesten spullen komen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk daar, Ole, die stond daar. En die riep, oké, bam, dit gaan we doen. En hij heeft mij wel eens verteld. Dus, ja, die linkerhoek van die auto, die is van mij. Zo zei hij, die is van mij. Ik zeg, maar hoe bedoel je dat dan? Hij zegt, ik ken hem, ik snap hem, ik voel hem, ik droom hem. En als het moet, kan ik hem met mijn ogen dicht in elkaar zetten. En toen dacht ik, wauw, één hoek van een auto. En die was toen knetternodig.
1: Juist.
0: En dan hebben ze voor elkaar gebokt.
1: Ja.
0: En dit ook, dit is gewoon prachtig. Wat hebben we nodig? We halen het. Oké, bingo. Doen. Klaar. Geen stress bij die coureur. Monitor voor zijn neus.
1: En daar blijf je ook gewoon, denk ik, als coureur zijnde heel rustig van. Als iedereen om je heen ook gewoon rustig is.
0: Ja, maar goed, je hoort op Lindblad na. Je hoort de boordradio's van die jonkies. Daar zit nog een bak energie en adrenaline achter. Die Max in het begin ook wel gehad heeft. En dat wordt allemaal weer wat. Ik denk dat met name Jean-Pierre een ontzettend goede vent geweest is. Daarom moet Max denken, oké, Max. Verder geen discussie aangaan. Als jij dat vindt, vind je dat. Maar dat zegt hij er niet achteraan. En bij Ferrari zeiden ze altijd, als jij dat vindt, dan vind je dat. Maar wij denken dat. En
1: juist.
0: Make a choice. Nou, ja, dat hebben ze nu bij Hamilton zeker opgelost. Bij Leclerc ook wel wat. Alhoewel, ik vind Leclerc niet proactief genoeg. Ik vind dat Leclerc nog regelmatig in wedstrijden zit. Ja. En er gebeurt dan, waarom hebben we dat gedaan? Dan denk je, vraag het dan net even een tandje.
1: Ja, precies.
0: Eerder.
1: Dan voeren ze inderdaad dat plan B uitvoeren. En dan nadien dan vraagt hij inderdaad van, hé, dit was niet het goede plan.
0: Nee.
1: Ja, denk inderdaad net even een stapje vooruit.
0: Sainz is daar wel heel goed in, maar ik heb vorige week een staartje gezien per Grand Prix. Schijnt dat Sainz ongeveer 18 minuten op de boordradio zit. Die geeft hele verhalen daar, we zien dat niet allemaal. En Fom heeft geen tijd om dat allemaal uit te zenden. En er zijn anderen die zeg maar wat korter zijn, maar Sainz is daar echt een by far gewoon. Volgens mij was het zelfs één Grand Prix waar die op 23 minuten uitkwam. Gewoon allemaal dingen.
1: Zo'n podcast.
0: Ja, maar als jij dat nodig hebt voor je gevoel en voor je tactiek en het meedenken. Ik vind hem dus wel heel erg proactief. En ik hoor hem soms wel eens roepen. Albon is er ook nog wel wat voorzichtig in. Bij tijd en wijlen. Je denkt, wat is er aan de hand? Maar wat Koen net al zei. Ja, niemand wil nu als eerste naar buiten.
1: Ze gaan in principe gewoon voor één richting het einde van deze SQ3.
0: Ja. En dan zou ik toch weer een teambaas zijn die zegt, als er toch twee auto's hebben staan, we doen er één voor twee runs. Kijken wat dat brengt.
1: Nou, schud je wel het veld op, denk ik.
0: Allemaal hetzelfde doen. In het verleden heb ik daar discussies mee gehad over BAR, die nooit wat gewonnen hadden. Dan zeg ik tegen die Jock Clear, ik zeg, Jock, je hebt twee auto's, je staat niet vooraan en je doet dezelfde tactiek als de twee auto's die vooraan staan. Als je toch doet wat de jongens vooraan doen en je zou even hard gaan, dan komt er toch ook geen spat dichterbij. Dan doe je toch niks geks. Dus doe dan met één auto dat. Ik zeg, ik zou één auto met halve brandstof erin gooien en ik zou 6 rondjes vooraan rijden. Hij zegt, ja, maar als ze dan uitvallen, we will look silly. Ik zeg, nee, ik denk als je uitvalt dat iedereen, wauw, die gasten hebben vooraan gereden, wat jammer dat ze het niet halen. En je roept gewoon in afloop in je persbericht, we had a fuel pickup problem. Wat niet wil zeggen dat je een lege tank had, want dat had je, maar dat ga je niet zeggen. Dus ik ben van fuel pickup problem. En zit hier, ach, wat zonde zeg. Dat is nou jammer.
1: Ja, je hebt wel raceclasses inderdaad, maar dan, omdat men niet verwacht dat een team iets geks doet,
0: ja,
1: ineens ook alles wordt opgeschud.
0: Ja. Waarom niet?
1: Ik heb dit jaar nog ergens gezien. Maar je hebt twee
0: auto's. Weet je, doe niet met alles hetzelfde. Ik hou van teams die op een grid één auto op een andere strategie zetten van tevoren al. Dan heb je volgens mij een dikkere discussie vooraf wie welke strategie gaat pakken. Maar je hebt in ieder geval in de wedstrijd geen gezeik. Dat iemand zegt, ja, maar waarom hebben we nu dit gedaan? Nee, vriend.
1: Ja, je maakt er een wedstrijd van. Gewoon.
0: Maar goed, dan moeten we ook weer eerlijk zijn. Wij zijn daar niet de beleidsmakers in. We hebben daar wel ideeën over. Want er zullen heel veel mensen daar ideeën over hebben. En zij hebben daar heel veel mensen met nog veel meer ideeën. En alle Formule 1 teams jassen, omdat de rekencapaciteit ongeveer 5,5 keer sneller is dan het menselijke brein van echte topmensen. Jassen tegenwoordig ook nog een keer ongeveer 80% door de AI heen. En dat zijn niet AI's die jij en ik gebruiken, maar dat zijn echt serieuze grote dingen. Want er gaat een berg data in om te controleren wat de mensen menen te zien in wat ze gezien en gevoeld en gehoord hebben op het circuit. En dat dan nog een keer hercontroleren. En dat gaat gewoon met een snelheid die vele malen groter is. Het zou wel leuk zijn als dan als die Europese wet erdoor komt. Max Verstappen gaat een pitstop maken in ronde 23. Dit bericht is AI gegenereerd. Dat je het verplicht bent. En dat dan Mercedes, die willen braver zijn, zeggen, George Russell komt over 2 rondjes naar binnen. Dit bericht is gemaakt met menselijkheid. Dat ga je allemaal krijgen.
1: Ja, exact.
0: Nou, als dat wetten worden dat je moet doen wat je moet doen. En verplichten. Hè? Ik zie nu al tv-reclame. Dus ik zag een tv-reclame van de week van de NS. Deze is medegemaakt met menselijkheid en AI. Ik denk, ja, waarom moet je mij vertellen dat het met AI gemaakt is? Ja, het zal. Braaf. Ik wil weten wat ik met AI doe. Ik ben AI. Goed gedaan, hè?
1: Nee, heel aardig.
0: AI krijgt niet zoveel onzin uit. Goed, ja, nou, leuk. Zo'n SQ3, echt gek. Spanning van voor tot achter? Nee. Spanning van achter? Jazeker. Want ze gaan gewoon, wat Koen voorspelde, 1 run doen. En dan is het voor sommigen een loterij. En dan zal je nu weer zien. Hè, dan zit je ergens, dan komt er zo'n rare gele vlag. En dan kan je niks meer doen. Ja, en dat zou ik altijd willen voorkomen.
1: Piastri is de voorste van allemaal. Dan Lindblad, dan Norris, Lawson, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Hadjar en Russell is de laatste die een tijd neer gaat zetten.
0: En Russell wil naar die pole. Nogmaals, de beste kwalificeerder. 2 van de 3 tot op heden dit jaar. Sainz trouwens groep, hè? Mensen die in kwalificatie een gele of een rode vlag veroorzaken, moeten 3 plaatsen gridstraf krijgen.
1: Ja, vind ik
0: geen goed plan.
1: Nee, geen goed plan. Okay.
0: Geen goed plan. Wat je moet doen als er in de laatste 5 gele of een rode vlag veroorzaken, moeten 3 plaatsen gridstraf krijgen.
1: Ja, vind ik
0: geen goed plan.
1: Nee, geen goed plan. Okay.
0: Geen goed plan. Wat je moet doen als er in de laatste 5 minuten een code rood is, dan mag diegene, ook al is de auto goed, mag

0: Eerst maar eens kijken, Oscar Piastri. We zien her en der van allerlei kleuren paars op de tijdmonitoren. En dan zal het de vraag zijn wie gaat wat doen. Want ik denk dat Piastri gewoon op de vlag uitkomt. Sterker nog, 2-1. Die vlag hangt al als hij daar gaat komen. En hij doet 28-7. Daar haalt hij 14e van zijn vorige run af. Dat is wel een lekkere. Groen, groen, paars. Lindblad met 3 keer groen. Maar dat zegt niks. Hebben wij ook gezien. Dan zal die niet zo snel naar de snelste tijd gaan. Laag in de 29 zou een goede zijn. En het is een 29-3. Dat is dus laag in de 29. En wat kan Lando Norris dan? Net met hakken, sloot en allerlei andere dingen. 32.000ste. Ah.
1: Kijk, 28-7. Daar komt Liam Lawson. Eens kijken, sneller dan Lindblad. Maar daar blijft het bij. Derde tijd voor hem. En Antonelli dan.
0: Op een tiende.
1: Paars, paars, had hij.
0: Amber, ja hoor. 3/10.
1: 28-3.
0: Hello.
1: Koek, koek.
0: Maar goed, daar kunnen weer anderen tussen. Hè? Dus Norris, als daar nog een Mercedes is, dan komt er 2 Ferraris. Oeh, Hamilton zat daar heel dicht op de rand. Leclerc. Heel dicht op de rand. En gaat naar de tweede tijd ook op 3/10. Oeh, Antonelli is bloed. Nog een keer bloed. Bloedsnel. Hamilton de ronde door met 11.000ste. Ook lekker op zijn thuis Grand Prix. En Verstappen dan. Kan hij wat met 3 keer groen? Hij kan met 3 keer groen voorlopig naar 3. En dan moeten we wachten op Hadjar en Russell. Hadjar en Russell. Hadjar niet. 7e. Niet om voor te schamen. Kijk, een balen weer met zijn hoofd.
1: Ja.
0: Kakken. Russell. Nee, Russell ook niet. Hamilton, Antonelli, Verstappen. 1, 2, 3.
1: En dan Leclerc, dan Russell, dan de 2 McLarens. Norris voor Piastri, dan Hadjar en dan Lawson voor Lindblad.
0: Ah, Hamilton en Silverstone. Jongens, wat een
1: combinatie. Niet normaal, hè?
0: Ja, geweldig. Geweldig.
1: Het is echt, deze plek brengt iets in hem naar boven.
0: Hij pakt 14e van SQ2 af, hè, nog een keertje. Wat doet Verstappen? Die pakt, die zit er morgen goed bij, zeg hij. Dat is gewoon 16e, hè, wat hij pakt, hè.
1: Ja.
0: Moet je kijken, die Verstappen die pakt, luister naar Lewis.
2: Hey, you happy one. Great job.
0: Max pakt 14e van SQ1 naar SQ2. Pak dan gewoon 16e naar SQ3. Holy knetter.
1: Het gat tussen Verstappen en Isaac Hadjar. En dan hebben we dus over de nummers 3 en 8. Is 1/2 tiende.
0: Ja, is niks. 0,15. Voor mensen die 1/2 tiende moeilijk in hun hoofd zien. 0,15. Ja, is echt niks. Tja, is wat mooi dit, zeg. Echt.
1: Ja, 13 keer stond hij hier al op het podium. 9 keer wist hij de wedstrijd te winnen. Het gaat op voor dus een 10e zege als hij dat voor elkaar weet te boksen op zondag. Maar begint in ieder geval de sprintrace op de beste positie die mogelijk is.
0: Tjonge, de Norris 6 die kwam op 81.000ste van eruit geknikt te worden. En daar staan we dan, hè. Lewis Hamilton, Ferrari, Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing. Bizar. Wat een jump heeft hij weer gemaakt met die auto. Dat is niet te geloven. En dus weten ze bij Mercedes dat ze rekening met hem moeten houden. En Antonelli, die had dat wel opgehoopt. 11.000ste, weet je. Ik bedoel,
1: het is ook weer helemaal.
0: 1 vloedje van de pakje check, 2 vloedjes. Nou, maar veel meer zal die zijn. Wel een fijne kwalie. Zonder al te veel getrut. Sir Lewis Hamilton op zijn geliefde Silverstone. Deze pal komt niet bij zijn palmares.
1: Nee, het is maar wel zijn 3e sprint pole position. Na al die sprintwedstrijden uit zijn carrière.
0: Ah, oké, uit zijn carrière. Ik was even ontschrikken.
1: Juist.
0: Want tot op heden in de sprints dit jaar. China 4e, Miami 7e, Canada 5e. Maar ja, dan komt Silverstone. Handje van Verstappen. Goed gedaan. Max zal blij zijn.
1: Ja.
0: Serieus.
1: Zeer zeker.
0: 3e sprintpole voor Ferrari. Weet je wat het leeftijdsverschil is tussen nummer 1 en 2 op de grid? 21 jaar. En die Antonelli is gewoon alle sprints als 2e. Allemaal.
1: Ja, nu weer.
0: Ja. Ja. En dit is dus Max zijn beste sprintkwalificatie van 2026. En voor Leclerc, hoe pijnlijk ook. 1 keer eerder was hij 4e. En nu dus weer. En in de sprint qualifying staan Russell en Antonelli nu 2-2. De Union Jack. De vlag van Groot-Brittannië.

0: hangt in top.
1: Voor Sir Lewis Hamilton.
2: Kijk die glimlach bij Max Verstappen. Ja,
0: dat knikje. Kijk, meid. Ze hebben daar weer wat veranderd. Ja, het blijft bijzonder. Het blijft echt, echt, echt bijzonder. En de rare van sprint is dat je denkt, waarom loopt Max nou weg? Dan komen er in interviews bij de sprint alleen maar met the man on de sprint pole. Zo moeten we hem blijven noemen. Want het is geen pole position. Ja, hij start vanaf de pole position, maar het is de sprint pole. En dat is Lewis Hamilton. En Russell heeft huiswerk te doen. Boom. Hij heeft over tegenvallers. Dan moet je toch best hard zijn. Russell, Norris en Piastri. Dat had jij, daar staat zwa. Dat Liam Lawson, daar staat zwa. En Liemblad, idem dito. Dat is allemaal niks mis mee. Hamilton verrassend goed. Verstappen verrassend beter. Want Leclerc had daar denk ik ook geen rekening mee gehouden. En dat verschil tussen Verstappen en Leclerc is dus... Ah, heb je dat gezien? 6000ste.
2: Ah, de gaten zijn niet groot, deze sprintkwalificatie.
0: Naomi Schief gaat praten met Lewis.
3: Lewis Hamilton, your sprint pole sitter here in Silverstone. Lewis, your crowd is soaking in this. How does it feel?
4: Wow. Okay, yeah, I like it. I love this place. I love this place. I love this crowd. And I can't express to you how big a dream it is, and still to this day, when you building up to this race and when you think about every corner and kind of the flow that you can get into at this track if you get the setup right and if you got the right team behind you. And the cars felt really great today, thanks to everyone back at the factory, as I said, to just continuing to push. We bought tiny little bits here. Every single weekend we're showing up with something, just everyone's pushed to the max. And so I'm grateful to, really grateful to get that pole. I was quick through all the session, but still last, you know, it was only 10 milliseconds or something like that. So it was very close to these guys, and the team really deserves it. So big, big thank you to everyone here.
3: We have to say you're obviously gaining energy from the audience around here. We all say that that's worth a couple of tenths, and you seem to have some serious chemistry with the circuit. You're the most successful driver around here.
4: I mean, look, we're ahead of Mercedes. These guys and the Red Bulls, they have so much power, these guys. They've been doing amazing all year. The boys in blue this weekend, but you know, these champs, but my team just won't let up. They keep pushing, and that's what I'm so proud of. So, you know, it won't always be like this, but we didn't expect coming to Silverstone that we would be competing for the front row. We really, really didn't. So this is an amazing surprise. I'm ecstatic, so.
3: A great surprise. You've clearly got the short run pace, but what about long run pace? Is this an indication of what we'll see in the sprint tomorrow and maybe on the race on Sunday?
4: I think our pace was good. We did a short, sort of longish run in P1. It was not a lot of time, but the car felt good there. So, yeah, I think, you know, we should have a good race tomorrow. I mean, starting from the front row, I don't remember the last time I started from the front row here. So, not so easy when you got these guys that can follow you and, you know, be close with the extra power potentially, but I'll do my best to keep them behind.
3: Okay, well, we'll be watching. Good luck tomorrow, everybody.
4: Thank you.
3: Lewis Hamilton.
4: Thank you, everyone.
0: Ja, ja, Lewis. Als je pole position traint, sprint pole traint, dan kan je natuurlijk heel moeilijk zeggen dat die anderen zoveel meer vermogen hebben dan dat jij hebt. Maar goed, we kennen Lewis een beetje. Hij is eerlijk, Ferrari had niet verwacht dat ze hiermee zouden kunnen doen voor front row. Maar, zeg ik erbij, dit is een sprint qualifying en morgen kan het zomaar weer allemaal anders.
2: Hij had het nog heel kort eventjes over die long run. Daarin was Ferrari wel, zowel Lewis Hamilton als Leclerc, de snelste van het veld.
0: Ja, maar het rare is, hij zegt het ook eerlijk, hè? Long run-ish.
2: Klopt. Juist.
0: Dat is allemaal van dat soort dingen. Dit kennen we van hem, hè. Hamilton is straight. Mooi om te zien, hoor. In de hekken. En de Engelsen juichen hem toe. Onderweg naar de pub en vele pints. Deze hebben ze vast in de knip. En zij hopen natuurlijk dat ze morgen ook weer voor Lewis kunnen juichen als hij die sprint uiteindelijk voor zichzelf afgetimmerd heeft. Koen, dank voor deze. Ik vond hem leuk.
2: Ja,
0: Bart Wilson geëindigd.
2: negende.
0: Ja, all good, jongen. Geen probleem.
2: Thanks, Olaf.
0: Ja, je had hem straight. Sir Lewis Hamilton, snelste in de sprint qualifying. Voor Kimi Antonelli en Verstappen. Dan Leclerc, Russell, Norris. 7 Piastri, 8 Hadjar, 9 Lawson en 10e Arvid Lindblad. Dat betekent dat we hier nu op dit moment klaar zijn. En dat we ons gaan voorbereiden naar de schakeling. een stukje verderop in onze studio, want hij heeft daar keurig zitten wachten tot wij klaar waren. En dan hebben we het over niemand minder dan Rick van Veldhuizen. Veel plezier daar weer bij. Thank you.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Free Radio.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Je bent nog maar amper thuis van je werk of je zit al midden in die action. De Grand Prix van Silverstone is feit al begonnen met de kwalificatie van de sprintrace. Ja, en hoe zie jij de kansen van Max Verstappen voor dit weekend eigenlijk?

Wat is er aan de hand? Is Red Bull zich aan het verstoppen? Is Max Verstappen niet al zijn kunnen laten zien? Met andere woorden, wat verwachten jullie morgen van de sprintrace? Die natuurlijk gaat plaatsvinden. Zien jullie daar positieve dingen? Of heb je toch zoiets van, ja, nou, toevaltreffertje dat hij nou op 3 staat? Dus laat maar eens even weten via de app van Grand Prix Radio of via RicketGrandPrixRadio.nl. Wat zijn jouw verwachtingen voor morgen voor de sprintrace op Silverstone?

0: Ik denk dat Max ook zo heeft gereageerd. Na afloop van de sprintquali. Dat hij toch nog 3 geworden is. Woehoe, woehoe. Ja, nogmaals. Max is 3e, Antonelli 2e. En de winnaar van de sprintkwalificatie is Lewis Hamilton. Wat verwachten jullie morgen? Dan heb ik het alleen even over de sprintrace. Jullie verwachtingen lees ik graag via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
22: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De straf voor tieners die een misdrijf plegen hoeft niet omhoog, vindt het kabinet. Het vorige kabinet wilde ze wel strenger straffen, maar deze staatssecretaris ziet meer in een aanpak waar jongeren iets van leren. En het OM is al bezig om mensen op te sporen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal die een penalty misten tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan. En Max Verstappen is derde geworden in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen in Engeland. Lewis Hamilton werd eerste op Silverstone en Kimi Antonelli tweede.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter bij elkaar. Staat er nog zo'n 250 kilometer. Het is vooral nog erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. Ook de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt de Oude Rijn en de afrit Everdingen een half uur extra reistijd. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27. Daardoor ook file op die A27 zelf voor de afsluiting van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen ook 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp. Daar is ook een rijstrook dicht, kost je een kwartier. Op de A50 gaat het wel wat beter. Van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Betekent dat het verkeer er weer een klein beetje door kan. De vertraging is nog een kwartier. De meeste vertraging nu op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht door een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu bijna een uur.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rick van Veldhuizen.
0: Zojuist hoorde je de kwalificatie van Olaf en Koen, maar wat...

eigenlijk voor die eerste bocht, hè. Daar kijken we nu al naar uit. Vandaar ook in de spraakmaker van dit uur. Het enige spraakmakertje trouwens van vandaag. Wat voorspel jij voor Max Verstappen morgen in de sprint op Silverstone vanaf P3? Gaat hij winnen? Pakt hij het podium? Of wordt hij juist opgejaagd door Leclerc, Russell en de McLarens? Laat maar even weten. Nou, dat hebben we geweten. Hier zijn wat antwoorden. Erik uit Hoofddorp zegt vanaf P3... dan zeg ik winst. Als Max bij de start meteen Antonelli pakt, zit hij vol op Hamilton. Maaike uit Deventer. Ik denk een podium, zegt Maaike. Maar geen winst. Hamilton lijkt echt snel en Antonelli staat daar niet toevallig. Ja. Ron uit Venlo. Max wint dit. Derde starten is voor hem bijna ideaal. Niet de druk van Paul, wel meteen de aanval. Linda uit Apeldoorn zegt, ik denk tweede. Hij pakt Antonelli, maar Hamilton blijft voor hem. Dan hebben we Sander uit Vlaardingen. Oppassen voor die Leclerc, jongens. Max kijkt naar voren, maar Ferrari staat met twee auto's in de top 4. En dat kan nog tactisch heel vervelend gaan worden. Tessa uit Assen, alles hangt van de start af. Als hij na bocht 1 nog derde ligt, dan wordt het lastig. Als hij tweede ligt, ja, dan gaat hij Hamilton opjagen. Jorrit uit Drachten, ik voorspel boordradio vuurwerk. Een gevecht met Antonelli en uiteindelijk gewoon een podium. Max laat dit echt niet liggen. En tot besluit Nadia uit Breda in Brabant zegt, P3 is prima, maar Silverstone is geen simpel inhaalbaantje. Ik zeg derde blijven en vooral toch ook punten pakken en geen risico lopen dat je eventueel van de baan afvliegt. Nou, dat is wel heel erg defensief. Dat is wel heel erg defensief, Nadia. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een vol weekend met heerlijke sport. En morgen ga ik je er ook over vertellen in Coffee and Classics tussen 10 en 12. Nu, Danny Veda. Hier is The Rollercoaster.

0: no.
1: Danny Vera, lekker op de radio.
0: No.
1: Tijdlang de nummer 1 geweest. Dus de kerst en de oud en nieuw bij de top 2000 bijvoorbeeld. De Rollercoaster bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Hammers, oftewel West Ham United, die is gedegradeerd uit de Premier League. En dat betekent ook voor Crescencio Somerville dat hij dan dus een trede lager zou moeten spelen. Maar zijn talent is niet onopgemerkt gebleven tijdens het WK. En dat betekent dat Crescencio Somerville zichzelf in de warme belangstelling mag voelen van Manchester United. Die willen heel graag met West Ham praten over een transfer. En dat schijnen ze nu dus te gaan doen. En dat betekent dat Somerville behouden blijft voor de Premier League. En het laatste nieuws is dat deze gesprekken nog steeds gaande zijn. En dat er goede hoop is dat dat tot een goed einde kan worden gebracht. Grand Prix Radio, jouw sportradio. We houden je graag op de hoogte. En leuk dat je luistert.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Tijdens Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het gaat niet lukken om treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar worden gelast. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar hij vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar en daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. En dat is een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist een gevaar vindt. En Max Verstappen gaat morgen als derde weg in de sprintrace van de Grand Prix van Engeland. Lewis Hamilton pakt de pole op Silverstone. Zondag is er voor de grote race een optocht waarbij de coureurs in een Lego-auto moeten rijden. Max is tegen die sponsorverplichting. We zijn geen kinderen, zegt hij. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Het wordt dan warmer dan vandaag.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nu nog 100 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Staat een auto in brand, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook een uur vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen ruim 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn staat dan een lange file tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen. Dan moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Zijn daar een vrachtwagen aan het bergen, er zijn twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk tot een uur of 10 vanavond duren. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht moet een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen kost je dat ongeveer 50 minuten.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad... waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
16: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Odido. Bij Grand.
11: Zalando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk, nog steeds een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je een kwartier vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, zelfs een uur oponthoud tussen Culemborg en Zaltbommel door een autobrand. Daar is de rechte rijstrook dicht. En door een gekantelde vrachtwagen, die zijn ze nu aan het bergen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen, ook nog 20 minuten vertraging. Er zijn er twee rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur.
24: Grand Prix Radio is

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Beuningen in Gelderland doet aangifte van vernieling. Gisteravond werd het gemeentehuis beklad met teksten tegen de komst van asielzoekers en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En Crescencio Summerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en twee andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel nog een uur op onthoud. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Beekbergen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Schaarsbergen een half uur.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
12: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
13: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
19: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
25: I am Vaiana of Motunui.
26: Deze zomer.
27: Here we go.
26: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
28: See her light up the night in the sea. She calls me.
29: The ocean chose you.
26: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
30: Zo, waar is het warm? Mooi daar de barbecue alarm.
31: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jarenlange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.

0: Werkeloos.nl voor al jouw WK-deals.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En ook 20 minuten oponthoud op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Beekbergen. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. Coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team het tij de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldde Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. En op de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. Twee rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden en morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat nog altijd een file van 4 kilometer bij knooppunt Beekbergen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder is de Westerschelde-tunnel in de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht door bergingswerkzaamheden ook. Op de N305 Almere-Dronten bij Zeewolde heb je 10 minuten vertraging. En de N319 voor de Winterswijk is in beide richtingen dicht tussen Winterswijk en de Duitse grens.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
12: Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Op korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. Komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000...

0: DaVinciDiscounter.nl.
1: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brand zou zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen wordt opnieuw een mooie dag met wolken en zon. En hogere temperaturen dan vandaag, 20 tot 27 graden.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
17: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Bestel je OBU op netlink.nl.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.
23: Elke maand weer.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's leidt weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
18: Kruidvat,
17: naar de
18: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Dit is jouw sportradio.
2: I lied to you.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jarenlange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voordeel markt.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poolpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daarover verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde dus een mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdië op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs, omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Angelo.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is een fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740, ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.